0: staat er telefoon.
1: Hallo.
2: Hallo, dag Luc.
1: Hela.
2: Luc, Vincent van Q-Music, ja. Van de radio.
1: Ah, dag Vincent.
2: Ja, ja, dat er telefoon is.
1: Mijn vrouw zit erbij.
2: Ja, hallo. Ja, je vrouw riep, ja, hè, van dat er telefoon is. Ja. Luc, ja. Kan je de telefoon misschien even in je hand nemen? Niet meer op Bluetooth bellen.
1: Ja. Ja.
2: Ja, nu versta ik je veel beter. Dag Luc, goedemorgen. Ja, hallo. Okay.
1: Goedemorgen, Vincent.
2: Ja, dus jij zit in de vrachtwagen samen met je vrouw. Die hebben we dan net gehoord. En jouw vrouw heet?
1: Ingrid.
2: Ingrid. En dus Ingrid is degene die aan het rijden is met de vrachtwagen, hè?
1: Jawel.
2: En dat blijkt de eerste keer te zijn.
1: Dat is de eerste dag nadat ze haar rijbewijs behaald heeft.
2: Ah, maar proficiat, Ingrid. Oh, mooi zeg. Ah, ja, ze hoort mij natuurlijk niet. Zeg het maar, Luc, dat ik het gezegd heb.
1: Hij zegt het proficiat.
2: Dankjewel. Ja. Ja. Maar jij bent ook vrachtwagenchauffeur?
1: Ik ben al 42 jaar vrachtwagenchauffeur.
2: Maar moet jij dan niet rijden?
1: Ja, ik mag eens een keer wat rusten, hè.
2: Ah ja, dat mag, tuurlijk. Ja. Ja,
1: ik ben eigen baas, hè.
2: Ah, oké, okay, maar hoe gaan jullie het dan nu verdelen? Want je bent eigen baas, je hebt maar één vrachtwagen. Ja, hoe zit dat dan? Met welke vrachtwagen zal zij dan rijden binnenkort?
1: Ja, maar zij gaat voor een baas werken. De 1 juli, in juni, dan gaat zij starten.
2: Ah, oké.
1: Okay. Mijn baas, ja.
2: En dat ziet ze zitten, maar is dat niet toch nog een heel late carrièrewending?
1: Ja, dat is zo. Ze was aan een dop en ze moest ergens op aan de ziekenkast. En ze moesten iets anders gaan doen. En ja, zegt ze, jij komt hier alle dagen thuis met de vrachtwagen. Dat is altijd zo leuk en schoon jobs.
2: Ja.
1: Dus
2: ja, ja.
1: Heeft ze ook maar de stap gezet, hè. En misschien later een tweede wagen bij, hè.
2: Ja, dan hoop ik wel dat jullie ongeveer dezelfde uren zullen hebben binnenkort als zij voor een baas werkt. Dat zij niet heel laat 's avonds moet beginnen, jij heel vroeg 's morgens, zoiets?
1: Nee, zij begint heel vroeg 's morgens. Ik ook, maar een uur of 2-3 later. En zij is altijd vroeg in de namiddag thuis. En ik kom dan tegen dat eten klaar is thuis, hè. Ja.
2: Dat heb je goed gezien, Luc. Perfect.
1: Tuurlijk.
2: Allee goed, geniet er dan van. Waar zijn jullie op dit moment al?
1: Wij zijn nu hier in Leuven.
2: Oh, leuk. Wat moeten jullie ophalen of vervoeren of leveren?
1: Ja, ik ga nu bobijnen laden voor nutsvoorzieningen.
2: Oh, mooi zeg. En doet ze het goed? Ja, rijden met de vrachtwagen zo de eerste dag.
1: Ja. Ik ben nog wel heel secuur op met een vrachtwagen. En ze heeft net haar vuurdoop gehad in een straatje van maximum 10 meter lang. 120 meter achteruit rijden en dan een bocht naar links pakken achteruit.
2: Mooi.
1: Perfect gedaan.
2: Mooi. Ja. Ik kan me voorstellen dat je trots bent.
1: Zeker en vast.
2: Oké. Luc en Ingrid, hele fijne ochtend. Salut.

0: en Homewrecker. Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika.
1: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
0: Ik heb vannacht niet thuis geslapen. Ik heb bij mijn ouders geslapen in mijn oude slaapkamer. Die er uiteraard helemaal anders uitziet, maar ik heb daar geslapen omdat Dorothee vandaag niet moet opstaan. En ik wou haar dus niet wakker maken, want Dorothee zit vanavond zoals altijd op vrijdag in de Voice van Vlaanderen. En dan kan ze dat schoonheidsslaapje wel gebruiken. Niet dat ze dat nodig heeft, maar toch een beetje. In mijn oude slaapkamer hangen ook veel posters van vroeger toen ik tiener was. Onder andere een poster van een van de covers van de Snoeks. Ken je de Snoeks? Dat was een boek dat één keer per jaar verscheen. Mijn vader kreeg dat van mijn moeder. Eén keer per jaar. Moet je maar eens opzoeken, Snoeks. Je zal meteen begrijpen waarom ik dat vertel. Goed, beste vrienden, het is vrijdag. Wie is er wakker? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

overgangsdag. Vanaf vandaag wordt het echt zonnig en warm en net op tijd, want vanavond start het Pinksterweekend en je hebt sowieso en ongetwijfeld wilde plannen. Crowded House nu bij Q, Weather With You in de vroege ochtend.

0: you, 4:15.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Cindy uit Haarlembeke zegt goedemorgen iedereen en oh zo blij dat het verlengd weekend gaat zijn. Dus ook voor iedereen een goed Pinksterweekend gewenst. Karen uit Gerardsbergen zegt goedemorgen, net aangekomen op de luchthaven om te beginnen met mijn shift. Fijne dag gewenst aan iedereen. Xavier uit Houthulst is ook wakker, die zegt goedemorgen Vincent en vrienden van de vroege ochtend. Ik had het net over de snoeks. Nico uit Puur Sint-Amand stuurt een berichtje.
2: De snoeks, Vinnie. Van menig man de eerste blote borstjes.
0: Dat is het. Exact. Toen ik nog een klein Vincentje was en het internet nog niet zo op punt stond als het vandaag staat. De snoeks van mijn vader. Oh ja. Ook nog een berichtje van Charlie.
3: Goedemorgen, Fini. Ik ben ondertussen al van 3 uur onderweg richting Una, Duitsland.
0: Oh, alles.
3: Het weekend is bijna in zicht. Ik zal zeggen om mijn collega's groetjes.

Hier thuis van Purple Disco Machine. We hadden gisteren een teambuilding. Was heel tof met de collega's, met de Q-DJ's en met alle andere mensen die bij Q-Music werken. Het was heel tof. Het was met een stadspel in het centrum van Mechelen. En mijn team heeft gewonnen. Dus hoeraatjes! Het was heel mooi zonnig en warm, dus dan is dat altijd dubbel zo leuk. Maar tijdens het spel moest een collega van mij dringend naar de wc. Dus ik zei, ga hier dit café binnen, vraag of je snel naar de wc mag gaan. Nee, zei ze, ik ga niet naar de wc op openbare plekken. En ik dacht, hoe doe je dat? Ik ga constant naar de wc op openbare plekken. Als ik ergens vertrek, ga ik altijd naar de wc eerst. Dus ik ben al op de mafste plaatsen naar de wc geweest. Er was hier sprake van wc-vrees. Ze hield het liever langer op dan dat ze naar de wc moest gaan in een café. Dus ja, bon, ik vraag me af. Wie heeft er nog te kampen met deze vreselijke ziekte? Ga jij overal naar het toilet of zijn er plekken waar je er vriendelijk voor bedankt? Ga jij overal naar het toilet of niet?

0: 5. Een heel erg goedemorgen. Ga jij overal naar het toilet of niet? Heel veel berichten komen er binnen. Dankjewel. Bjorn uit Opwijk zegt: op mijn werk ga ik nooit naar het toilet. Mijn werk is in Brussel-Noord. Degoutant. Ja, dat kan daar wel heel erg vuil zijn. Jarko uit Sint-Niklaas zegt: toen ik jong was, ging ik enkel thuis naar het toilet. Nu ga ik overal behalve thuis naar het toilet. Ja, soms kan je toch gewoon niet anders. Caroline uit Merelbeke-Mellen.
1: Een klein trucje voor een zo gelukkig mogelijk leven. Altijd zoveel mogelijk shit achterlaten op het werk, voor je naar huis gaat.
0: Dat is waar. Ook nog een berichtje van Koen.
2: Goedemorgen, Vinnie. Simpelweg,

0: Kan jij overal naar de wc gaan? Dat is de vraag die ik jou wil stellen vandaag. Heel veel berichten gekregen, dankjewel. Davy zegt, als je 10 minuten per dag zit te kakken onder werktijd, dan heb je zomaar 1 week extra betaald per jaar. Dat is waar. Marian zegt, ik ga nooit naar een openbaar toilet, maar ik heb een blaasprobleem en dat maakt het wel heel lastig. Eloïse zegt, ik heb dat ook wel wat, zoals met vrees niet naar de wc durven gaan, maar dan plas ik wel terwijl ik squat. Ja, dan moet je dat echt wel even in de bosjes of zo ergens, weet ik veel, waar doen, in een grasveld, achter een boompje. Livio, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dit is een verhaal niet over jezelf, maar over iemand die je kent.
1: Ja, inderdaad. Ik heb ooit een collega gehad die een internationale chauffeur was ook. Zoals ik toen in die tijd. En dus een hele week weg was van huis. En die kon niet naar het toilet gaan. Een hele week kon hij niet naar het toilet.
0: Dat kan toch niet? Je kan toch niet een hele week alles ophouden?
1: Die beweerde van wel. En als ik ermee samen die heb die ooit niet echt naar de wc weten gaan. Dus raar maar waar. Kan niet gezond zijn, denk ik, maar toch.
0: Nee, dat kan helemaal niet gezond zijn. En jij hebt er zelf geen last van?
1: Niet. Nee.
0: Gewoon gaan waar je kan gaan, hè, Livio? Ja.
1: Al wat in de bosjes af.
0: Exact. Hey, merci, hè. Dankjewel, hè.
1: Dag.
0: Ook nog even naar Chloe. Dag, Chloe. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ga jij naar het toilet overal of niet?
2: Nee. Ik heb een heel lichte vorm van smetvrees. En dat is al jaren dat ik heel weinig naar het toilet op openbare plaatsen ga. De manier wanneer ik wel op openbare plaatsen ga, is als mijn mama als eerste gaat. Zodat zij de wc kan afkuisen.
0: Wauw. Oké, goed. Ja. Veel succes daarmee in je verdere leven, Chloe.
2: Dankjewel.
0: Dag.

de solo. Straks bij Q een nieuwe Q-top 40. De 40 populairste hit van het moment tussen 1 en 4 deze namiddag. En vanavond ga je het weekend in met Jens den Donker. Die presenteert tussen 7 en 9 vanavond. We staan aan de vooravond van een verlengd weekend. Dit is de voorochtend van dat verlengde weekend. En het wordt een prachtig Pinksterweekend. Hoe vroeger je begint, hoe vroeger je Pinksterweekend begint. En de zon komt ook vroeg op. Vandaag al om 17:15. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Ja, want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja,

0: Can. Girl, girl, girl, girl, girl in de vroege ochtend van Q-Music.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Taylor Swift zingt over de actrice Elizabeth Taylor.

0: verzinnen we de laatste zin in het verhaal van Bjorn het lieve heersbeestje. Ik laat je nog eens de 5 meest recente zinnen horen. Dus Bjorn het lieve heersbeestje is door een verpleegster naar buiten gebracht.
1: Bjorn werd met zijn rolstoel in een bestelwagen gereden, want hij werd ontvoerd.
2: Er werd een zak over zijn hoofd getrokken, zodat hij niet kon zien waar ze heen reden.
3: Na een half uur stopte het busje en Bjorn werd eruit gehaald.
4: Bjorn was terechtgekomen in nachtclub De Zeven Stippen.
5: Een grote krekel zei: Bjorn, jij wordt onze nieuwe stripper.
0: Oké, maar hoe gaat het verder? De laatste zin van deze week hoor je zo meteen na Mark Amber.

0: verzinnen we één zin voor het verhaal van Bjorn het lieve heersbeestje. Dus ik vind het tof dat er al zoveel vroege vrienden een zin hebben bedacht. Ondertussen is Bjorn ontvoerd en is hem opgedragen om de nieuwe stripper te worden van nachtclub De Zeven Stippen. Bjorn uit Stabroek, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sietje.
0: Vandaag is aan jou de laatste zin van de week. Wat zal het zijn? Jij mag de zin nu verzinnen.
1: Bjorn kreeg meteen een zilverkleurige bikini.
0: Oh ja, oké. Heel goed. Bjorn kreeg meteen een zilverkleurige bikini. Vind ik heel grappig. Dankjewel, Bjorn. Fijn weekend. Salut.
1: Fijn weekend. Tadaa.

0: 5 voor 5. Kenny uit Wervik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Winnie.
0: Hey, heel veel zin in het Pinksterweekend, Kenny?
1: Zou wel zijn. Oh. Redelijk wat barbecues op de planning.
0: Ja, hoeveel? Wacht, als je zegt redelijk veel, wat is dat dan?
1: Vanavond, morgen en zondag.
0: Oké. Drie keer vlees op de barbecue. Top, top, top, top, top. Ik heb maar één vraag voor jou, Kenny. Dankzij welke radiozender word je elke vrijdagochtend wakker met de Pokémon Teamsong?
1: Q-Music!

0: 5 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen.
2: Club Brugge is voor de 20ste keer kampioen in ons voetbal. Dat genoeg aan een gelijkspel op KV Mechelen. De match eindigde op 2-2. Aan het stadion van Club Brugge volgden zo'n 5000 mensen de match op een groot scherm. En nadien barstte er een feestje los.
3: Het was een hele spannende wedstrijd. Het is een prachtig moment natuurlijk. Die tweede ster binnenhalen kan niet mooier zijn volgens mij. Kijk, wat een feest. Prachtig.
4: Super blij. Kan niet geloven. Fantastisch. Tweede ster.
5: Tot uit. Allemaal hekkenhuis.
2: De sfeer in Mechelen was iets bitsiger. Een vijftigtal supporters van KV Mechelen trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters bestuurlijk aangehouden, 3 voor ordeverstoring, 1 iemand voor het betreden van het veld. En voor de volledigheid ook nog de andere uitslagen even meegeven. A-agent Union, daar bleef het 0-0. Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de 3e plaats. Anderlecht is nu zeker 4e. A-agent en KV Mechelen staan gedeeld 5e. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket. Tegen de winnaar van Play-off 2 is dat. En dat wordt Standaard of Racing Genk. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. En ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk zelfs tot 30 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Je vrijdag begint met op 1 na leukste Sabrina. Na Sabrina Bakkeljauw is dit Sabrina Carpenter.

Magnetic van de Bauza. Weet je wat ik heel zot vind? Mensen die heel vroeg opstaan om te gaan sporten. Vind ik heel zot, omdat je dan vrijwillig vroeg opstaat om iets te gaan doen wat vreselijk is. Of mensen die met de fiets naar het werk gaan, nog voor de zon opkomt, vind ik echt bewonderenswaardig. Goed jongens, we gaan zingen met z'n allen.

0: dan je denkt.
1: Maaike, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
1: Ik bel gewoon even om jou succes te wensen zometeen met de fiets.
2: Dank u wel.
1: Maar zit je erop?
2: Nee. Ik ben veel te vroeg wakker. Ik ben al van 3 uur wakker, terwijl ik maar om 6 uur eigenlijk moest opstaan. Maar ik ga straks rond 7 uur vertrekken en dan kom ik rond 8 uur toe.
1: Ik dacht, Maaike is zo iemand die heel vroeg 's morgens met de fiets in het donker vertrekt. Dat is helemaal niet zo.
2: Nee.
1: Hoe laat moet je dan vertrekken? Ja, zo rond 1 uur of 7. En dan, hoe ver moet je fietsen?
2: 25 kilometer. Het is van Breden naar Zeebrugge een kleine 25 kilometer.
1: Maar dat is nog wel een goed aantal, toch?
2: Ja, zeker. Het is elektrisch. Het is geen fiets.
1: Het is een elektrische fiets. Nee, maar goed, maar dat is niet echt... Elektrische fiets. Iemand zei onlangs, elektrisch fietsen is niet echt sporten, maar het is wel bewegen. En bewegen is beter dan niet bewegen.
2: Dus ja, je moet nog altijd standen. Soms voel je als het wind tegen is of bergop, je voelt dat wel. Natuurlijk, het haalt natuurlijk. Zonder elektrisch zou ik het niet doen. Ja, dan moet dat wel waar.
1: Hoe vaak ga je bergop tussen Breden en Zeebrugge?
2: Dat valt nu
1: toch wel. Nee, inderdaad.
2: Het is niet dat ik over de duinen ga rijden. Nee.
1: En wat is je job in Zeebrugge, Maaike?
2: Maritiem export expediteur.
1: Wat is dat?
2: Als je iets verschepen naar het buitenland, dus alles daaromtrent, van offertes tot de camion die de container komt brengen, dat je goederen erin kan laden, zo dan op schip te zetten, dan de douane, de BL en dan zo naar het land van bestemming en daar.
1: Wauw.
2: Ja,
1: oké, lijkt me heel moeilijk. Ik zou het niet kunnen. Laat mij maar radio maken. Hey, Maaike, heel veel succes met de fietstocht en met het werk vandaag.
2: Ja, dank u wel.
1: Salut.

Het belooft een prachtige zonsopgang te worden en Gael uit Destelbergen en Dieter uit Antwerpen gaan daar op een heel bijzondere manier van kunnen genieten. Ik ben jaloers op Gael en op Dieter. Ik zal hen zo meteen even bellen, dan kunnen ze het zelf uitleggen. Dit is Niall Horan bij Q-Music.

0: kwart over vijf. Een heel erg goedemorgen. Gael uit Destelbergen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent onderweg naar?
1: De Q-luchtballon.
0: De Q-luchtballon, want die gaat vandaag voor de eerste keer de lucht in, hè?
1: Ja.
0: Oh, en het wordt zo mooi weer en de zonsopgang zal zo mooi zijn, Gael.
1: Ja, we kijken er naar uit.
0: Maar je bent niet de enige die onderweg is. Dieter uit Antwerpen is ook onderweg. Dag Dieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Dieter, ook onderweg naar de Q-luchtballon, hè?
2: Dat klopt, ja.
0: Om hoe laat stijgen jullie op? Weet je dat?
2: Om 6 uur.
0: Om 6 uur al. Wat verwacht je ervan?
2: Een hele unieke ervaring, denk ik wel.
0: Een unieke ervaring, absoluut. Wie gaat er met je mee?
2: Ja, mijn partner.
0: Ah, en wie is dat?
2: Dat is Peter.
0: Dag Peter,
2: die
0: hallo.
2: Hallo. Ik ook al mee in de wagen.
0: Ja, dag Peter. Hallo. Hallo, hallo Dieter en Peter, hallo. Heel veel plezier, mannen. Salut, hè.
2: Dank u wel. Ja, dank u.

geen kandidaten meer. Joost Klein heeft er nog 3. Laura Tesoro nog 2. Koen Wouters nog steeds 1. En ook Maarten en Dorothee zitten nog in de race. Want ook zij hebben nog 1 kandidaat. Je ziet Maarten en Dorothee dus vanavond in The Voice om 9:05 op VTM. En ik heb al gezien wat Dorothee gaat aandoen. En het ziet er minstens even sexy uit als vorige week. Ja, het is echt heel mooi. En ook de outfits van Laura Tesoro zijn niet onbesproken. Dit is Bound to Be bij Q Music.

Ik heb gisteren verteld over de teambuilding. Dus we zijn gisteravond op teambuilding geweest met alle Q-DJ's en de andere collega's hier bij Q-Music. Maar we wisten op voorhand maar twee dingen. Brouwerij en makkelijke schoenen. Uiteindelijk had de brouwerij er niks mee te maken. We hadden gewoon afgesproken aan een brouwerij. Maar nadien was er een stadspel en mijn team heeft gewonnen. En het feit dat de baas van Q-Music ook in mijn team zat, heeft daar niks

Sia en Kendrick Lamar, the greatest. En dat ben jij, hè. Je bent vroeg opgestaan of je bent lang wakker gebleven. Dus dikke chapeau. Zometeen goed nieuws voor A, de fans van Camille. En B, fans van Bazaar. En C, fans van mijn vriend en collega Gerben Tuurlinks. Hoor je na Offenbach? En eerst nog Shaboozy en Miles Smith. Dit is Blink Twice in de vroege ochtend van Q-Music.

0: vat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: Goedemorgen, het is vrijdag. Eindelijk vrijdag. Vanaf vandaag een nieuw album van Camille. Het heet 9 Levens. En Bazaar, de groep Bazaar, bestaat volgend jaar 10 jaar. Dat gaan ze vieren met een concert in de Roma. Met concerten in de Roma in Antwerpen. Er was er eentje aangekondigd. Er zijn er ondertussen al 2 bijgekomen. Maar de ticketverkoop start straks om 11 uur. Maar het concert zelf is pas over meer dan een jaar. Eind juni 2027. Zo. En niet vandaag, maar zondag is er Red Bull Velo in Hasselt. Dat is een soort van Tolanderzeeën in de lucht. Dus mensen rijden op van die zotte fietsen en die moeten dan proberen om niet in het water te vallen. En omdat we dat heel tof vinden om Gerben Tuurlings te zien vallen in het water, gaan we hem sturen komende zondag voor die Red Bull Velo. Kan je volgen op Instagram en op TikTok van Q-Music. En is vandaag dan de onofficiële start van de zomer? Dit is wat Thomas daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. En ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk zelfs tot 30 graden.
2: Welkom, lieve vrienden.

0: Vincent van Geel.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: nooit andersom.
1: Beste vrienden, het is vrijdag en vanaf vandaag wordt het echt warm. De zon komt op dit moment, we gaan dat officieel maken zo meteen. Helemaal klaar voor het Pinksterweekend. 3 dagen bakken en braden. Ja, de barbecues die staan al te smeulen. Het wordt een fantastisch weekend. En daarom zingen we allemaal samen uit volle

0: Hallo?
1: Elodie, Vincent van Q-Music van de radio, goedemorgen.
0: Oh, je meent dat niet.
1: Jawel. Ah ja. Hallo.
0: Meen je dat niet?
1: Ja, natuurlijk. Je stuurt me een bericht, Elodie, dan bel ik toch.
0: Ja, ja, hallo.
1: Was je al aan het slapen? Nee, toch?
0: Nee, ik ging eigenlijk eerst in de bus hangen.
1: Ah ja, want voor jou is het niet ochtend, hè?
0: Nee, ik ben eerst thuis.
1: Wat heb je gedaan tot nu?
0: Ja, op café gezeten. Nee, ja, Club is Kampioen.
1: Yay! En wat zingen jullie dan?
0: Hey! Everywhere we go! La la la la la la la la. Ja, ja, zoiets, hè, ja.
1: Dus je hebt tot een uur of vijf op café gezeten om te vieren dat Club Brugge kampioen is?
0: Ja.
1: En wie was er allemaal bij?
0: Ja, iedereen, ja. Iedereen die supporters, hè.
1: Maar je moet toch niet straks...
0: Maar ik ben toch niet live op de radio, hè?
1: Ja, jawel.
0: Oh nee, shit. Hallo, dag iedereen.
1: Maar ga je nog slapen nu, Elodie? Of moet je werken?
0: Nee. Ik moet nu douchen en dan moet ik mijn dochter gaan halen. Naar school doen. Ja. Echt waar. Dan moet ik... Je moet niet lachen, nee. Dan moet ik haar naar school doen en dan moet ik gaan werken, ja.
1: Allee, goed. Douche dan maar. Salut, hè. Veel plezier. Sterkte.
0: Oké, dankjewel.

Ja, de zon komt eraan. 26 graden vandaag. Dus beste vrienden.

Die on this hill, Sienna Spyro. Kan je morgenavond aan het werk zien in de AB in Brussel. Ze treedt daarop, maar je hebt wel een ticket nodig, want het is helemaal uitverkocht. Het concert van Sienna Spyro is dus alvast één van de activiteiten die je kan doen dit weekend. Maar er is ongetwijfeld nog veel meer te doen in het Pinksterweekend. Help de andere vroege vrienden even. Geef ons inspiratie. Wat ga jij doen in het weekend? Stuur het nu door in de Q-app, want zometeen lees ik zoveel mogelijk berichten voor in 1 minuut.

0: 5 voor 6 zal ik eraan beginnen. Ja, ik zal eraan beginnen.
1: Het weekend van de vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
0: Christel uit Aalst zegt goedemorgen. Ik ga morgen met mijn jarige dochter en mijn kleinkinderen naar het land van Jan Klaassen in Nederland op maandag en wil logeren in een helikopter. Eline uit Kortrijk zegt goedemorgen Vincent. Hier is het in Kortrijk heel het Sinkse weekend van alles te doen. Gratis optredens overal in stad en zondag en maandag is er dan ook markt. Jurgen uit de Klingen zegt fietsen, fietsen en nog eens fietsen. Thomas uit Zwevegem zegt Sinkse feesten Kortrijk, ribbetjes gaan eten en de verjaardag van het liefste vrouwtje vieren. Sandra zegt een nieuwe flexijob starten, K3 met de dochters, zoon en vriendinnen en een barbecue. Berichtje van Christophe.
2: Hey V, goedemorgen, zijn maar weer vrijdag. Het zal wel zijn, niet waar? Wel waar.
0: En een berichtje van Peter.
3: Goedemorgen vrienden van de vroege ochtend. We zijn al op weg naar Grimbergen om huisvuil gaan te halen. En dat gaat naar Brugge moeten. Voor allemaal een heel goed weekend. Groetjes, Peter en Adriaan.
0: Sven uit Niel zegt met de dochter in Frankfurt. Koen uit Locristi zegt vrijwilligers spelen op het Nerdland Festival. Oh, maar de minuut is al voorbij, maar ik had nog zoveel berichten kunnen voorlezen. Het gaat ook over extrema, over een camping. Het wordt een formidabel Pinksterweekend. 3 dagen lang. Ga naar buiten. Ga een terrasje doen. Profiteer ervan.

0: Goedemorgen, 6 uur nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het had gisteravond genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat ook eerste achtervolger Union niet kon winnen. Dat speelde 0-0 gelijk tegen AA Gent. Dus met nog 1 wedstrijd te gaan nu, kan Union Club niet meer inhalen en is de titel al binnen. Speler Brendan Mechelen.
2: We proberen ons spel te spelen. Ik denk vandaag ook een zenuwslopende wedstrijd met belang ervan. We hebben de kans gehad om het eigenlijk volledig af te maken, maar dat hebben we helaas niet gedaan. Maar kijk ja, Union heeft niet gewonnen vandaag en het is binnen.
1: Zondag speelt de club nog thuis tegen AA Gent. De kust verwacht een pak volk voor het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtour verwacht ook nog een pak last-minute boekingen door het heerlijke zomerweer. En in Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waar het Hantavirus was uitgebroken negatief getest. Ze hebben ook allemaal geen symptomen volgens de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven wel nog allemaal uit voorzorg in quarantaine. Het wordt dus opnieuw een zomerse dag vandaag. Veel zon en maximaal tot 27 graden. En morgen zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
0: En goed nieuws, je verliest op dit moment nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, goedemorgen. Ik hoor de zomerse temperatuur. Het enige wat ik nu nog moet horen zijn Dua Lipa en Jelly Roll. Gelukkig.

0: nummer 16 uit de Q-top 40, Jelly Roll en... En Maarten en Dorothee die bereiden zich voor op de halve finale van The Voice van Vlaanderen. Ik houd jou dus gezelschap vanochtend. En ik kan ervoor zorgen dat jij vanavond die halve finale live kan meemaken. Hoe en wat? En wat is met een geluid herkennen en zo? Ja, we blijven Q-music natuurlijk. Maar dat is voor na 7 uur.
1: Het is vrijdag 22 mei.
0: Eerst zullen we samen door de kranten gaan. Altijd gezellig. Laura uit de Tessenderlo die stuurt... Boeren! Boeren! Met een blauw en een zwart hartje. Heel veel gelukkige Club Brugge-fans in de Q-app. Ja, je hoorde het ook zojuist al in het nieuws. Voor de 20e keer in de geschiedenis is Club Brugge... kampioen. Ze konden gisteravond de titel binnenhalen op het veld van KV Mechelen. Club moest het daarvoor minstens even goed doen als Union, dat in en tegen Gent speelde. En dat is gelukt, want beide matchen eindigden met een gelijkstand. En één op de drie twintigers heeft een gelijkaardige job als hun ouders. Zie je ook vaak in het voetbal, hè? Dan is er altijd onder een junior. Alleen niet altijd, maar vaak. Uit nieuw onderzoek van Randstad blijkt dat opvallend veel jongeren dus professioneel in de voetsporen van hun ouders stappen. 1 op de 3 twintigers werkt in een gelijkaardige beroepscategorie als mama of papa. Bij oudere generaties ligt dat cijfer lager, wat erop kan wijzen dat jongeren vaker kiezen voor iets dat ze al van thuis kennen. En Randstad waarschuwt nu ook van, ja, je moet niet zomaar iedereen of alles gaan pushen bij je kinderen en zo. Laat ze ook eens wat breder kijken dan dat, zwaar hè. En wat er ook wordt doorgegeven, is niet enkel de job, maar ook het vermogen van ouder op kind. Want nooit eerder vloeide zoveel vermogen van generatie naar generatie. Babyboomers die geven steeds meer vermogen door aan de volgende generatie. In Vlaanderen steeg het bedrag uit erfenissen en geregistreerde schenkingen van 23 miljard in 2016 naar 39 miljard in 2024. Vooral schenkingen bij leven die nemen heel sterk toe. Hè, want dan, als je dan zo 5 jaar na de schenking nog blijft leven, dan moet je er veel minder op betalen. Dus ik begrijp het wel. Zeer begrijpelijk. Zeg, momenteel is het nog rustig op de weg. Laten we dat vandaag zo houden. Dan kunnen we met z'n allen zeer snel naar een prachtig zonovergoten weekend.

0: uit 2006. Snow Patrol, Chasing Cars, 14 minuten over 6.
1: Wat zit er in de show vandaag? In de show vandaag. Dat is de vraag.
0: Ik zei het daarnet al, Maarten en Dorothee zijn er niet vanochtend omdat ze zich voorbereiden op de liveshow van The Voice vanavond. Jij kan er ook bij zijn. Het is niet zomaar een liveshow, het is een belangrijk, het is de halve finale. Als je raadt van wie het geluid is dat Maarten en Dorothee in de backstage van The Voice hebben opgenomen, dan ga jij misschien vanavond naar die halve finale. Nog in de show, ja, de Q-luchtballon stijgt op vanochtend. Het was daarvoor wachten op mooi weer en dat is uiteraard vandaag. Een handjevol Q-luisteraars die beleven vandaag dus een magische Q-liftoff. Degene die voor het mooie weer mag zorgen, hey, did you see what I did there? Huh? Is better. Hij gaat voor de achtergrondmuziek zorgen. Maar ja, dat is wel op ongekende hoogte, dus dan gaat hij een speciaal...

0: niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet dan een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Mannekes.
15: Bambi.
14: Ik heb gedroomd.
15: Over?
14: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
15: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
14: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
15: En zondag en maandag...
14: 20% korting op alles.
15: Serieus?
14: Oh, jij wist dat niet.
15: Bambi,
14: we hebben nu drukken door.
15: Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel.
16: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
18: Oei, wacht ze.
19: Rustig,
18: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
19: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
17: Prima, prettige avond.
18: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
19: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
20: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Tones and I. Dance Monkey. Cue Music. Joren Linssen. Het weekend moet nog beginnen, maar ik kijk al uit naar volgende week. Niet enkel, want ik hoor je al denken, ja, want het wordt goed weer, Joren. Ja, dat is waar. Maar het is ook foute ticketweek bij Q. Dat betekent twee toffe dingen. Je maakt een hele week kans op tickets voor de foute party. Die is op 26 juni in Flanders Expo Gent. En we gaan extra veel foute muziek horen. Want elke keer als je dus een hit hoort van een artiest op de line-up van de foute party, maak je dus kans op tickets. Simple comme bonjour. Het is ondertussen echt wel een mooi lijstje aan het worden. Ik ga er even door. Oh. Door de regen. Allemaal. Dwars door alles heen. Ingeborg komt.

0: En die hoor je dus volgende week allemaal extra vaak op de radio. En wie weet, dus ook wel op de foute party zelf. Oh, ik kijk daar zo hard naar uit. Hoeveel dagen is dat nog? Dat is toch 26 juni. Wacht, 30. Is het 30 dagen dan? Dat is 30 dagen. Feestje. En in de Giro was het ook een feestje gisteren. Een Belgisch feestje. Alex Sagaert, die kwam als eerste aan in de, over de finish. En het is zijn eerste ronde van Italië, dus hij neemt meteen een zege mee naar huis. Hoe geweldig is dat voor hem? Dit was zijn reactie.
1: Ja, wat voor een medaille. Het is echt een hele mooie. Met de rit erop ben ik immens trots op. En ja, om hier gewoon in de Giro d'Italia een rit te winnen, is ongelooflijk. Maar zeker, dit is zeker de mooiste overwinning tot nu toe.
0: Ja, als ik Alex zo bezig hoor, dan mijn benen beginnen te kriebelen. Dan zou ik echt meteen zo richting een of andere koerswinkel gaan en zo een fiets gaan kopen en mee gaan doen met de Giro d'Italia. Ze zouden daar eens goed lachen, maar kijk, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En een dag geen Maxime zou ook spijtig zijn.

0: Maxime en Babette. 26 juni is het Foute Party. Dat is, dacht ik, nog 30 dagen. Want ik was zo aan het tellen, 26 en dan... nu is het 22, Delphine van het nieuws.
1: Mm-hmm.
0: En dan zo plus 4, snap je?
1: Ja, ik snap het. Maar, ik snap ook dat jij gewoon heel graag wil dat het snel Foute Party is.
0: Begrijp je? Ja, maar het zijn er dus nog 35 dankzij Tabitha het Puur. Dank u. Ja, getallen is niet volledig mijn ding. Maar één ding, dat weet ik wel. Als je kampioen wordt, dan sta je op 1 en dat is Club Brugge.
1: Absoluut, ja, ja. Het was een rollercoasteravond gisteravond voor Club. Het moest winnen om kampioen te worden. Maar het gaf twee keer zijn voorsprong tegen KV Mechelen uit handen. Mechelen scoorde twee keer tegen, dus het werd 2-2. En daardoor hing alles af van wat Union deed tegen Gent. Ook dat speelde gelijk 0-0. En daardoor kan Union Club nu niet meer inhalen in de stand. En is Club met één match te gaan nog kampioen geworden. Door het oog van de naald dus, maar wel hun 20e landstitel ooit. En door de wedstrijd van Club tegen Mechelen braken er gisteravond wel wat relletjes uit in het stadion in Mechelen. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen is met bivakmutsen naar de bezoekende supporters getrokken. De politie is moeten tussenkomen met pepperspray om die twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk zijn dan 4 supporters opgepakt, 3 voor ordeverstoring en ook 1 iemand voor het betreden van het veld en 15 andere mensen hebben een boete gekregen. Het wordt een prachtige dag. Het wordt eigenlijk zomer vandaag met veel zon en tot 27 graden.
0: Dorothee is hier vanochtend niet. Ze zit met Maarten natuurlijk, ja, in de backstage van The Voice van Vlaanderen. Maar je hoort ze zo meteen wel, want er is een doordenker, zoals elke dag. Eerst gaan we door twee files wurmen. Je verliest op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 8 minuten. En 5 erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Dorothee's Doordenker.
5: Kijk enkel in iemand anders zijn bord om te zien of hij genoeg heeft.

0: Vorige week werd er nog gigantisch voor haar aangeschoven. Voor haar concert in Vorst Nationaal. Olivia Dean. Je hoorde ze bij Q in de ochtend. En vanmiddag misschien ook op nummer 1 in de Q Top 40.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Wij ontdekken hier elke dag nieuwe dingen. Nick uit Laakdal die heeft net iets ontdekt dat je liever toch al wat eerder door hebt. Hij heeft een audioberichtje doorgestuurd in de Q-app. Luister even mee. Dit klinkt als een nachtmerrie.
2: Goedemorgen, Joren. Als je dit berichtje laat spelen, dan zitten wij hopelijk al gelukkig op het vliegtuig richting Creta. Ja, mannetjes, het was al wel een dag gisteren en eergisteren. Eergisteren laatst, tegen 9 uur 's avonds, kwam ik erachter dat ik de pas van onze zoon niet had gecontroleerd en dat die dus vervallen was. Oplossingen zitten zoeken. Gelukkig hebben we de dag daarna dankzij de gemeente om 8:30 's morgens al binnen kunnen, terwijl ze om 9 uur open waren voor pas in orde te maken met de extreme spoedprocedure die de pas in Brussel nog mogen gaan halen. Wat een dag. Gelukkig eindgoed, al goed. En kunnen wij gaan genieten van verlof. Veel plezier daar. Dag.
0: De extreme spoedprocedure. Leuk. Heeft nog een tip.
2: En tot slot, reminder voor iedereen. Check altijd een paar weken op voorhand je pas, de geldigheidsdatum en ook van die kinderen. Let op, een Kids ID is maar 3 jaar geldig. Veel groetjes aan iedereen.
0: Weet je wat het ding is? De Nick is eigenlijk zo wat de Piet Huizentruid, maar dan uit de campen. Heerlijk. Alle hens aan dek zijn geweest. Wat hebben we vandaag geleerd? Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel? Dat horen we graag in de Q-app.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
3: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
4: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
7: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
8: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
7: Sorry, kan dat wat korter?
8: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
7: Nee, nee, korter.
8: Koop lokaal. Voilà.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: Oh, ik snap er niks van.
11: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
12: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
13: Wiener Berger.
14: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
15: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
16: Wienerberger.
15: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
17: Q-music.
18: Joren Linssen.

0: Nog tot deze middag de Q-topschijf Shakira en Burna Boy Die Die. Rond 3:15 hoor je een nieuwe. En zal ik eens een tip geven over die nieuwe Q-topschijf? Die heb je vanochtend al gehoord. Allee, het is te zeggen, de maker ervan.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Steven uit Overijssen, wat heb jij ontdekt?
2: Dat ik mij overslapen had. Dat ik mij ging overslapen, ja. Sorry.
0: Dat is niet erg. Zeg, en hoe groot is de schade, Steven?
2: Redelijk groot eigenlijk. Ik moest normaal om 7 uur op de zaak staan voor te lossen en om 8 uur mijn tijd ophalen voor te laden. Dus ja, dat is helemaal uit de hand gelopen nu.
0: Maar ik zie, jij moest normaal gezien om 1 uur vertrekken. Klopt dat? Om 1 uur?
2: Ja, deze nacht, ja.
0: En je bent om 5 uur opgestaan.
2: Ja.
0: Wacht, wacht, maar dat is niet een beetje overslapen, hè. Dat is echt los door uw wekker slapen, weet ik veel. Hoe is dat mogelijk?
2: Ja, waarschijnlijk de voetbal gekeken een stukje en heb ik te veel krikjes gedronken, zeker.
0: Ja, dat is wel heel eerlijk natuurlijk. Zeg, en hebben de beste gewonnen?
2: Ja, ja, ze zijn kampioen, hè, Brugge.
0: Ah, maar dan is logisch dat je uitslaapt na zo'n prachtige zege, toch?
2: Ja, voilà. Natuurlijk wel een keer voor kracht van heren.
0: Nee, hey, toch. Ja, wel, jawel, jawel, nu dat je er toch over begint. Hè, ene keer zo.
2: Ja.
0: Heerlijk. Hey, succes met ja, tijd inhalen vandaag, want je hebt 4 uur tijd in te halen vandaag, want dat komt goed. Ik geloof, ik vertrouw jou.
2: Super, dank je en een goede ochtend, ciao.
0: Hey, dank je wel. Fijne ochtend, man. Salut.
2: Dank je.

Sinclair en Love Generation. Britt uit Hoogstraten zegt: ik wist 24 uur geleden nog niet dat de Q-liftoff twee straten achter ons zou zijn. Ja, onze luchtballon, de Q-luchtballon, gaat vandaag voor het eerst ten hemel. En wij hebben daar berren opgestoken op die Q-luchtballon, samen met een heleboel luisteraars. En die gaan dus een ongezien concert van berren krijgen, op ongeziene hoogte. Gisteren was het ook ongezien, tenzij je misschien al verschillende keren geweest bent. Maar in de AFAS Dome zijn Karen, Christel en Kathleen gisteravond begonnen aan hun laatste 17 concerten van de K3 Originals reeks. Klonk zo. Ze zijn precies zichzelf ook een beetje aan het aanmoedigen. Allee, kom maar heen. Nog 17 te gaan, jongens. Toch zot. Het blijft toch gewoon. Dat is echt, als je nog niet geweest bent en je twijfelt nog, er zijn nog een paar tickets. Ga, echt waar. Het is de laatste keer, hè? Echt zot. Of je gaat naar Harry Styles. Dat kan ook, want daar zijn blijkbaar ook nog tickets voor.

0: Zara Larsson met haar dikke hit Lush Life.
1: Straks bij Joren Linssen.
0: De Q-luchtballon die stijgt vanochtend op. Berre die gaat live van op zo'n halve kilometer. Zo hoog, hè, zo hoog. Gaat hij zingen. En dat is heel uniek. Ik check zo meteen na 7 uur hoe het is met zijn hoogtevrees. Je maakt kans op 1000 euro shoppingbudget dankzij 4 op een rij. Daarvoor kijk ik naar Delphine.
2: Spannend.
0: Tof, hè?
2: Ja, zeker.
0: 1000 euro.
2: Leg de druk maar op mijn schouders.
0: Ga wat mee kopen, hè? Of anders een Maarten en Dorothee kussensloop. Ook leuk.
2: Ook leuk.
0: Ja. En je kan tickets winnen nu toch over Maarten en Do bezig zijn voor de live show van The Voice van Vlaanderen vanavond. Maarten en Dorothee die nemen ons mee achter de schermen en ze hebben ook een geluid uit de backstage achtergelaten. Als jij raadt van wie dat geluid komt, dan kan je vanavond naar The Voice, naar de halve finale. En zo meteen na 7 uur hoor je ook

0: eerste nieuws van Delphine. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, zegt Kamerlid Frankie de Mon.
2: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker. En ze heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes. Maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
1: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan 180 euro als je gsm't op de fiets. Als je 6 maanden lang je e-box van de overheid niet open doet, dan kan de overheid je via die weg niet meer contacteren. Dat is beslist omdat te veel mensen boetes via die weg misten en dus niet betaalden. Veel mensen hebben die e-box tijdens corona geactiveerd om hun vaccinaties op te volgen, maar vergaten daarna dat die bestond. Die mensen krijgen nu een herinnering van hun boetes per post. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waar het hantavirus is op uitgebroken negatief getest. Ze hebben ook allemaal geen symptomen. Dat heeft de Nederlandse minister van Volksgezondheid laten weten. Dat schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven nu uit voorzorg wel allemaal in quarantaine. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd dat nog opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze een nieuwe poging wagen. En Club Brugge is kampioen in ons voetbal voor de 20e keer. Dat genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat ook eerste achtervolger Union niet kon winnen. Dat speelde 0-0 tegen A-Agent. Dus met nog 1 wedstrijd te gaan kan Union Club nu niet meer inhalen. En het is een terechte winnaar, volgens voetbaljournalist Jarno Berto.
3: Ze zijn de verdiende kampioen, hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief, 27 doelpunten. Alleen al in play-off 1, dat is een geweldig hoog aantal. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
1: Aan het stadion van Club barstte gisteravond dan ook een groot feest los. Zo'n 5000 mensen volgden die match daar op een groot scherm.
4: Wat een feest! Prachtig!
5: Super blij! Kan niet geloven! Is niet normaal!
6: Dat is echt allemaal hekkenhuis! Hekkenhuis! Spannend, hè? Fantastisch!
1: De sfeer in Mechelen was wel wat bitsiger. Een 50-tal mensen trok daar met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest pepperspray gebruiken om ze uit elkaar te houden. Uiteindelijk zijn 4 KW-supporters opgepakt. Het wordt zomer vandaag met veel zon en maxima tot de 27 graden. En morgen zondag, maandag, de dagen daarna opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
0: Goedemorgen, 3 minuten over 7. 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Brusselse buitenring tussen Strombeek-Beveren en Zellik, daar gaan we beginnen. Dan verlies je een kwartier. Op de binnenring tussen Strombeek-Beveren en Machelen 7 minuten. En tussen Groot-Bijgaarde en Jette 6 minuten. Tot slot E313 richting Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost nog 8 minuten aanschuiven.
7: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, Kaiser Chiefs staan in de wachtrij. Eerst een zeer plastische omschrijving van neuzeke neuzeke doen met Topic.

0: beter als het goed weer is. Zelfs Kaiser Chiefs. Wat eigenlijk al niet beter kan klinken dan het klinkt. Ruby Back You.
1: Het is vrijdag 22 mei.
0: Albert Heijn wil studenten beter laten eten, staat vandaag in de krant. Want de supermarktketen lanceert vandaag Brain Booster, een soort van website die het examenrooster van studenten vertaalt naar een eetrooster. Wat voeding, want voeding speelt een heel belangrijke rol bij concentratie. Dat is nu eenmaal een ding. En dat zorgt er ook voor dat je dingen goed onthoudt. De juiste voeding weliswaar. 8 op de 10 studenten crashen wel eens tijdens het blok omdat ze niet gezond eten. En dat is heel veel. Ik vind dat ze dat ook wel eens mogen uitbreiden naar de volwassenen die al werken en ook heel graag sporten. Zoals ik bijvoorbeeld. Ik heb ook nood aan een eetschema. Dat past bij mijn dagschema. Want normaal gezien presenteer ik dan 's avonds en dat is altijd anders eten voor mij. Dus Albert Heijn, if you're listening, and I know, doe het. Gisteren op het filmfestival van Cannes is de nieuwe film van de Belgische regisseur Lucas Dont in première gegaan. Coward, zo heet hij. En het is een verhaal dat zich afspeelt in de Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog. De film maakt nu ook kans op een Gouden Palm. Dat is de hoofdprijs van het filmfestival van Cannes. En die wordt dan dit weekend bekendgemaakt. Dus spannend bij hem. En als je naar de winkel gaat, ergens in het jaar, dat hoeft niet per se in januari of juli te zijn, dan zou daar dus wel eens het woordje solde kunnen staan. Want onder andere kledingketen Zep pleit daar al jaren voor dat je niet meer moet wachten tot januari of juli. Nu mogen ze de term dus een heel jaar gebruiken. Solden, dat gaat dus overal staan. Want volgens hen is de Belgische wetgeving veel strenger dan de Europese wetgeving omtrent solden. En de Raad van State die geeft hen nu gelijk. Ja, het is daar nu vooral voor de zelfstandigen even met de handen in de haren zitten van de kleinere winkels. Want ja, voor hen betekent dat natuurlijk wel. Zij vielen normaal gezien onder de bescherming van de soldenreglementering. Hè, wat er dus voor zorgt dat er dus op 2 momenten in het jaar solden waren. Maar ja, nu valt die weg. En hun marges waren al niet super groot. En misschien worden ze dan echt volledig weggewerkt. Dus ja, fijn. Even hopen dat het zo niet wordt. En we hebben er met z'n allen naar uitgekeken. Het is zover. De zon gaat schijnen. Vandaag, morgen, overmorgen, de komende dagen. Het wordt zalig.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon.
0: Het is een verlengd weekend, jongens, om u tegen te zeggen. En voor sommige Q-luisteraars begint dat weekend op een wel heel bijzondere manier. Op grote hoogte. In het gezelschap van Berre. Berre, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Berre, ik hoor die Q-luchtballon al op de achtergrond. Kan je me eens even omschrijven?
2: Ik zie een heel mooie rode luchtballon. Ik zie er meerdere. Die van Q is toch de mooiste, denk ik.
0: Ah, fijn. Waarvoor dank. Zeg, dit hadden we misschien even moeten checken. Ik hoop dat dat gebeurd is, maar je hebt toch geen hoogtevrees, hè?
2: Dat is niet gecheckt, maar ik denk het niet. Ik heb nog nooit in een luchtballon gezeten, dus ik vind het, om eerlijk te zijn, wel een beetje spannend. Maar ik heb alle doemscenario's gisteren in mijn hoofd doorlopen. En ça va wel. Ik ga er op tijd kunnen uitspringen, moest er iets mislopen.
0: Ah, wel ja, die rugzak met parachute die heb jij klaar. Dat is in orde.
2: Ik heb een parachute, de rest niet, dus good luck.
0: Heerlijk. Zeg, het is de Q-liftoff vanochtend. Jij gaat daar in die grote rode Q-luchtballon. Yes. je gaat er zo meteen. Het is toch een hele eer, hè?
2: Zeker. Het is blijkbaar de eerste keer. Dus ik hoop dat die wel al is getest is voordat wij erin gaan. En if not, dan laten we weten of dat veilig is. Maar ik vind het supercool. Het is een mooie ochtend om deze te mogen doen.
0: Wel ja, jij zorgt in die luchtballon voor een concert op hoog niveau. Is die voorbereiding anders dan voor een concert op laag niveau?
2: Nog iets meer stress waarschijnlijk. Maar ik denk wel, qua scenery, dat we het niet mooier gaan kunnen krijgen dan dit.
0: Oh, wat een mooi woord, ook scenery. Ja, dat is wel waar.
2: Dankjewel, absoluut.
0: Zeg, met welk nummer ga je beginnen zo meteen?
2: We gaan beginnen met The Good Old Say My Name.
0: Oh. Dat is deze, maar dan met dit geluid zo. Ja, heerlijk. Ja, maar dat geeft toch wel een extra dimensie eigenlijk. Hè? Want
2: ja, zeker.
0: Voor jou is dat toch ook anders? Je hebt toch ook een pak minder zuurstof zo hoog boven? Allee, ik zeg zomaar wat, ik ken er eigenlijk helemaal niks van. Maar,
2: ja, maak me maar nog banger.
0: Ja, maar nee, dat komt helemaal goed. Het gaat echt wondermooi worden, daar ben ik zeker van. Die luisteraars die gaan meevliegen, die gaan niet weten wat ze meemaken. Dat is echt een ballonvaart bij zonsopgang, live muziek en een heerlijk ontbijt met hoogstraten aardbeien. Ik zou zelfs zeggen, ik ben jaloers.
2: Ja, kom nog snel af.
0: Ja, dat is goed.
2: Ik zorg nog voor een plekje.
0: Dat is keilig. En een parachute graag.
2: Ja, ik heb weer een reserve.
0: Heerlijk. Zeg man, veel succes op het ene.
2: Ja, merci, Kes.

0: De nummers 15, Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love. Op 15 dus in de Q-top 40. Maar straks vanaf 1 uur is dat anders. Of niet? Dat gaan we zien. Even terug naar gisterenochtend. Toen was Jens den Donker te gast bij Maarten en Dorothee. Hij speelde 4 op een rij. En we hebben hem een tweede dagpas gegeven voor vandaag. Want vanavond hoor je hem opnieuw op Q. Hij gaat Vrienden van de Vrijdag presenteren met de ravissante Q-DJ Naomi van der Poorten.
1: Dus ik kom Vrienden van de Vrijdag meedoen. En ja, ik weet zelf niet goed waaraan ik mij
2: heb gezien. Wat is dan zo de rolverdeling tussen jullie? Wat is jouw rol in het radioprogramma morgenavond?
1: Ik heb gisteren gevraagd, moet ik iets voorbereiden? En ze zei, nee, breng maar gewoon jezelf mee. Hopla.
3: Dat is wel, okay. Ja.
1: Dus het is niet,
4: dat is makkelijk.
3: Jullie hebben niet om 1 uur 's middags afgesproken om programma te maken. Nee, het is
1: nee,
3: echt...
1: Ik weet echt helemaal van toeten.
0: Vanavond dus Jens den Donker en Naomi van der Poorten met Vrienden van de Vrijdag tussen 7 en 9. Maar eerst 4 op een rij. En niet met Jens deze keer, want die speelde gisteren dus ook. Het was 2 op 4, denk ik. Dorothee gaat ook niet meedoen vanochtend. Ah nee, want die zit bij The Voice. Wel, Delphine van het nieuws. En dat vind ik altijd zo'n leuk moment. Dan kijk ik zo even recht in de ogen van Delphine op dit moment. En dan kijkt ze. Ja, spannend. Ja, inderdaad, superspannend. Als jij zo meteen 4 dezelfde woorden raadt als Delphine, dan wil je 1000 euro shoppingbudget. Daarvoor stuur je nu 4 op een rij in de Q-app.
5: En... Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar?
5: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat
7: kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
13: Vanavond bij VTM. Wie mag door naar de finale in de derde liveshow van The Voice? En bij VTM 2 een serieuze beschuldiging voor Gerard Butler in Angel Has Fallen. Vanavond bij VTM en VTM 2.
7: Q Music. Joren Linssen.

0: Savage Love, Jason Derulo, Jaws 685. En wij zijn ook zeer Savage, Delphine en ik.
1: Zeker dan.
0: Zeker wel, ja.
2: Vier op een rij.
0: Kenneth uit Berlaren, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ben je ook Savage?
3: Nee, ik ben nog niet lang uit mijn bed, dus okay. Ik ben zeer rustig.
0: Maar er komt wel een carrière switch aan. Wat ga jij doen?
3: Bij de politie gaan werken.
0: Oeh. Is dat altijd een droom geweest van jou?
3: Ja, toch wel, toch wel.
0: Heel cool.
3: Nu is het tijd om een keer de dromen na te jagen.
0: Ja, het zal wel. En wat wil je dan specifiek doen? Want er zijn veel jobs bij de politie natuurlijk.
3: Op interventie, als inspecteur.
0: Cool.
3: Dus dat is het meest variërende, denk ik, allee, bij de politie momenteel. Het ideale leerschool.
0: Zonder mag gedragen, hè, Delphine?
1: Zou moeten opletten als dat hier niet lukt straks.
0: Ja, een boete direct, hè. Je gaat hem nu direct van 1000 euro. Want dat kan je winnen, hè. 1000 euro shoppingbudget. Ja, Delphine staat in de studio. Zij gaat nu Q-Fout Radio opzetten. En dan hoort zij ons niet meer. En dan kunnen wij beginnen aan de vier woorden, Kenneth.
3: Oké, okay, dat is goed.
0: Daar gaan we. Dus gewoon logisch associëren, maar ik moet het jou niet uitleggen waarschijnlijk.
3: Nee, ik heb het al genoeg gehoord.
0: Oké, okay, perfect. Dan gaan we met woord 1. Leiding.
3: Baas.
0: Fluit.
3: Blazen.
0: Ja. Het lachje verklapte alles. Einde.
3: Begin.
0: Ja. En caviar.
3: Oh, my. Rijk.
0: Oké. Okay. Yes.
1: Dat was niet zo makkelijk, precies.
0: Nee. Nee, het was...
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Ik ben benieuwd naar jouw reacties.
1: Ik ook.
0: Ja, oké. Okay. Eerste woord is... Leiding.
1: Baas. Alright.
3: Wat was het?
0: Nee, hoe? Fluit.
1: Instrument.
0: Nee, nee, nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Wat dan?
0: Wat had jij weer gezegd, Kenneth?
3: Blazen.
0: Blazen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, kan ook natuurlijk. Ja.
0: Maar het is heel grappig, want vanaf ik fluit zei bij Kenneth, zei Kenneth... En als ik fluit zei bij jou, ging jouw ogen fonkelen of zoiets.
1: Ja, allee, huppla. Ja.
0: Einde.
1: Begin.
0: Wel weer juist, een caviar.
1: Oeh, doosje?
0: Doosje?
1: Doosje bij caviar?
0: Nee, ik snap het, maar nee, het was rijk.
1: Ah ja,
0: ik had vissen gezegd, hoor. Ja. Alle drie iets anders gezegd. Ja, Kenneth, is dat nu een boete voor Delphine?
3: Ik was een RQ Music streamer.
0: Oké, dat is goed. Ja, stuur maar op, jongen.
1: Maar hij is nog geen agent.
0: Nee, dat is wel eigenlijk.
1: Ik heb chance.
0: Oh, geluk, geluk, geluk. Hey, maar jij bent wel een Maarten en dus Dorothee kussensloop, dus dat komt helemaal in orde. En een kussen. Zeg, maak er een fijne dag van en succes met de opleiding, hè, man.
3: Ja, bedankt.
0: Jojo.
1: Dank je, Kenneth. Bye-bye.
2: With you.
4: Een associatie met beter bed. Oh, ja, beter slapen.

0: Club Brugge is kampioen. Daar kunnen we niet rond. Maar supporters van andere clubs zijn daar niet zo ongelooflijk blij mee. Zometeen toevallig een supporter van een andere club in de show. Eerst gaan we naar de nieuwsploeg. Opnieuw een zwaar ongeval met een minderjarige bestuurder.
1: Ja, zonder rijbewijs ook. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed met een auto aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Het ging allemaal uit na een avondje bowlen. De man die zou rijden, die had te veel gedronken. Die heeft dan zijn stuur aan een vriend gegeven, dus iemand zonder rijbewijs van 17 jaar. Die testte bij het ongeval negatief op alcohol, maar wel positief op drugs. En de drie inzittenden die raakten als bij wonder niet gewond. Het is straf, hè, want vorig weekend nog maar is iemand van 16 overleden na zo'n ongeval met een bestuurder van 17, ook zonder rijbewijs. En dan naar Club Brugge, dat pakt zijn 20e landstitel in ons voetbal. Met nog één match te gaan kan het niet meer ingehaald worden door eerste achtervolger Union. Club had genoeg aan 2-2 gelijk tegen KV Mechelen gisteravond, omdat Union tegelijk speelde en ook gelijk speelde tegen AA Gent. Feest dus aan het Jan Breydelstadion en dat blijft duren, want zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Ook dan zal het feest zijn en maandag is het dan nog eens feest, want dan wordt Club gehuldigd in het centrum van Brugge.
0: Ja, feest zeg je.
1: Zeker.
0: Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, Frank. Voor u is een zware avond geweest gisteren waarschijnlijk. Hè?
2: Goh, nu terecht. Het is natuurlijk wel terecht hè, dat ze kampioen spelen. Maar ja, als je dan tegen Union aan het spelen bent, je mist een penalty en je wordt dan uiteindelijk vijfde of zesde, want het is samen met KV Mechelen evenveel punten. Ja, dan wordt die laatste match ook toch nog belangrijk. Hè, want als we die zouden kunnen winnen, dan hebben we toch nog barragewedstrijden. Maar enfin, het is sowieso niet het volledige goede seizoen voor de agent.
0: Nee, maar hadden jullie in Union niet beter kunnen laten winnen? Dan was Club toch geen kampioen geweest, of vergis ik me nu?
2: Goh, ja, ik hoop dat dat niet gebeurt. Ik bedoel, je moet nog altijd je best doen en uiteindelijk daar ben ik wel altijd heel rationeel in. Dat is als een club gewoon ja, de beste is, dan is het die beste, punt uit. Dus dan, zijn ze terecht kampioen.
0: Ja, weet je, maar ik ben het gewoon dat iedereen zo zit te bashen op andere clubs. Dat is echt, dat gebeurt altijd. Zo van, oh, die is opnieuw gewonnen. Dat er nog eens een sportieve supporter is, dat vind ik leuk om even mee te babbelen. Dus bedankt, Frank. Mm-hmm. Ja. Zeg, gelukkig brengt het weer mooiere tijden met zich mee.
2: Ja, sowieso. Het wordt prachtig. Hè. Vandaag al een zomers warme dag met 26, 27 graden. De zon die van de partij is, wat hoge wolkensluis. In de loop van de dag een paar onschuldige stapelboogjes. Dus dat zijn allemaal details. Ziet er heel goed uit. Ja, en het lange Pinksterweekend ook. Hè. Dus dan gaan we zelfs richting 7, 28 graden. Misschien lokaal nog net iets meer. Met morgen veel zon, wat hoger wolkensluis. En dan later overdag een paar stapelwolken. Zondag zouden we met wat ochtendgrijs kunnen starten. Na de middag hebben we dan stapelwolken. Heel misschien in Ardennen wel een buitje. Dat is niet helemaal uit te sluiten. Op Pinksteren zelf en Pinkstermaandag volop zonnige dag met prachtig weer. Dus, met temperaturen van 18, 29 graden. Dus dat wordt een top weekend.
0: Ja, heerlijk. Echt waar. Frank, tot over een uur. Hè.
2: Ja, tot straks.
0: Vijf files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Brusselse buitenring tussen Vilvoorde, Koningslo en Zellik 51 minuten. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette 9 erbij. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een kwartier. En op de E910 richting Brussel tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen 8 minuten aanschuiven. Tot slot op de A12 tussen Wolvertum en Strombeek-Bever, daar verlies je nog 6 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze. Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: de derde liveshow van The Voice van Vlaanderen. Met in totaal nog 7 talenten en Finn als kandidaat voor het team van Maarten en Dorothee. Jij kan die 7 talenten vanavond live aan het werk zien. Dankzij...
1: The Voice van Vlaanderen.
0: Je maakt kans op de allerlaatste tickets voor de liveshow vanavond als je The Voice van Vlaanderen kan raden. Kleine tip op voorhand. Deze noise is rond de lunchtijd opgenomen en ik maak het er graag stil voor. Eigenlijk zou dit ook een goed geluid zijn voor dit geluid. Echt niemand weet wat dit is. Ik zal vertellen wat het is, dat maakt het een pak makkelijker natuurlijk. Dit was een lunchbox die openging. Want natuurlijk, tijdens nog een hele lange dag van The Voice van Vlaanderen moet er ook geschmikkeld worden. Om genoeg krachten op te doen voor die liveshow. En ik zal je extra op weg helpen. Welke coach, want het is een lunchbox van een coach. Van welke coach ging de lunchbox open? Laat het weten in de Q-app. Voor ticket voor de derde liveshow van The Voice van Vlaanderen vanavond. Voor- en achternaam van de coach. Dank u wel. Onderweg Thomas Gray. Rumors.
2: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
3: met rukwinden tot 90 km per uur.
2: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
4: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neus begot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
8: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven.
9: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
12: bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
12: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% voor B+-leden.
12: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: van Vlaanderen.
1: Nee, dames en heren, dat is geen nieuw tv-programma op VTM, VTM 2, VTM 3, VTM 4 en VTM Go. Absoluut niet. Het is een spelletje waarmee hij vanavond naar de halve finale kan, live, de halve finale van The Voice van Vlaanderen. En we gaan van 7 naar 4 talenten die dan naar de finale mogen. Het is een meedogenloze wedstrijd. Alle kandidaten die zingen vanavond allemaal eerst een duet samen met hun coach en die brengen ook solo een nummer. Joost die gaat dus 3 keer zingen, want hij heeft nog 3 kandidaten. In het team van Laura Tesoro ja, zijn ze met 2 nog, Joris en Hafsa. Maarten en Dorothee die staan met kandidaat 1, Finn, in de derde liveshow. Voor hen staat er dus ook een duet met hem op de planning. En allee ja, Dorothee die heeft wel eens een keer in een chinchilla-pak gezeten en zo en opgetreden, maar zo naast Laura en Koen op het podium staan. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaat oplossen. Kijk, dat ontdekken we vanavond. Achter de schermen van The Voice zitten op dit moment Maarten en Dorothee. En die hebben mij een geluid bezorgd. Klinkt zo. Van welke coach is de lunchbox die opengaat? We gaan naar Annelies uit Zichem. Scherpenheuvel, zeg hem. Dat is correct, hè, Annelies?
2: Dat klopt. Eigenlijk okselaar, maar dat gaat niemand kennen, denk ik.
1: Okselhaar?
2: Okselaar, zonder de haar.
1: Ja, oké. Okay. Duidelijk. Ja. Annelies, aan wie denk jij? Welke coach?
2: Koen Wouter.
1: We gaan eens checken. Maarten, heb jij de oplossing voor ons?
3: Ja. Ja, ik ben hem aan het zoeken, de oplossing, Joren. Voilà. Hier is hem. Dag Koen.
4: Dag Maarten.
3: Koen Wouters was inderdaad de oplossing.
1: Hey! Proficiat!
2: Super, dankjewel.
1: Annelies, helemaal
2: ja,
1: juist. Wie ga je meenemen?
2: Mijn dochter Juke, die wordt volgende maand 16 en die ga ik kei blij zijn.
1: Ja, dat zal wel, dat zal wel, dat zal wel. Ja. Aber, ga ze er maar blij mee maken.
2: Super, super.
1: Komt helemaal in orde. Fijne vrijdag. Okay. Salut, jojo.
2: Ja. Dag.
1: En Koen Wouters laat je niet wachten natuurlijk, dus zeg Koen, ik heb mij laten vertellen dat jij wel vaker eten van thuis meepakt.
4: Ja, ik maak graag al eens een slaatje thuis. En dat is dan goed voor een paar dagen. En dat doe ik in periodes dat ik denk dat ik toch zo mijzelf wijs maak dat ik met mijn lijn bezig ben.
3: Hashtag meal prep toch wel, eigenlijk.
4: Ja, ja, maar ja, je moet daar tijd voor hebben. Hè. En dat is dikwijls een probleemje.
5: Dus terwijl wij aan de volle van met puree zitten, haalt Koen dan zo'n heel gezond slaatje.
3: Dat moet je ook niet overdrijven, ik eet hier ook slaatjes.
5: Ja, pas op. Maar Koen heeft toch het meeste discipline, denk ik, van ons drie, niet?
4: Dat denk ik wel, ja.
5: Wat is er de voorbije 10 jaar het meeste veranderd achter de schermen van The Voice? Of is het hetzelfde gebleven?
4: Oh, wow. Ja, nee, het is niet hetzelfde gebleven. Het belangrijkste is hetzelfde gebleven, de blind auditions. Magisch moment, magisch idee en dat blijft werken. Natuurlijk, er zijn veel verschillende coaches geweest. De fifth coach is erbij gekomen, hè. De comeback stage is erbij gekomen, wat jullie nu doen. Natuurlijk, je voelt wel een Joost erbij, bijvoorbeeld jullie erbij. Die veranderingen maken dat er een nieuwe dynamiek ontstaat en dan, ja.
5: Wat is het grootste verschil tussen Maarten van Kwali voor en achter de schermen? Nu ik hem zo wat beter leert kennen, hè, Koen.
4: Het goede nieuws is, there is no difference.
3: Is dat zo?
4: Ja, bit of an asshole, backstage, bit of an
3: asshole. En wat is het grootste verschil bij Dorothee?
4: Nee, jullie zijn altijd hetzelfde. Okay. En zo werkt het best, denk ik. Natuurlijk, eens dat je in de live gaat, ik heb dat ook, dan zet je ja, dat tikje professioneler of net iets meer dat die woorden goed uitkomen, maar basically hetzelfde, hè.
5: Vanavond allebei nog 1 kandidaat.
4: Ja.
5: Gaan we met team Koen en team Maarten en Dorothee samen naar de finale, denk je?
4: Nee.
3: Denk je echt van niet? Of is het een mop?
4: Nee, ik denk echt van niet.
3: Oh, nee.
5: Dat jij alleen naar de finale gaat, dat denk je?
4: Van onze kandidaten wel, ja. Nee, ik gun het jullie van harte. Maar...
3: Nee, maar dat is zo gemeen. Dat is echt zo, ik gun het jullie van harte.
4: Ja, nee, ja, komt het maar. Ja, Bas is gewoon different level.
3: Ja.
5: Dus je hoort het, Finn kan de stemmen echt goed gebruiken.
4: Ja, maar dat is dus de smerigheid. Kijk, maar dat is... Nee, jullie hebben... Nee, geen einde. Jullie hebben dus jullie zender om daar promo voor te maken. Iedereen te, Joost die heeft 120 miljoen volgers op TikTok. Laura en Mathieu. En ik ben de sukkel... De droepie die niet op social media bezig is.
5: Neem je moment.
4: Kijk, De bas doet ermee wat je wilt. Hij is gewoon heel erg goed. En als hij het spel niet wint, dat is niet zo'n drama, vind ik. Want dan zal hem nog volgens mij een kans krijgen om iets op te nemen en dan een keer bij Q te komen presenteren of zo. Maar bon, het mooiste van al zou zijn dat hij wint.
5: Ja, voilà. Dus stem Finn. Tot vanavond.
4: Ik ga zelfs naar Joe en ik maak daar reclame voor Bas. Nou.

Annelies uit Scherpenheuvel, zeg hem Oksel Aar. Om exact te zijn, die gaat vanavond naar The Voice kijken. Live. De halve finale. Je hoort de Bruno Mars. En een hit die nog maar net komt piepen. Zeker in vergelijking met Adele, die je daarvoor hoorde met een legendarische hit, Rolling in the Deep. Die is al 15 jaar oud. Die hit, hè, voor alle duidelijkheid. Zeg, en als jij vandaag jarig bent, proficiat, want je deelt je verjaardag met heel wat andere legends. Naomi Campbell, die wordt 56 jaar. Legendarische model uit de jaren 90. Ziet er nog altijd 3x7 uit. Ongeveer. Ook een legendarische tennisser viert vandaag zijn verjaardag. Novak Djokovic, de huidige nummer 4 op de wereldranglijst, wordt 39. Dit weekend komt hij in actie op het tennistoernooi Roland Garros, nog altijd bezig. En ook een legendarische Toby is jarig.

0: alle jarigen in de Q-app sturen ondertussen ook. En dat zijn er niet weinig. Jorben, Riet, Gie. Allemaal jarig. Hey, en maak eens even gewoon een account aan op de Q-app, want dan krijg je een gepersonaliseerd filmpje van ons.
1: Leuk hoor. Straks bij Joren Linssen.
0: Ja, misschien heb je de rode Q-luchtballon al wel ergens zien zweven. Die zit momenteel ergens in de lucht in Vlaanderen. Hij is vanochtend voor het eerst opgestegen voor een concert van Berre. In de lucht, jawel, je hoort het goed. Laat ons straks eens even, als Berre en alle winnaars die mee mochten gaan, als die goed en wel geland zijn op de grond, laat ons eens even horen hoe het daar was. Zeg, en nu dat we toch nog in de lucht zitten, zometeen hoor je Coldplay en

0: eerste nieuws van 8 uur en dat krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. 3 minderjarigen per week vinden geen plek in een jeugdinstelling. Vorig jaar werden 154 veroordeelde minderjarigen daardoor naar huis gestuurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg bij justitie. De organisatie van die gesloten instellingen loopt al langer fout, zeggen zij.
2: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten, omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk, waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
1: En er zijn net al maar meer zware feiten door jongeren, zoals moord, aanranding of brandstichting. Opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Het testte negatief op alcohol, maar wel positief op drugs. De 3 inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog maar overleed de jongen van 16 na een crash. De bestuurder was ook 17 en had ook geen rijbewijs. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. In 2024 werden bijna 4400 boetes uitgeschreven daarvoor. Dat is bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd.
3: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en ze heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
1: Je riskeert er een boete van €180 voor. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering vanmorgen bleek dat er een technisch probleem was. Er werd een paar keer nog opnieuw afgeteld, maar alles bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het wel opnieuw proberen. En in het voetbal is Club Brugge voor de 20e keer landskampioen. Het speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen, maar doordat Union ook gelijk speelde tegen AA Gent, kan Union Club in de stand niet meer inhalen. Je hoort kapitein Hans van Aken.
4: Daar staan we voor om proberen zoveel mogelijk te winnen met verzorgd voetbal, met veel doelpunten. En ook denk dat positieve voetbal wat we gespeeld hebben, dat uiteindelijk geloond heeft. Dus we zijn zeer blij.
1: Aan het stadion van Club barstte gisteravond dan ook een groot feest los. Zo'n 5000 mensen volgden daar de match op een groot scherm.
5: Wat een feest! Prachtig!
6: Super blij! Kan niet geloven! Het is niet normaal!
7: Dat is het! Allemaal hekken, hekkenhuis! Hekkenhuis! Spannend, hè? Fantastisch!
1: In Mechelen trokken wel een 50-tal mensen met bivakmutsen naar de clubsupporters. De politie gebruikte pepperspray om ze uit elkaar te houden en pakte 4 supporters van Mechelen op.
0: Blijft toch goed, hè? Zo Brugge-supporters die dan hekkenheus zeggen.
1: Hekkenheus, ja.
0: Ook een goed woord eigenlijk.
1: Goed dat er in Boeren geen H zit. Het wordt de zomerse dag vandaag. Veel zon, maximaal tot 27 graden. Morgen, zondag, maandag, de komende dagen opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
0: Boeren met een H. Dus, ja, ik krijg een ander woord. Ja. 9 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer. Onder andere op de A12 richting Brussel tussen Wolvertum en Strombeek-Bever 20 minuten. E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier. Brusselse Buitenring tussen Vilvoorde-Koningslo en Jette 18 minuten. Gaan we op de binnenring kijken tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen. Daar verlies je 7 minuten, zie ik. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een kwartier. Op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost 7 minuten. Antwerps ring dan richting Gent, bumperen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, 7 minuten. Richting Nederland tussen Ligrellelaan en Antwerpen-Oost, 5 erbij. En 5 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Sta je ergens anders in de file op dit moment, dan verlies je daar op dit moment ook minder dan 5 minuten.
8: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, de runner-up in de Q-top 40 staat klaar, Alex Warren. Eerst hoor je het meesterwerk van Coldplay en Avicii.

0: was toch even schrikken vorige week. Ik had hem graag nog een paar weken extra op nummer 1 gehad, Alex Warren, Fever Dream. Maar het fakkeltje werd overgegeven aan Olivia Dean. Straks vanaf 1 uur hoor je hoe vandaag de vork aan de steel zit.
1: Het is vrijdag 22 mei.
0: En zojuist ook al in het nieuws, belangrijk, het aantal fietsers dat betrapt wordt met een gsm in de hand is verdrievoudigd. Dat is heel stevig, vind ik. Vooral bij tieners, die fietsen worden vaker met hun telefoon in hun hand betrapt. Ja, bij autobestuurders gaat het gsm-gebruik net omlaag. Er wordt heel veel over gesensibiliseerd natuurlijk, dus het zou niet mogen, hè. Denk aan je veiligheid, vrienden. En Belgische ritwinst in de Giro gisteren. Alek Segaert, die kwam daar als eerste aan de finish. Het is de eerste ronde van Italië voor hem en hij neemt dus meteen ook een zege mee naar huis. De Portugees Eulalio, spreek je zo uit? Eulalio, die staat nog steeds aan de leiding in het klassement. En ah, dat was leuk voor de boeren. Club Brugge is landskampioen. Er komt dus een tweede ster bij op hun logo, want ze halen voor de eerste, of nee, ja, voor de eerste keer 20 keer. Maar ze halen dus voor de 20ste keer in hun geschiedenis de titel binnen. Op veel plekken hebben die fans de match gevolgd. In het stadion van KV Mechelen, waar de match gespeeld werd, waren ze aanwezig. In het stadion van Club Brugge. Op groot scherm. Ellen uit Brugge, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar heb jij de match gevolgd gisteren?
2: In de zetel met gezin, voor tv.
0: Oh, gezellig. Maar jij woont in Brugge?
2: Inderdaad, een diehard supporter.
0: Ah, wel, en diehard supporter. Hoe komt het dan dat je gewoon in je zetel gekeken hebt en niet naar het Jan Breidelstadion bent gehold?
2: Gewoon voor de stress en de spanning. Ik wou het gewoon zelf thuis beleven met de kinderen en
0: ja,
2: zo.
0: Ja, maar hoe hebben jullie die match dan beleefd? Neem ons eens even mee naar gisteravond. Hoe zaten jullie daar?
2: Nagelbijtend en vol van stress, dus zeker op het einde.
0: En ben je vandaag al buiten geweest?
2: Nee, ik moet vanmiddag gaan werken. Dus ik kan nog even tijd om te bekomen.
0: En wat verwacht je daar in de Brugse straten? Blauw-zwarte sjaals?
2: Ik denk het wel, dat iedereen zich wel gaat uitleven vandaag. En zondag en maandag, het gaat een extra lang weekend worden, denk ik.
0: Ja, en iedereen het café Het Putje, hè? Want dat is toch een van die stamcafés daar. Hè?
2: Ja, maar die is al verdwenen ondertussen.
0: Is dat al verdwenen? Amai! Ja, maar ik zeg het, ik woon al 6 jaar niet meer in Brugge.
2: Ja, ik kan langskomen zondag of maandag met de titelviering.
0: Is dat een uitnodiging?
2: Dat is zeker niet. Iedereen is welkom om er een blauw-zwart feest van te maken.
0: Kijk, gaan we met z'n allen doen. Kijk, zelfs als Anderlecht supporter kan ik nu zeggen van dat kom ik met veel plezier doen, Ellen. Ik heb van Weerman Frank heb ik geleerd, je moet sportief zijn, dus bij deze.
2: Ah wel, kijk, zo zijn we. Iedereen voor basisvoetbal in orde.
0: Exact. Ellen, fijne ochtend ook, salut.
2: Ja, super, dankjewel.

0: Speel Win for Life online of in je winkel.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Q-Music.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
8: Q-Music.

0: Op 7 in de Q-top 40. Terry Swims en Mr. Know-it-all. De zomer est arrivé. L'été est arrivé, dat is correcter nog. Details die krijgen we zo meteen van Weerman Frank. Maar de algemene tendens, die kennen we al. Hè. Het gaat zalig worden. De barbecues die worden uitgehaald. Alle ledematen die worden ingesmeerd en de terrassen gaan vol zitten, dames en heren. En dan is het ook nog eens uitkijken naar de festivals. Sven uit Essen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent de festivals al aan het voorbereiden, of toch één ervan? Vertel eens.
1: Ja, we zijn hier op het terrein van de Schorren, zo aan het voorbereiden voor Tomorrowland.
0: Oh, ja, wat doe jij daar precies?
1: Ik ben zelf kraammachinist van mijn collega's van Ravins. En daar zijn we nu eigenlijk alles hard aan het leggen voor de mainstage.
0: Was jij er vorig jaar ook bij?
1: Ja.
0: Oké, dus je hebt alles meegemaakt toen ook? Toen na al het harde werk alles is afgebrand?

0: Ja, ik heb het niet live gezien, maar ik heb de dag nadien, waren wij hier 's morgens vroeg bezig en dan, iedereen lekker, iedereen wit, het zag eruit.
1: Ja, dan werk je maanden, hè, want je begint er nu al aan, het is eind mei, mensen staan daar niet bij stil, die denken, oh ja, op 2 weken zal het daar wel staan, maar er wordt echt gigantisch, gigantisch veel werk in gestoken.
0: Ja, ja, dat is heel het jaar door bezig, hè, de schorren, maar niet alleen voor Tomorrowland.
1: De schorren heet Tomorrowland, hè. Eigenlijk kunnen ze het gewoon beter veranderen, hè, daarin, ja.
0: Eigenlijk wel.
1: Schorren is passé. Ja. Zeg, nu dat we toch bellen en over het podium bezig zijn, tipje van de Slayers-fan. Of heb je daar, moet je daar heel veel geld voor betalen als je dat zegt tegen mij?
0: Dat weten wij zelf niet.
1: Hoezo, dat weet je niet?
0: Nee, wij zijn hier enkel voor alles van bestrating te doen en voor de rest van het podium of zo kunnen wij... Oh. Daar weten wij zelf niks van.
1: Oké, ik zal je maar geloven, hè. Ja, natuurlijk. Zeg, ga je zelf naar Tomorrowland?
0: Nee. Het festival ben ik zelf niet aanwezig.
1: Oké. Ben je al ooit geweest?
0: Ja, vorig jaar ben ik wel geweest.
1: Ja, omdat het dan ook een heel speciale editie was, natuurlijk.
0: Ja, ik vond het ook wel knap als ze dat klaar gekregen hebben. Ze na die brand dan toch nog een podium kunnen klaar krijgen. Dus dan aan.
1: Ja, ze zijn natuurlijk werkbijen bij Tomorrowland. Ze weten wel langer, natuurlijk. Zeg, en is het ook zo dat je misschien zegt van, ik ga niet naar Tomorrowland, omdat dan zit ik weer al op mijn werk en ik ben hier al zoveel en...
0: Voor dan niet. Ja, op zich doe dat wel met plezier. Dat is een hobby, hè.
1: Ja, het is dat. Hoe ziet jouw zomer er voor de rest uit?
0: Ik denk een paar weken op vakantie, maar voor de rest werken, denk ik. Maar ja.
1: Kijk, geniet van beide.
0: Ja, ik zal het doen.
1: Heel goed. Zeg, Sven, fijne ochtend nog, man.
0: Ja, hetzelfde, hè.

0: Football's Coming Home, daar heeft Delphine het zo meteen over. Eerst iets anders, want de politie zoekt een ontsnapte crimineel.
1: Ja, het gaat om Steve de Meij. Dat is een man van 44 die in een forensisch psychiatrisch centrum zat in Antwerpen, maar is gisteravond ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De man staat sindsdien op de most wanted-lijst. De politie zoekt hem. Hij is sportief gebouwd, kort grijs-bruin haar. Hij droeg een lichtgrijze trui en een zwarte broek. En hij kan gevaarlijk zijn gezien zijn verleden. Dus is de politie volop naar hem op zoek. Die raadt ook aan om hem niet zelf te benaderen en hen te bellen als je meer weet. En dan inderdaad, die voetballers van Club Brugge, die worden maandag gevierd in het centrum van Brugge, omdat ze dus gisteravond de titel pakten in ons voetbal. Met nog één match te gaan kunnen ze niet meer worden ingehaald door de eerste achtervolger, dat is Union. Vanaf 5 uur maandag namiddag worden de spelers van Club van het stadion naar het centrum van de stad gebracht voor een groot volksfeest, want het gebeurt niet vaak dat een club een tweede ster krijgt. Dat krijgen ze als ze 20 landstitels pakken en dan komt die ster erbij op het logo van Club Brugge.
0: Ja, en ik heb zojuist gezegd, ik ben Anderlecht sympathisant en ik zou misschien wel willen gaan meevieren met de Brugge supporters, want dat heb ik geleerd van Frank. Frank, ik heb van jou afgelopen uur of vorige uur geleerd van je moet sportief zijn, dus bij deze, kijk, ik sta er voor open. Dus, maar dan zijn er mensen die toch nog zeggen van hoe durf je nu als Anderlecht supporter gaan meevieren met de boeren daar? Ja, kijk, want het is...
2: Wow. Ja. Ja. Ja. Het blijft een spelletje, hè, uiteindelijk. Hè?
0: Voilà, kijk. Ja, als we er zo naar... Kijk er eens allemaal zo naartoe, zoals de Frank. Frank, welk weer krijgen we vandaag?
2: Ja, prachtig zomerse weer. Hè. Het is op dit moment al aan het opwarmen. 15, 16, 17 graden zie ik hier al staan op veel plaatsen. En de zon is van de partij. Hè. Dus uiteindelijk wordt het de zon overgoten. Dag alleen wat stapel, ook links of rechts zijn mogelijk. Wat hoger bokensluis ook. Maar dat gaat de zon wel, gaat daar geen moeite mee hebben. En uiteindelijk op het warmste van de dag wordt het zo'n 26, 27 graden. Dus echt wel een top zomerse dag.
0: Ja. Oeh, ja, en die tendens zet zich verder.
2: Ja, inderdaad. Heel het lange Pinksterweekend ziet het er goed uit. Met altijd toch wel warm weer. 7, 28 graden. Lokaal kan dat zelfs nog iets meer zijn. Met morgen zonnige periode in de loop van de dag wel een paar stapelwolkjes. Stelt er maar weinig voor. Zondag beginnen we dan met ochtendgrijs. Maar al snel wordt het opnieuw zonnig. En na de middag gaan een paar stapelwolken eventueel uitgroeien tot een bui. En dat is dan vooral belangrijk voor de Ardennen. Maar ik denk dat het wel ook gaat meevallen en op de meeste plaatsen droog gaat blijven. En Pinkstermaandag zelf wordt dan weer een zonovergoten dag. Staalblauwe hemel, alles erop en eraan.
0: Maar krijgen wij dan een hittegolf? Kunnen we daarover spreken? Of is het nog net niet goed genoeg?
2: Nou, je hebt natuurlijk vanaf vandaag al een periode waarbij de temperatuur continu boven de 25 graden is. Maar je moet daarbij ook nog eens 3 dagen hebben dat het 30 graden of meer is in de kool. En ik vrees dat dat net iets te hoog gegrepen is.
0: Ah, dat is positief, is optimistisch. Maar wie weet, we manifesteren dat. Zeg Frank, ik hoor zo af en toe precies een lepeltje in een tas zitten. Maar het is niet dat jij koffie aan het drinken zijn op je terras op dit moment.
2: Nee, ik zit binnen. Het is mijn vrouw waarschijnlijk, die, als ik goed kijk, ja, die is bezig met ontbijt.
0: Okay. Ja. Je wordt bediend, ja, goed gezien, absoluut. Ja. Hey, geniet van deze vrijdag. Frank, salut.
2: Ja, salut. Ciao.
0: 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. We beginnen met de langste file. Staat op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg 20 minuten. Op de B202 tussen Ring Anderlecht en de N266 10 erbij. Op de A12 richting Brussel tussen Wolvertem en Strombeek-Bever 12. En op de E19 tussen Zemst en Machelen 10 minuten. Dan gaan we naar de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. 9 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse Ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 12 erbij. Richting Nederland tussen Ligrellelaan en Antwerpen 6 minuten bumperen. En op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren 4 Armen achterbij. Tot slot op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 7 minuten extra.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Dorothee's Doordenker.
6: Kijk enkel in iemand anders zijn bord om te zien of hij genoeg heeft.

bij Q-Music en Homewrecker. Onze Q-luchtballon die is niet gerackt, die is ook volledig in orde. Die is ook weer terug op de grond geraakt, maar daar is zojuist Berre in gaan optreden. En Berre heeft natuurlijk een prachtige

En zijn meest recente. Allemaal hits die vanochtend in de Q-luchtballon heeft gezongen. Live op ongekende hoogte. Een handjevol Q-luisteraars waren daarbij in verschillende luchtballons rond de Q-luchtballon. Hoe was het? Hoe het was? Goeie vraag. Dus meteen even een klein sfeerverslagje proberen te pakken te krijgen, want iedereen zou nu stilaan met de voetjes terug op de grond moeten staan. Want dat is Q-music. Net zoals 26 juni, dan is het Foute Party. En ik heb mij laten vertellen dat er nog tickets voor zijn, dus als je die nog niet gekocht hebt, dan is dit je call.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
5: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
5: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
5: En... Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

bij Q Music Unstoppable. Vanavond de Voice van Vlaanderen met Maarten en Dorothee daarin. Zij hebben een team. Een ander team wordt aangestuurd door Joost Klein. En misschien ken je nog niet het hele repertoire van Joost Klein, dat zou perfect kunnen, maar die heeft dus een nummer over een

0: En u, hè. Wacht, hè. Lekker! En ook Samson en Marie die hebben zelf ooit een nummer geschreven over de Q-luchtballon. Ah ja. Met een mandje voor ons veer. Want die van Q die is ook groot en rond.
1: Het Q-liftoff concert. In de Q-luchtballon.
0: Ja, en die delen we met heel veel plezier met jou. Via qluchtballon.be kan je je eigen privévaart boeken. Dat is dus allemaal mogelijk. Boven de provincie die jij kiest. Met allemaal zo nog Q-extraatjes. En vanochtend is er dus... die ballon is, ja, bij wijze van spreken gedoopt tijdens de Q-liftoff. Met luisteraars die, ja, even geleden een exclusief plekje hebben gewonnen. En Berre, die is daar ook bij. Of die was daarbij. Die heeft een concert gegeven live vanuit de luchtballon. Wij gaan even naar Michael uit Mazeik, want die was erbij. Michael, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent net teruggeland met de Q-luchtballon. Hoe was het, man?
2: Het was geweldig. Het was echt geweldig.
0: Heb je al ooit in een luchtballon gezeten voor vandaag?
2: Ja, we hebben al ooit een luchtballonvaart gedaan, ja. 5 jaar geleden met mijn toen nog gewoon vriendin. Nu zijn we ondertussen getrouwd.
0: Oh, maar zo romantisch. Zo romantisch. Ja, ja, dus jij was
2: in de lucht.
0: Jij was wel de uitgelezen persoon om mee te gaan vandaag.
2: Ja, ik vond dat wel.
0: Ja, ja, romantiek smaakt altijd op ongekende hoogte. Eten net iets minder. Want zo bijvoorbeeld vliegtuig eten vind ik niet altijd op en top. Maar hoe smaakt de berre zo hoog, Michael?
2: Ja, dat klonk geweldig. Hij heeft ons misschien niet horen applaudisseren, maar we hebben heel hard geapplaudisseerd en meegezongen. Het was geweldig.
0: Zeg, en van Berre, even weg van Berre, wat heb je nog allemaal gezien? Want je hebt de ogen de kost wel kunnen geven, denk ik.
2: Ja, we zagen in de verte liggen. We zagen de kerncentrale van Doel liggen. Oh. En er zijn alle velden tegengekomen. Er is heel veel landbouw hier in de buurt.
0: Ja, op dit moment. De verbinding is ook niet zo goed. Waar sta jij op dit moment, Michael? Waar sta jij op dit moment ergens?
2: In de serre waar ze aardbeien kweken.
0: Ah, ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Lekker, ja. Lekker. Mag je er een paar plukken?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, ze zien er goed uit.
0: Ja, hij doet dat zo in een duik, en Michael, dat ze het niet zien. Ja, hè. Hey, ja. Ja, goed. Zeg, zou je de Q-luchtballon zelf ook eens boeken? Of zou je het aanraden? Nu, zo even een goede review?
2: Ja, zeker. Dat is een hele aanrader. Het is geweldig om te doen en het is gewoon fijn, de rust in de lucht. En ja, wij hebben natuurlijk het geluk dat de berre mee ging zingen. Het was echt een unieke ervaring.
0: Nou, wel, kijk, met heel veel plezier gedaan. Geniet nog wat na en geniet ook vooral van het prachtig weekend dat er zit aan te komen. Michael, de groeten daar.
2: Ja,
0: hè.
2: Ja, dankjewel. Dag.
0: Dit is Q Music met Swedish House Mafia. Wait so long.

The Brooks en Bitch. En je gewone bitches van de ochtend, Maarten en Dorothee, die zetten vandaag alle puntjes op de i voor de derde liveshow van The Voice van Vlaanderen. Het is de halve finale. Voor hun team komt Finn in actie. Ja, Mathieu Terijn die zit er wat bij voor spek en bonen, want die heeft geen kandidaten meer in zijn team. In het team van Koen Wouters, die je daar straks nog hoorde in de show, is Bas stillstanding. En voor team Laura Tesoro strijden Hafsa en Joris nog mee. Zij klonken echt heel mooi samen. En Joost Klein is op dit moment de coach met de meeste kandidaten nog in de running. Silke, Maël en Rebecca. Zij brachten vorige week de Pokémon Team Song samen. Het kan alleen maar in het team van Joost gebeuren.

0: schitterend toch. Vanochtend gaven Maarten en Dorothee nog even een blik achter de schermen. Ze checkten bijvoorbeeld bij coach Koen Wouters of ze volgens hem doorgaan naar de finale met Finn dan.
1: Gaan we met team Koen en team Maarten en Dorothee samen naar de finale, denk je?
2: Nee. Oh, nee.
1: Dat jij alleen naar de finale gaat, dat denk je?
2: Van onze kandidaten wel, ja. Nee, ik gun het jullie van harte.
3: Maar nee, maar dat is zo gemeen. Dat is echt zo. Ik gun het jullie van harte.
2: Ja, nee, ja, er komt een maar. Ja, Bas is gewoon different level. Ja.
1: Dus je hoort het, Finn kan de stemmen echt goed gebruiken.
0: Dus bij deze nog eens een warme oproep voor het team van Maarten en Dorothee. Stemmen op Finn vanavond. De Voice van Vlaanderen om 9:05 bij VTM. En nu David Guetta en J-Lo.

0: bij Joren Linssen. Verdubbel je loon in 60 seconden.
1: Shari uit Capelle is sales agent in de beauty branche. Ja, en als je een schoonheidsmerk representeert, dan moet je er volgens mij ook op en top uitzien. Of dat zo is, ik check het straks bij Shari. Hopelijk is haar netto-loon ook op en top en kan ze het verdubbelen tijdens het foute uur.
0: Verdubbel je loon in 60 seconden. Straks om 9:30. Q-music.
2: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
3: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
2: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
4: Wij dragen E5.
5: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
4: E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Oh nee! Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
9: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
1: Goedemorgen, 9 uur. Nieuws krijg je van Delphine.
10: Goedemorgen. De politie zoekt een ontsnapte geïnterneerde. Het gaat om Steve de Meij. Hij zat in een forensisch psychiatrisch centrum en hij staat nu op de most wanted lijst van de politie, omdat hij gisteren verdween tijdens een fietstocht in Burgt, dat zegt het parket van Antwerpen.
11: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man, omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
10: De man is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en hij draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. 3 minderjarigen per week vinden geen plek in een jeugdinstelling. Vorig jaar werden 154 veroordeelde minderjarigen daardoor gewoon naar huis gestuurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd.
12: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling, daar toch gestoken door de jeugdmagistraten, omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk, waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
10: En opnieuw een zwaar ongeval met een minderjarige zonder rijbewijs. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals tegen een paal gecrashed aan meer dan 200 km per uur. Hij testte daarna positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend was er ook al een zware crash. Daarbij overleed een jongen van 16. De bestuurder toen was ook 17 en had ook geen rijbewijs. Het wordt zomers en zonnig vandaag bij 27 graden en de komende dagen zelfs bij 29 graden.
1: 9 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer. Onder andere op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Daar moet je 10 minuten bij rekenen. Richting Antwerpen E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. Ook 10 minuten aanschuiven. 5 minuten op de E313 tussen Randst en Antwerpen Oost. En 9 erbij op de E40 richting Brussel tussen Ternat en Sint-Agata-Berchem. Op de A12 tussen Strombeek-Bever Centrum en Grote Linde-Laken. Daar moet je 8 minuten aanschuiven. Antwerpse Ring richting Nederland tussen Legrellelaan en Deurne 10 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem 5 minuten aanschuiven. Komt daarom dat de weg is afgesloten. Brusselse Buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6 erbij. En op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vierarmen 4 minuten. Sta je nog op een andere plek in de file op dit moment, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. We staan voor een nieuw foute uur. En dat begint vandaag met een vaak gebruikt nummer tijdens audities bij talentenjachten. Want dan klinkt dat zo.
13: Maya hi, Maya ho, Maya ha, Maya ha.
1: Heb je het herkend? Het was moeilijk ook. Goedemorgen, dit is Ozone en Drago staat.

De sexy track bij uitstek. Careless Whisper van George Michael. In het foute uur. Maar misschien vind jij andere dingen sexy. Kan perfect, hè? Ieder zijn ding. Zoals drie vrouwen, elk met een andere haarkleur, op een podium. Die je dan doen terugmijmeren naar vroeger. Nou, dan ga je misschien wel naar de K3 Originals, de AFAS-dome. 17 concerten staan er nog op hun boek. Of je gaat naar Harry Styles. Dat is ook een mogelijkheid. Het is wel echt... Het is wel likke baarden, hoor, de komende weken. Het is ongelooflijk. Hij staat wel nog een paar keer in Amsterdam. Daarna gaat hij naar Londen. Dus hij gaat niet heel de wereld rond. Maar hij representeert wel echt goed Europa. Of toch twee plekken. Dit is ATC over rond de wereld.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
11: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
10: In Wallonië eens proberen.
11: Of naar een pretpark gaan misschien.
10: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
8: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
14: Koop lokaal, voilà.
13: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
15: Goedemorgen, het is 9:30. Even kijken, de situatie op de weg. Momenteel 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten en meer verliest. Op de E17 richting Gent tussen de Pinte en Zwijnaarden, daar is een ongeval gebeurd, 20 minuten. Op de E40 richting Brussel tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem, 10 erbij. Antwerpsring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem, 10 minuten. En 5 richting Nederland tussen Legrellelaan en Antwerpen-Oost. Bumperen op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, 7 minuten. Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette Vijf erbij. En op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppum, dat is het, en Tervuren-Vierarmen, 5 minuten aanschuiven. Sta je nog ergens anders in de file? Het kan, maar dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
16: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
15: Het foute uur is up and running en datzelfde verwacht ik van Shari uit Capelle. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, Jore.
15: Wat doe je van werk, Shari?
17: Ik ben vertegenwoordigster in de cosmetica op de baan.
15: Oeh, ja, dat is zo. Schoonheidsmerken of schoonheidsproducten gaan verkopen of gaan verdelen. En moet je er toch zelf ook piekfijn uitzien?
17: Ja, dat is het. We moeten er vooral heel verzorgd uitzien en een goede huid hebben.
15: Kan je van jezelf ook zeggen van ik ben mooi?
17: Ik ben een doorsnee gemiddelde dame.
15: Je bent mooi, ik zal ik het zeggen. Ik hoor het al aan je stem. Soms kunnen mensen een stem horen van... Ja, toch? Ik vind het wel. Zeg, nu we jou toch aan de lijn hebben, ik vraag het voor een vriend. Wat is de gouden tip voor een goede skincare?
17: Volhouden en goed reinigen en SPF.
15: Ja, maar dat is mijn probleem. Alleen van mijn vrienden, van het probleem. Zo, niet volhouden, dat is het. Ja, fijn. Hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
17: Ik verdien daar elke maand 2314,91 netto basisloon mee.
15: Wat zou je jezelf extra gunnen als we zo je maandloon verdubbelen zometeen?
17: Een goede reisje maken met mijn gezinnetje.
15: Oh, gezellig. Wie zit er allemaal in jouw gezinnetje?
17: Dat is mijn man Thomas de Klerk. En dan heb ik 2 kindjes, Thibaut en Arthur.
15: Oh, geweldig. En dan een keer een weekje weg zo. Hè?
17: Ja, een weekje weg.
15: Top. Ik gun het jou zo hard.
17: Dankjewel.
15: Dus ik zal nog heel even de spelregels overlopen en dan kunnen we eraan beginnen. 10 vragen juist beantwoorden en dan verdubbelen we je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag, die krijg je op het einde een tweede en een laatste keer. Als je fout antwoord geeft, is het wel afgelopen. Is dat duidelijk, Shari?
17: Dat is zeker duidelijk. Okay.
15: Je hebt wat hulp ingeschakeld, dat weten we, daarvan zijn we op de hoogte.
17: Jazeker.
15: Zet die mensen maar goed aan het werk, je hebt tenslotte maar 60 seconden, dus...
17: Dat gaan we doen.
15: Oké. Okay. Adem nog even diep in en uit. Ik tel af en dan beginnen we. 3, 2, 1. Welk zeedier is het personage Patrick in SpongeBob SquarePants?
17: Zeester.
15: Met welk ander land verbindt de Mont Blanc-tunnel Frankrijk?
17: Pas.
15: Binnen welke sport is boulderen een specifieke discipline?
17: Pas.
15: Welke historische figuur leefde het meest recent? Keizer Karel of Napoleon?
17: Pas.
15: Voor welke muzieknoot is een hertje in de wei het ezelsbruggetje in het nummer Doremi uit The Sound of Music?
17: Doremi, pas.
15: Hoeveel is 90% van 90?
17: 9.
15: Nee.
17: Nee, ja. Oh, jullie al in paniek.
15: Ik zou er ook los op geflasht zijn. Ja, maar dit is, nee, is helemaal niet erg, want het is een tactiek zoals een ander natuurlijk. En als je dan die pasvragen op het einde een tweede en een goede keer beantwoordt, dan heb je wel gewoon een loon verdubbeld. Maar het was 81.
17: Ja, 81, nee, ja.
15: Ja, maar ik begrijp het. Ik begrijp het volledig. Ik blame
17: je echt
15: niet.
17: Geen probleem.
15: Nee, nee. Heb je ondertussen zo al wat andere antwoorden kunnen vinden?
17: Nee, het bleef zo wat hangen.
15: Jawel, we zullen ze gewoon nog eens
17: dat
15: overlopen.
17: Dat was het internet.
15: Dat is helemaal niet erg. De Mont Blanc-tunnel die verbindt Frankrijk met Italië.
17: Italië.
15: Ja, bodderen is een specifieke discipline in de klimsport.
17: Ja.
15: De meest recente figuur, als jullie zou moeten gokken. Stel nu, dit was de laatste vraag. Dit is echt zo'n gokvraag. Wat zou je dan gegokt hebben? Zo? Welke historische figuur leefde het meest recent? Keizer, Karel of Napoleon?
17: Dan had ik voor Napoleon gegaan.
15: Ja, dat is ook het juiste antwoord. En voor welke muzieknoot is een hertje in de wei het ezelsbruggetje in Doremi? De ree, ja, tuurlijk.
17: En dat wist ik eigenlijk, maar dan was ik in paniek aan het slagen.
15: Oh, maar dat is die 60 seconden, hè. Vreselijk, vreselijk. Je hebt wel één juiste antwoord, dat betekent 10 euro. Dat gaan we doorstorten naar jou, goed?
17: Dat is een goed appelrolletje op een terrasje.
15: Hey, maar dat vind ik goed. Dat vind ik goed bekeken op die manier. Zeg, maak er een prachtig weekend van. Salut, hè.
17: Dankjewel.
15: Dag, Shari. Bye-bye. Dag.

0: Foute Uur bij Q-Music met Emilia en Big Big World. En de wereld leek klein, klein, klein vanochtend. Tenminste, als je in de Q-luchtballon zat. Die is vanochtend voor het eerst de hemel gevaren. Samen met een heleboel luisteraars en ook Berre was erbij. We hoorden luisteraar Michael zojuist al zeggen dat het echt een once-in-a-lifetime experience was. Ja, zeker met zo'n weer en dan Berre er ook nog eens bij. En stel nu dat je zegt van, ik heb binnenkort een verjaardag of ik wil iemand een huwelijk vragen of gewoon, ja, iemand gaat met pensioen. Ik probeer maar verschillende opties op te werpen waarvoor je die Q-luchtballon kan boeken. Want je kan die effectief boeken via qluchtballon.be. Ik zever niet, dat kan echt. Ga het daar eens checken als je geïnteresseerd bent. Hij staat klaar, speciaal voor jou. Net zoals Timo Pirella, straks vanaf 1 uur met de Q-top 40. Je hoort Ulrike en Bert tussen 4 en 7. Ja, dus geen Vrienden van de Vrijdag met Ulrike en Bert, maar dan zijn er wel Naomi van der Poorten en de one and only, goede vriend van de zender, Jens den Donker.
1: Samba!
0: En zometeen al dan niet met pluimen in zijn gat. Zou het? Ja, je weet nooit, hè.
1: I think.
0: Laat ons hopen. Van niet. Matthias van den Bulken.
1: Samba! Dejaneiro!

0: Q-Foute Radio. Op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Proud to be fout.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
3: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
4: Als vente, zijn bendidioten.
5: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
6: De geschiedenis van uw Google Chrome.
7: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
4: Respect wil ik nog wel proberen.
8: Mamma mia!
9: Wat was dat?
10: De nieuwe comedy-reeks
11: Strike!
10: Nu exclusief op streams.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be.
15: Lotto is op zoek naar een neus.
16: Oh? Een neus begot.
15: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
17: Of thee in India.
15: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
17: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
18: C'est bon.
15: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
19: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
20: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
19: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
21: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
22: Goedemorgen, tijd voor nieuws van 10 met Delphine.
23: Goedemorgen. Zo'n 1 op de 5 Belgen krijgt toch te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddel gebruiken om af te vallen. Dat blijkt uit een grote studie van de KU Leuven en Zorgnet Icuro en het heeft gevolgen.
24: We zien dat zich vooral voordoet bij 18 tot 25-jarigen, dus redelijk jonge mensen. Het risico op het ontwikkelen van meer psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een depressie, is heel hoog bij die mensen. Dus laten we vooral maatregelen nemen om dat op tijd te detecteren.
23: Maar 1 op de 3 patiënten heeft professionele hulp gezocht. De politie zoekt een ontsnapte geïnterneerde, Steve de Meij. Hij zat in een forensisch psychiatrisch centrum en hij staat sinds gisteren op de Most Wanted-lijst omdat hij verdween tijdens een fietstocht in Burgt. Dat zegt het parket van Antwerpen.
25: Tijdens een begeleide fietstocht is hij gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
23: De man is 44, sportief, heeft kort bruin-grijs haar en een lichtgrijs trui en een zwarte broek aan. En het festival Tomorrowland neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand vorig jaar. Zo wordt er extra personeel voorzien om het publiek te inspecteren en er komen ook extra brandwachten om snel te kunnen ingrijpen. Bij die brand vorig jaar raakte de mainstage grotendeels vernield, er raakte niemand gewond, maar dat leidde wel tot veel vragen over de brandveiligheid. Het is zomers met nu al veel zon, tot 27 graden. Morgen zondag, maandag, het blijft zomer met ook veel zon en dan tot 29 graden.
22: Prima. Ondertussen 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E19. 20 minuten moet je bijtellen vanaf Sint-Job en Goor tot Antwerpen-Noord. En ook op de E313 11 minuten extra rekenen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plaats kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.
26: Music.
27: Matthias van den Bulke.
22: Het Pinksterweekend staat voor de deur. Je kan het bijna ruiken, maar eerst knallen we de vrijdag.

De toon is meteen gezet. De Bausa en Magnetic bij Q-Music, een van de hits van het moment. Peggy uit Stabroek stuurt... Goedemorgen, Matthias. Hier in Assebroek is het... Of wat zeg ik? In Stabroek. Maar ze had het verkeerd getypt. Ze had getypt Astabroek. Maar het was dus Stabroek. Is het al 20 graden? Nu al. En het is nog maar 7 over 10. Dat belooft. Het belooft echt ook heet te worden vandaag. En de komende dagen 27 graden. Het wordt sowieso een stralend Pinksterweekend. Ik hoop dat jij goede plannen hebt gesmeed. Het is perfecte weer voor een poolparty. Maar dan moet je natuurlijk in het bezit zijn van een zwembad. Of vrienden hebben die een zwembad hebben. Een barbecue lijkt me ook ideaal van het weekend. Een festivalletje. Het is het perfecte weer om te chillen, om te feesten. Maar ook om vooral te genieten van je weekend. Maar eerst gaan we nog samen de vrijdag klein krijgen. En dat gaan we doen op de manier dat we het beste kunnen, namelijk knallen op de goede muziek van Q. Zometeen Within Temptation, eerst Coolio.

0: ga ze volgende maand live aan het werk zien. Op Graspop, namelijk Within Temptation. Hier samen met Smash Into Pieces. En dat dit wel een van hun rustigste nummers is die ze zullen spelen op Graspop. Maar enfin, het gaat sowieso daar een feestje worden. Ondertussen daagt Chelsea ons uit. Ze stuurt een berichtje in de Q-app. Hier in Aalst is het al 22 graden. Waar is het warmer?
1: Q-Music stuurt Gerben Tuurlings opnieuw naar Red Bull Velo. Een spectaculaire en knotsgekke fietsrace op het water. Speciaal ontworpen tandems moeten over een smal, uitdagend parcours vol obstakels. Snelheid, creativiteit, maar vooral balans. Kom supporteren voor het Q-team met Gerben Tuurlings. Red Bull Velo, zondag 24 mei, kanaal Kom Hasselt. Of kijk vanaf donderdag 28 mei op VTM Go.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
7: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
8: Amai, die zet op. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden of Zandvoorten. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit

0: beter bed.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
2: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie visky.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar neem ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmis.
7: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: bij Cheyenne. Het Staden is het al 23 graden. In de Kempen blijkbaar 24. En bij Björn in geel al 25. Nu al. Gisteren werden Calvin Harris en Jazzy geniet en repeat of niet. Helaas. Viel deze niet zo in de smaak.
1: Repeat of niet.
0: Maar de ene zijn dood is de ander zijn brood. Een nieuwe song van een nieuwe naam nu in Repeat of Niet. En ik presenteer u Freya Sky. Freya Sky is 17, heel jong nog. Een paar jaar geleden heeft ze deelgenomen aan het Junior Eurovisie Songfestival voor de UK. Maar ze acteert ook, dus ze is echt een multitalent. Je kan ze kennen uit The Next Step en ze speelde ook mee in Zombies 4. De vierde Zombies film Dawn of the Vampires. Een zeer getalenteerde jonge dame, maar valt ze ook in de smaak bij onze Q-luisteraars? Dat is de vraag natuurlijk. Je mag nu de Q-app openen als je wil. En als je niet wil, liever ook eigenlijk. Want ik wil graag je mening over deze Silent Treatment. Stuur een berichtje met Repeat of

0: Silent Treatment, de nieuwe single van Freya Sky.
1: Repeat of niet?
0: Is ze wennen of is ze niet wennen? Valt ze meteen goed in de smaak of niet? We gaan eens kijken in de Q-app naar alle berichtjes die binnenkomen. Onder andere Stefanie, 38 jaar en ze komt uit Rumst. Heeft haar mening doorgestuurd in de Q-app.
2: Voor mij zeker een repeat. Het doet mij een beetje denken aan Gossip Girl. Wanneer dat gaat toch op een iets... oudere leeftijd zijn. We zijn nog altijd jong natuurlijk.
0: Ja, pas op, Stefanie.
2: Word je toch teruggecatapulteerd naar je 16 jaar en voel je eigen terug zo even weer in die jeugdige vibe. Dus ja, zeker voor mij een repeat.
0: Ja, ik snap volledig wat ze bedoelt. Inderdaad, Stefanie is 38. Ik ben een pak jonger natuurlijk. Joffrey die heeft een niet gestuurd. Ze zou beter zelf silent zijn. Brigitte heeft wel een repeat gestuurd. Net zoals Bart, Cathy, Sophie. Ze zijn allemaal duidelijk een grote fan van die silent treatment. Dus je gaat die silent treatment gewoon nog eens krijgen straks bij Ulrike en Bert. Want Freya Sky gaat door. Zo gaat het als je meer repeats krijgt dan iets anders. En je hoort ze dus terug straks aan de start van jouw Pinksterweekend.

0: En we zijn very lucky dit weekend en de komende dagen, want het wordt heet. En als er ene durft zeggen het is te warm, dan trek ik hem door de radio. Ondertussen is Shari uit Hamme onderweg naar de Ardennen en ze stuurt, we zijn ter hoogte van Brussel ondertussen, Matthias. En het is hier ook al een heel fijne 23 graden. We gaan eens kijken, Shari, of je vlot in de Ardennen geraakt. Drie files van 10 minuten of langer. Richting Antwerpen staat de langste file op de E19, 33 minuten extra rekenen. Tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. Ook op de A12 vertraag je een kwartier tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord. E313 dan een kwartier extra tussen Rans en Antwerpen-Oost. Maar op andere plaatsen verlies je minder dan 10 minuten. Dus Shari, je gaat vlot in Dardenne geraken vandaag.
1: Matthias van den Bul.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Mannekes,
6: Bambi,
5: ik heb gedroomd.
4: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag
5: 20% korting op alles.
4: Serieus?
6: Oh, jij wist dat niet.
5: Bambi, we hebben nu drukke door.
4: Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel!
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
9: Ja!
10: Maar ja...
8: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
11: Oh ja! Maar ja...
8: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
9: Oh ja! Maar ja...
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
12: Oh, ik snap er niks van.
13: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
14: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
15: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
16: Koop lokaal, voilà.
15: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be. Wij dragen E5.
17: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
15: E5. Jouw verhaal in stijl.
18: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
19: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
20: Oh, zoveel video!
19: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
21: Q Music.

0: wil mij even excuseren, want ik was misschien een beetje hard daarnet. Ik zei, ik wil niemand horen klagen dat het te warm is. Of ik trek u door de radio. Maar ja, je hebt natuurlijk uitzonderingen. Oudere mensen bijvoorbeeld, die mogen klagen. Mensen die hoogzwanger zijn en van wie hun voeten even dik zitten als hun billen, die mogen ook klagen. Zoals Freya, veel succes met de bevalling. En mensen die nu ziek in hun bed liggen, ja, dat is zonde en die mogen zeker klagen. Maar voor de rest, geen geklaag. Ik wil enkel pretoogjes zien van de zon die prikt. En ondertussen krijg je van mij Anouk. Dit is Nobody's Wife.
1: Oké.

Van Shakira en Burna Boy gaat ze sowieso nog veel horen bij Q-Music. Maar niet meer als Q-topschijf. Dit was hun laatste keer als topschijf. Straks tijdens de Q-top 40 lanceert onze Timo een nieuwe Q-topschijf. Ondertussen stuurt Herman uit Liedekerke. Geen pretoogjes hier, Matthias, want het wc zit verstopt. En we zijn aan het wachten achter de ontstopper. En ja, zet u buiten, Herman. Zet u buiten in de zon. Dat maakt het wachten net ietsje beter.

0: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
1: bij Brico Brico City
0: en Brico Planet
1: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Excel hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Imoscoop!
5: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een meld, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Imoscoop, man!
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
9: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
8: U heeft toch geen binge-probleem?
9: Nee. Ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Code Yellow!
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Train.
13: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
14: stap met meer korting op de trein.
15: 40%, het zal wel zijn.
16: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
17: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
16: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
18: Geef toch maar een XL.
19: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
13: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
2: Amai, die ceviche was lekker.
16: Ja, hè.
20: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
16: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
16: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
16: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
21: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
22: En Colruy trakteert.
23: Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
24: Voorwaarden op colruy.be.
10: Go Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Echt? Een heel jaar?
8: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
25: Het nieuws van 11 krijg je van Delphine.
26: Goedemorgen. In Brussel betogen mensen met een beperking. Ze zijn bezorgd over de nieuwe plannen van welzijnsminister Caroline Genee. Omdat ze nu elk nog een budget krijgen voor hun persoonlijke zorgbehoefte, maar dat gaat veranderen.
27: Minister Genee wil mensen die wachten op een budget al perspectief bieden door hen door te sturen naar rechtstreeks toegankelijke hulp. En dat betekent dat dat geld rechtstreeks gaat gaan naar diensten en organisaties. De kans is groot dat de aanbod voor veel mensen geen antwoord gaat bieden op hun noden.
26: Zo'n 17.000 mensen staan op die wachtlijst momenteel soms 20 jaar lang. Zo'n 1 op de 5 Belgen krijgt ooit te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddel gebruiken om te kunnen afvallen. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven en Zorgnet Icuro. En het heeft gevolgen op lange termijn.
28: We zien dat dat zich vooral voordoet bij 18 tot 25-jarigen. Dus redelijk jonge mensen. Het risico op het ontwikkelen van meer psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een depressie, is heel hoog bij die mensen. Dus laat ons vooral maatregelen nemen om dat op tijd te detecteren.
26: Want maar 1 op de 3 patiënten zoekt momenteel hulp. En er is een tweede voetbalmiljardair. Voetballer Lionel Messi voegt zich toe aan het select clubje met Cristiano Ronaldo er al in. Dat heeft persbureau Bloomberg berekend. Messi is 38 en speelt bij Inter Miami in de VS. De voorbije 20 jaar verdiende hij €600 miljoen alleen aan loon en bonussen. Dus dat is nog zonder de inkomsten van sponsordeals of investeringen. Het is zomers. We krijgen nu al veel zon. 27 graden vandaag. En het wordt een heerlijk zonnig lang weekend met maximaal rond 29 graden.
0: Misschien moeten we hem een keer laten meedoen aan verdubbel je maandloon.
26: Als jij nog een maandloon wil krijgen, daarna moeten we dat misschien
0: doen. Ah wel, ja. Misschien moeten we dat niet doen of DPG, Q-Music, failliet. Goed, merci Delphine. En vooral voor het weerbericht, want dat is het stralendste van je nieuwsbulletin. Vijf files ondertussen van 10 minuten of langer. Richting Antwerpen staat de langste file op de E19. 33 minuten schuif je aan tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. Ook op de E313 vertraag je een half uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. A12 dan tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord, 11 minuten bij tellen. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost, 11 minuten bij tellen. Op de Brusselse binnenring ook 10 minuten extra rekenen. Vanaf Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren vier armen. Goed, op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.
1: Music. Matthias van den Bulke.
0: Ah, onze goede vriend Berre heeft een nieuwe single en we gaan hem zo meteen draaien naar Nelly en Offenbach.

0: Er is dus een tweede voetbalmiljardair blijkbaar. Lionel Messi heeft zich naast Cristiano Ronaldo gezet. En Stefanie stuurt Maak er bij Q-Music anders ook een wedstrijd van. Win het loon van Messi.
1: Het Q-Liftoff-concert. In de Q-Luchtballon.
0: Dat zou ik zelf ook willen meedoen hoor, beste Stefanie, voor alle duidelijkheid. Het is prachtig weer om van alles te doen dit Pinksterweekend. Maar bijvoorbeeld ook een ballonvaart. Want het is nu zoveel wind, het is mooi weer, geen regen. Dat lijkt mij allemaal ideaal om de Q-luchtballon te boeken. En vanochtend was er het Q-liftoff-concert met Berre. Een heleboel Q-luisteraars die hadden een ticketje gekregen. Wat zeg ik, gekocht? Nee, helemaal gratis gekregen. En die konden dus genieten in de lucht van een prachtig live concert van Berre. I see how beautiful this life is. Er zijn heel wat mooie beelden van op onze Insta-stories van Q-Music. Iets laten horen ervan is wel moeilijk, want iedereen droeg een koptelefoon. Natuurlijk zat ook in een andere mand, dus je was wel allemaal wat verspreid. Maar ja, je kon het natuurlijk wel geweldig horen via de hoofdtelefoon. Maar ik zou niet er een stukje van kunnen laten horen. Maar ja, op zich in de lucht, op zo'n afstand van elkaar, ja, is het al moeilijk om dat zonder koptelefoon te doen. Maar nu ga ik Berre wel draaien, want hij heeft een nieuwe single uit. En je gaat hem klaar en duidelijk horen. Dit is Yesterday, Tomorrow. Nee, opnieuw. Yesterday, today, tomorrow. Het is de moeilijke vandaag.

0: Joni uit Hasselt stuurt: Matthias, ik zou ook wel eens willen varen met die Q-luchtballon. Ja, wel, dat kan hoor, Joni. Je kan nu de Q-luchtballon zelf boeken via qmusic.be. Daar vind je alle informatie. Zeer veel plezier.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
4: Baljuw
3: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachten ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Maxime, ze staat op nummer 11 in de Q-top 40. En daarmee is Maxime nog altijd de beste Belg voorlopig. Want straks is er uiteraard vanaf 1 uur een nieuwe Q-top 40. Club Brugge is dan weer de beste van het land in het voetbal. En dat hebben ze gisteren goed gevierd in Brugge. Het feest is daar volledig losgebroken. Club Brugge had genoeg aan een punt op het veld van KV Mechelen en ook Union kon niet winnen in Gent, waardoor ze mathematisch niet meer kunnen ingehaald worden. En zo is Club Brugge voor de 20e keer landskampioen van België. Ik denk dat dat daar in Brugge met kleine oogjes is vandaag op het werk. Maar goed, ze hebben het er wel voor over, denk ik.

0: Brugge supporters, is het een mooie dag nagenieten vandaag. Genieten bij Wendy, want ze heeft mij een berichtje gestuurd dat ze trotse omi is geworden van haar eerste kleinzoon. Ah, proficiat. Mijn mama heet ook omi. Allee, voor de kindjes van mijn broer, want ik heb er uiteraard geen. Maar de kindjes van mijn broer, ja, die zeggen omi tegen mijn mama. Ze hebben daar bewust voor gekozen, want oma klonk misschien ietsje te oud. Ondertussen is het 11:30 en er zijn 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen vertraag je op de E313. Het langste tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 52 minuten moet je daarbij tellen. Dat is een stevige. Ook op de E19 een half uur extra tussen Sint-Joop-en-t-Goor en Antwerpen-Noord. E17 dan 10 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpsring richting Nederland 20 minuten aanschuiven vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. En tussen Sint-Annelinck-Roever en Antwerpen-West 13 minuten. Richting Gent nog een file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 13 minuten extra. En dan ook op de Brusselse buitenring een file van 12 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op andere plaatsen gaat het iets beter. Daar verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
1: Let's go! Q-music. Matthias van den Bulke.
0: Morning!

0: Christina Aguilera, Back Your Music.
1: Don't you bring me down today.
0: Peggy uit Stabroek die stuurt: Matthias, als ik ooit grootmoeder word, dan zal het Bonnie zijn. Dat ben ik nu al voor mijn dochter, haar honden. Oké, Peggy, ik vind het altijd een beetje gek als mensen zich mama of papa noemen voor een huisdier. Of in dit geval Bonnie. Dat is toch een beetje raar, nee? Q-music. Maar goed, Peggy, you do you, hé. Voor alle duidelijkheid, you do you. En je kan er maar deugd van hebben, denk ik. En de honden van je dochter waarschijnlijk ook. Het is vandaag vrijdag en in de muziekwereld is Friday vaak New Music Friday. Want op vrijdag brengen heel wat artiesten nieuwe muziek uit. Ik heb voor jou in de aanbieding zometeen een stukje van Niall Horan's nieuwste, Lola Young, Kylie Minogue en ook Cruz Beckham. Jawel, de zoon van...
2: Op zondag 24 mei gaat Red Bull Velo door in Hasselt. Kom gratis kijken naar het zotste fietsevent op het water. Meer info op redbull.be.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.

0: taco's maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week treft was, middel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Dit is...
9: Yeah.

Bebe Rexha. In combinatie met Faithless. Die mogen dat nog doen. New Religion. En Bebe Rexha heeft al geteased naar een nieuwe single tijdens een Instagram Live. Als je ze volgt op de socials, dan zal je het wel al zien passeren hebben, deze Tokyo. En ik vind het leuk, binnenkort ook uit dus. New Music. En vandaag is vrijdag, dat betekent in de muziekwereld New Music Friday. Heel wat artiesten brengen dan nieuwe muziek uit, vlak voor het weekend. Vaak omdat iedereen daar goed gezind is en veel tijd heeft om daarna te luisteren, zeker. Kylie Minogue onder andere heeft een nieuwe Light Up. Haar nieuwe Netflix-reeks Kylie is uitgekomen deze week. Ook Niall Horan heeft een nieuwe single. End of an Era. Heel cute. En ook de nieuwe van Lola Young kan niet ontbreken. From Down Here. I used to fly. Wat een geweldige stem. En dan heel opvallend, de zoon van David Beckham heeft ook een nieuwe single, Cruise. Yeah, yeah, yeah, heet die. Ik vind het wel goed eigenlijk. Samen met The Breakers. Ze hebben deze ook al gespeeld tijdens hun eerste tournee. Ik vind het leuk. De jongste zoon van David en Victoria Beckham. Zal hij dus toch misschien het talent van zijn mama geërfd hebben. En niet van de papa. Maar dat is goed, hè. Dat is prima. Wie weet wordt hij wel een superstar. Nu een band die echt wel een superstar gehalte heeft. U2, With or Without You.

Sabrina Carpenter. Met hetgeen dat je misschien wel kan gebruiken vandaag. Tenzij het een rustige donderdagavond is geweest bij jou. Helena, die kijkt enorm uit naar vanavond. Ze is aan het klaarmaken voor het optreden van Harry Styles. Alleen maar goede vibes, beste Helena. En die krijg je nu ook op Q. Dit is een classic ondertussen van Flo Rida uit 2011.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Het is tijd voor het nieuws van 12. Dat krijg je van Delphine.
3: Goedemiddag. Ex-minister Paul van Tichelt stopt met politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Collega Karel Latré legt het uit.
4: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd van Tichelt parlementslid. En dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
3: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orléans, nu nog schepen in Mechelen. Ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro. Dat is 5 cent eraf. De dieselprijzen zijn vandaag al wat gedaald. De brandstofprijzen blijven wel hoog. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. En er loopt een nieuw onderzoek naar voormalig prins Andrew. Dat schrijven Britse media, deze keer voor Zedenfeiten. Eerder dit jaar werd prins Andrew al eens opgepakt omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn functie. En hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquente Jeffrey Epstein. Het is zomers, nu al veel zon en tot 27 graden vandaag. Het wordt ook een heerlijk zonnig lang weekend met maximaal rond 29 graden.
2: Ik heb ook het gevoel dat iedereen aan het weekend wil beginnen.
3: Oh-oh.
2: Want het is al lekker druk op de Vlaamse snelwegen. 8 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op dit moment op de E313. Reken daarop 3 kwartier extra tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Ook op de E19 vertraag je tussen Sint-Joop-en-t-Goor en Antwerpen Noord 34 minuten daar. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 13 minuten extra. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 20 minuten bij. Tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout liever 12 minuten. Richting Gent vertraag je tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 13 minuten. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11. En dan nog op de Brusselse buitenring een file van 12 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. Op andere plaatsen verlies je minder dan 10 minuten op dit moment.
5: Music. Matthias van den Bulke.
2: Nog een laatste keer alles geven voor dat verlengde weekend. Pitbull en Nio begeleiden je naar Cameron Whitcomb.

wij gaan alles geven op 27 juni. Of als het 26 juni is, die vrijdag, in Flanders Expo in Gent te doen. Want dan doen wij terug de foute party met echt een geschift goede line-up. Natalia. You ain't seen nothing yet. Maar ook Denzel. Ja, dat wordt goed, hè. Ja, dat wordt heel goed. Ingeborg is er zelfs ook bij. Deze ga ik serieus meezingen, sowieso. Meekwelen, denk ik. K3 is er ook bij. En je gaat ook kunnen dansen op het smitje. Als ik knok, knok, met mij in een ander. Als ik knok, met geweld, op mijn... Daar is sowieso ook publiek voor. Laïs komt ook naar de foute party, net zoals de Romeo's. Ik zeg het, het wordt sowieso het foutste feestje van het jaar en daar wil je ongetwijfeld bij zijn. Volgende week, belangrijk om weten, is het de foute ticketweek bij Q-Music. Dan kan je tickets winnen, maar als je al zeker wil zijn van je stuk, dan kan je er ook gewoon kopen op qmusic.be. Dan ben je safe, dan ben je zeker proud to be found.

0: De man die het laatste uur van elke vrijdag voor zijn rekening houdt op Q-Music. Lost Frequencies en Yannick met Reality. Ondertussen is Marianne al helemaal klaar voor volgende week.
1: Proud to be fout.
0: Ja, en je stuurt ik ben proud to be fout, Marianne, en dan is het helemaal goed.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Goeie, wacht ze.
4: Rustig.
3: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
7: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
5: Mm-mm, daar straks al een melding gehad van HLN.
8: Amai, zijn snel. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
10: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
9: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
11: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
12: stap met meer korting op de trein.
13: 40%, het zal wel zijn.
12: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
13: In Wallonië eens proberen.
12: Of naar een pretpark gaan misschien.
13: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
11: Koop nu TrainPlus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
14: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 3,99 euro.

0: Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft. Q-music.

0: Een van mijn lievelings als het over foute nonkelschijven gaat. Met die trompetten Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Klassieke 1990 al. Maar we draaien hem nog altijd heel graag bij Q Music. Ondertussen verlies je op 17 plaatsen meer dan 5 minuten. Gaan we niet doen. We gaan die pakken van 9 files, liever van 10 minuten of langer. Richting Antwerpen schuif je heel lang aan op de E313. Een klein uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Ook op de E19 vertraag je 25 minuten tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord. A12, 16 minuten bijtellen tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord. En ook op de E34 tussen Oelegem en Randst een kwartier extra. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 21 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En vanaf Sint-Annelinger-Oever tot aan Antwerpen-West ook 12 minuten bijtellen. Richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuten. Vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel 11 minuten. Brusselse buitenring ook 11 minuten bijtellen tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. Maar dat zit op andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 10 minuten. Ik zou zeggen, zet u raam open, zet uw dak open, als je een dak hebt met een cabrio. En zet vooral de muziek een klein beetje luider, want het weekend nadert.
1: Matthias van den Bulke.
0: Yes, yes.

zalig, Carol G. Iris, het Hamme is duidelijk fan. Ja, het zal wel zijn. Met dit mooie weer zijn we extra zomers hier bij Q-Music. Guess the song. En zoals elke middag spelen we nu Guess the Song rond dit tijdstip. Het is 12:08 geworden. De bedoeling is dat je zo snel mogelijk een liedje probeert te herkennen. Je kan dat spel ook 24/7 spelen in de Q-app. Maar over de middag doen we het dus op de radio. Je krijgt zometeen een kort stukje te horen van een dikke schijf. Echt een dikke, dikke schijf. Perfect om het weekend te vieren. Komt-ie. Voilà. Het was kort, too hot. Misschien nog eens luisteren, want het was wel echt heel snel. Hè? Dus zet je radio misschien een beetje luider. Kruip een beetje dichter bij je radio. En luister goed. Too hot. Voilà. Welke song hoorde je hier en van wie? Je mag het zingen via de Q.

0: 26 juni Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
0: Dit is Q.
3: Q sounds better with you.

0: van het even op pauze.
1: Pak gerust wat langere middagpauze als je kan met dat mooie weer buiten.
2: Guess the song.
1: Welke song hoorde je hier net bij Q Music? In Guess the Song raden we zo snel mogelijk welke Q-hit je hoorde. We gaan nog eens luisteren. Het is wel heel toepasselijk. Too hot. We luisteren even naar Rob.
3: Bruno Mars met 24 Karat Magic in the Air.
1: Oei, Nia. Nia, dat is de juiste artiest, maar niet de juiste song die we zoeken. Jordi.
4: Uptown Funk van Bruno Mars.
1: Ja, Uptown Funk is goed, maar ik had gevraagd om te zingen. Nee, we gaan eens luisteren naar Elke.
5: Too hot, hot damn. Call the police and the fireman. Too hot, hot damn. Make a dragon want a retirement.
1: Goed zo.
5: Hey Matthias, hier ben ik weer. Het was Uptown Funk van Mark Ronson featuring Bruno Mars.
1: Ja, dat is juist. Dat is helemaal juist. Goed gedaan, hè? Beste Elke. Ja, zo zijn we helemaal klaar voor het weekend. Het zal wel zijn. En het is een extra lang weekend. En een extra zonnig weekend. Dus maak er iets moois van.

7 voor 1. Dean Lewis, I Hate That It's True. I'm still in love, love, love with you. Oh, I hate that it's true. I'm still in love with you. Een berichtje van Veronique uit Gent. Ja, Matthias, in Gent is het hier al 27 graden en volop zon. Ja, Veronique, ik ga vertrekken. Ik ben daar, ik ben daar, ik ben daar. Maar ik laat je wel niet met lege handen achter. Onze Timo heeft de resultaten van de Q-top 40 voor jou van deze week. En die krijg je over een paar minuten om 1 uur om precies te zijn. Fijn verlengd weekend.

0: Bambi.
1: Ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
0: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
0: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
1: Serieus?
0: Oh, jij wist dat niet.
2: Bambi, we hebben nu drukke door.
1: Oei, gaan we niet dan?
0: Jawel.
3: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja.
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Lotto is op zoek naar een neus.
10: Oh? Een neus begot.
8: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
11: Of thee in India.
8: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
11: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
12: C'est si bon.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
13: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
14: Leuke video!
13: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
15: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinkster Deals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
17: Als vente, zijn bendidioten.
18: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
19: De geschiedenis van uw Google Chrome.
20: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
17: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
21: Wat was dat?
22: De nieuwe comedyreeks
5: Strijk!
22: Nu exclusief op streams.
23: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
24: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
23: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
25: En Colruy trakteert.
26: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
27: Voorwaarden op colruy.be.
28: Goedemiddag, 1 uur nieuws met Delphine.
29: Goedemiddag. Rijden onder invloed van cannabis is langer gevaarlijk dan je denkt. Pas uren na het gebruik piekt eigenlijk het risico op een ongeval, zelfs als de drugswaarden in je bloed al gedaald zijn. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
30: Ja, dat is toch wel een belangrijk pijnpunt, hè, dat het risico optreedt. Net wanneer mensen denken dat ze toch wel opnieuw in staat zijn om te rijden en dus geen enkel gevoel meer hebben dat ze high zijn of onder invloed van die cannabis zijn. En het dan met name het ongevalsrisico het hoogst 4 uur na gebruik. En dat is toch wel een nieuw gegeven.
29: 13% van de bestuurders tot 35 jaar reed het afgelopen jaar zeker 1 keer onder invloed van drugs. Ex-minister Paul van Tichelt stopt met de politiek. Hij wordt de nieuwe CEO van Modera. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land, vertelt collega Karel Latré.
31: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid. En dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders.
29: En dat heeft hij dus gevonden. En Pep Guardiola die stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met Manchester City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal. Hij wordt adviseur voor clubs. Het is zomer met nu al veel zon en 27 graden. En het wordt een heerlijk zonnig lang weekend met maximaal rond 29 graden.
28: Dat hoor ik je graag zeggen. Dankjewel, Delphine.
0: Even kijken op de weg. Ja, het is er ook aan te zien. Het is erg druk. Er staan 8 files van 10 minuten of langer. En traditioneel staan de meeste files richting Antwerpen natuurlijk. Op de A12 tussen Poldervliet en Ekeren moet je er 50 minuten bij tellen. Op de E313 richting Antwerpen ook 50 minuten erbij tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E19 40 minuten erbij, dat komt daar door een defect voertuig. En die file die staat daar tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E17 een kwartier extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 moet je er 10 minuten bij tellen. En dat tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En dan staan er ook nog een paar files op de Antwerpse ring richting Nederland bijvoorbeeld 20 minuten bij tellen. En dat tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En je moet ook nog een kwartier extra tellen. En dat tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dan tenslotte nog 1 file van 12 minuten richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar ietsje vlotter vooruit. Een heel erg goede middag. Het zonnetje straalt op je vrijdag met het zoveelste verlengde weekend van deze maand. Maar ja, we gaan vooral niet klagen. Hè. Er is één zekerheid. De 40 beste hits van het moment die staan allemaal voor je klaar. En dan al dan niet in juiste volgorde gestemd door jezelf. Goedemiddag en welkom.

0: Irada.
1: Ja, de week is voorbij gevlogen en zeker sinds gisteren. Zo'n aangenaam zonnetje op je hoofd, dat maakt het toch altijd net een beetje leuker. En ook vanmiddag gaat de tijd voorbij als een trein, dat kan ik je zeggen. Want je luistert naar de Q-top 40, dat is de hitlijst van Q-music. En die is samengesteld op basis van Airplay, streaming, social media en natuurlijk ook jouw hartjes in de Q-app. Die kan je gretig uitdelen als je jouw favoriete hit hoort op de radio, zo simpel is dat. Vandaag heb ik in de aanbieding 19 stijgers, 3 staanblijvers, 16 dalers en ook 2 nieuwe hits. En ik heb diverse lijst nog heel even in de frigo gelegd voor jou. Dat die gewoon cool blijft, dat die niet gaat smelten zometeen. Want eerst moeten we nog even terug naar, pakt een weekje geleden.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
1: Het was Summer.

0: Het leven bestaat uit pieken en dallen. Dallen, dat ook. En in de Q-top 40 kan je stijgen en dalen. Dat deed Alex Warren vorige week één plekje lager. En dus niet meer jouw nummer 1 met Fever Dream. Ondertussen een berichtje van Sophie uit Laakdal in de Q-app. Ja, ze zegt goedemiddag Timo. Ik ben vandaag eerder gestopt met werken, want wij vertrekken zo meteen op citytrip naar Barcelona. Hoe zalig is dat? Geniet ervan, Sophie. Als je zelf ook nog leuke plannen hebt op deze mooie vrijdag, dan hoop ik dat je er fantastisch hard van gaat genieten.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Ja, ze stond al lang te azen en nu is het gelukt. Olivia Dean,

17 weken in de lijst. En vorige week jouw nummer 1. Olivia Dean en So Easy. Gisteren hebben wij met Q-Music, al ja, met iedereen van de radio hier eigenlijk, een teambuilding gedaan. Een stadspel in Mechelen, in my hometown. Het was heel leuk. En ook, ik zat in het team van de muziekbaas van Q-Music. Dat is echt waar, Michael. Dus ik moet zeggen, ik heb wel een beetje inside information over de lijst van vandaag. Ik heb hem ook gezegd van, Michael, ik vind wel... Ik had nooit gedacht dat ik dat ooit ging zeggen, dat Taylor Swift, terug een beetje hoger zou mogen in de lijst. Maar ja, geen idee hoe hij dat heeft opgepakt. Ik moet zeggen, we hebben het ook niet heel goed gedaan met ons team. Dus allee, het was al een beetje moeilijk. Maar in ieder geval, jij beslist hoe de lijst klinkt door hartjes te geven in de Q-app. Ik hoop dat onze muziekbaas Michael een beetje rekening heeft gehouden met Taylor Swift. Deze week niet meer in de lijst. Misschien even belangrijk voordat we er zo meteen induiken. Deze twee Charles. Somebody love. Na 14 weken is het gedaan voor Within Temptation, Smash Into Pieces en Somebody Like You. Allee, joh. Ja, lap, daar is het al. Hè. Geen Fate of Ophelia meer in de lijst. Maar ja, gelukkig heeft Taylor Swift wel nog twee andere hits, dus dat komt wel goed straks, denk ik. Nu 4 plekken minder en dus de gevaarlijke laatste plek voor Judith. Dit is Self-Made Woman.

0: is al 27 jaar lang een self-made woman. En sinds 11 weken zingt ze ook hier in de Q-top 40. Deze week op 40. Dat is dus de laatste plek, hè. Dat is niet goed natuurlijk. Dus als jij even grote fan bent van dit liedje als ik, moet je even een hartje gaan geven in de Q-app. Zometeen de eerste nieuwkomer van deze week. En ik moet zeggen, dat is een mooie mevrouw, dat sowieso. En ik denk dat ze haar inspiratie is gaan halen bij dit liedje. Ja, dat is voor zometeen.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt morgen naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Morgen in Oostende. Tickets en info. Qmusic.be en in de Q-app. Q-music. Q sounds
2: better with you. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, okay, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
2: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Knock, knock.
8: Who's there?
10: Justin.
8: Justin who?
10: Just in time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
10: Just in time, Adam.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
11: Wij dragen E5.
12: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook

toch spontaan van beginnen roepen. Zo van... Het is vrijdag. Ja. Ding dong in één rechte lijn naar die vrijdagavond. Het tempo ligt hoog. Met op nummer 39 Comrade en Be Mine. Ik hoop dat hij het wel gaat volhouden. En nummer 39, dat is al gevaarlijk. Hij zou er volgende week kunnen uitleggen. Maar ja, dit is toch een ultiem zomernummer. Ik hoop echt dat hij het gaat volhouden. Zeg, ondertussen veel berichtjes in de Q-app. Veel gokjes over wat zou nu de eerste nieuwkomer zijn in de Q-top 40 deze week. Ik liet daarnet een stukje van Madonna horen, Material Girl. En Pieter uit Eeklo denkt daardoor dat het dus het nieuwe liedje van Madonna en Sabrina Carpenter zou kunnen zijn. Dit... Wel een leuke vibe. Maar dat is het niet, dat is het niet. Nee, geen Material Girl. Wel een Material Lover. Nieuw. Het is nieuwe muziek van Sienna Spyro die we ondertussen al goed kennen. En ze staat al een hele tijd in de Q-top 40 met al die andere hits. En nu heeft ze een nieuw liedje. Het is de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Een film die in de bioscoop te zien is binnenkort. Een film over luxe. Maar daar gaat dit nummer eigenlijk helemaal niet over. Het gaat eigenlijk over... Het is veel leuker om dingen in het echt te hebben, want alles is tegenwoordig AI, alles is online. Hoe vaak koop jij nog iets in het echt, in de winkel, buiten, in de supermarkt? Ja, niet zo vaak waarschijnlijk, maar dat is toch oh zo mooi. En daar heeft Sienna Spyro een liedje over gemaakt. Ik ben vooral heel benieuwd wat jij ervan vindt. Het is echt zo'n jazzy vibe. Heel schoon en het komt bij deze nieuw binnen op nummer 38. Dit is Material Lover.

Vorige week stond hij op nummer 40, deze week 3 plekken hoger. Niall Horan en Dinner Party. Er staan heel veel files op onze Vlaamse snelwegen. Kan je zeggen, 20 files van 5 minuten of meer. Die zal ik niet allemaal overlopen. Ik zal het even houden bij de files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste die staat op de A12 richting Antwerpen. Dat is een heel pittige. 1 uur en 20 minuten erbij. En dat tussen Antwerpen Haven en Ekeren. Op de E313 richting Antwerpen ook 55 minuten bijtellen. En dat tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E34 20 minuten extra tussen Zoersel en Ranst. En ook 12 minuten tussen Melcelen en Sint Anna Linkeroever. Op de E19 een kwartier erbij tussen Brecht en Antwerpen Noord. Op de E17 dan richting Antwerpen 12 minuten extra. En die verlies je daar tussen Haasdonk en Antwerpen West. Op de Antwerpsring richting Nederland 25 minuten erbij tussen Antwerpen West en Borgerhout. En ook tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West ook een kwartier erbij. Richting Gent dan. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra tussen Antwerpen Noord en de Ligrellenlaan. En op de E40 richting Gent is er een ongeval gebeurd. Daar moet je even opletten. Daar moet je nu 16 minuten bijtellen en dat tussen Erpenmeren en Wetteren. Je verliest ook een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. En op de Brusselse buitenring 10 minuten erbij tussen Wezenbeek, Oppum en Zaventem. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, dan verlies je daar op zijn minst al minder dan 10 minuten. Dat is ook goed nieuws, hè? Vanavond te zien in The Voice naast onze Maarten en Dorothee, Laura Tesoro. Ze komt eraan met Reggie. Ze doen het wel 3 plekken minder goed met hun Bound

0: tweede week en nu +3 voor Aaron Blommaert, Zoë Live en Tranen van Goud. Ja, gisteren hadden wij dus teambuilding met Q-Music en eigenlijk iedereen van de radio hier. Het was superleuk in Mechelen. We hebben een stadspel gespeeld. Echt van genoten in het zonnetje. Ik zat in het team bij de muziekbaas van Q-Music. Hele toffe mens. Hè. We waren nog met meerdere natuurlijk. Ik heb hem ook verteld dat Taylor Swift tegenwoordig een van mijn favoriete artiesten is. En ja, ik weet niet of ik het erbij moet vertellen, maar dus ja, ons team is laatste geëindigd. Ik weet niet of de muziekbaas daar dan heel verdrietig om was. Opeens... Taylor Swift, hè, ligt uit de lijst daarnet. Dus die, we zijn al één van de 3 liedjes verloren. En nu zie ik dat Taylor Swift er weer aankomt. Maar het is de diepste daler van deze week. Dus ja, ik denk dat de muziekbaas een beetje boos is op mij. Ik weet het niet.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1+1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
2: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa. De kroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
8: Als vente, zijn bendidioten.
9: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
10: De geschiedenis van uw Google Chrome.
11: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
8: Respect wil ik nog wel proberen.
12: Mamma mia!
13: Wat was dat?
14: De nieuwe comedy-reeks
12: Strijk!
14: Nu exclusief op streams.
15: Frame. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
16: stap met meer korting op de trein.
17: 40%, het zal wel zijn.
18: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
19: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
18: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
20: Geef toch maar een XL.
21: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
15: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
22: Wienerberger.
23: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
24: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
22: Wienerberger.
24: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
22: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
25: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
22: Maak je afspraak op carglass.be.
26: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
27: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
28: Goesting in mijn wereldreis.
29: Elke maand.
28: Lekker chillen in paradijs.
29: Elke maand.
30: Win for life.
29: Win for life.
30: Win tot 5000 euro. Elke maand.
29: Elke maand.
30: Je leven lang.
31: Het is Bolt in de Achtste met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
32: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
33: bij Brico Brico City
32: en Brico Planet
33: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
32: En zelfs 25% voor B-plus leden.
33: Want zelfgemaakt
32: is slim bespaard.
33: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
34: Q-Music.
35: Dit is de Q-top 40.
36: Q-Music.
37: Nummer

Jan uit Gent, Isabel uit Middelkerken en nog heel veel anderen gaven een hartje. Aan DJ Licious, Milo en dat heerlijk vibeke Forever Young. Het maakt u echt heel kalm, hè? Wordt er zo kalm van en je wilt zo in een beachbar ergens gaan zitten. Plus 2 deze week, dus op nummer 32. Zeg, op 12 juni komt de nieuwe plaat van Olivia Rodrigo uit en ze is zowel druppeltjesgewijs nieuwe hits van dat album aan het loslaten op de wereld. Met vandaag een liedje dat ze heeft uitgebracht, effectief, en ze zegt zelf dat het leukste en beste liedje is dat ze ooit heeft gemaakt. Even luisteren. Ja, het heet The Cure. Als ik dat nu zo hoor, dan denk ik, ja, ze heeft wel leukere hits of zo. Maar misschien heeft het gewoon nog een beetje tijd nodig. Kijk, deze staat sinds vorige week in de lijst. Veel hartjes, onder andere van Tamin uit Hoeselt. En nog heel veel andere. Ja. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Deze week in tweede week op nummer 32.

0: is onder andere Glenn uit Hasselt die maar geen genoeg kan krijgen van de Shalala. Shalala, hey. Max, Andy Grammer op nummer 31.
1: De Q Top 40, overzicht. Nummer 40.
0: Vier plekken minder voor Self-Made Woman Judith.

0: 37.
1: Het zonnetje in huis, Kamrad Be Mine, gaat min 2. De eerste nieuwkomer is afkomstig van Sienna Spyro, Material Girl. A material lover. Ah ja, nee, Material Lover. Ik zat nog met Madonna in mijn hoofd. Oei. Material Lover, dat is
0: 37.
1: Zevende week, Niall Horan mag plus 3. En min 3 voor Reggie, Laura Tesoro en een hele leuke trompet zo van ta-ta-ta, Bound to Be.
0: Bound to be. 35.
1: Tranen van goud, Aaron Blommaert en Zoe gaan ook plus 3.

0: 30.
1: Mijn favoriet en nu min 13 voor de diepste daler, Taylor Swift. Twee plekken erbij voor DJ Licious, Milo, Forever Young.

Als jij je, net zoals ik, bevindt in een plek waar de airconditioning heel hard staat en je dus eigenlijk geen idee hebt hoe warm dat het buiten is, ah wel, zometeen misschien wel de zomerrit van 2026 om dat goed te maken. Nu eerst -4 voor Bella Kay.

0: vijfde week voor de Amsterdamse Another and Talk to You. Eén plek naar omhoog deze week. En ja, het is effectief zoals ik al dacht. Hè. Heel veel mensen zitten binnen of in de auto met de airconditioning vol een bak op. En dan heb je eigenlijk echt niet door hoe warm of koud dat het buiten is. Hier bij mij in de Q-Music Studio voelt het ook heel koud. Eline uit Zwevegem zegt, geen airco, maar wel een koude bureau. Ik ben aan het werken met mijn trui vandaag. Ja, ik heb ook een trui aan, inderdaad. Het is hier ook heel koud. Dan heb je nog Ilse uit Bellen. Die stuurt een foto vanuit de auto. En daar is het 30 graden. Dus ja, het verschil is best wel hoog. Zometeen gaan we nog iets meer opwarmen. Na het nieuws van 2. Met Thomas Gray en Rumors.
1: Mannekes,
2: Bambi.
1: Ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
2: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
2: En zondag en maandag...
1: 20% korting op alles.
3: Serieus?
2: Oh, jij wist dat niet.
1: Bambi, we hebben nu drukke door.
3: Oei, gaan we niet dan?
2: Jawel.
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
6: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
5: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
7: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Code Yellow!
10: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Dus ook voor klanten.
10: Yep. Go for info naar telenet.be.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
0: Goedemiddag, 2 uur nieuws met Lore.
16: Goedemiddag. Rijden onder invloed van cannabis blijft langer gevaarlijk dan je denkt. Pas uren na het gebruik piekt het risico op een ongeval. Zelfs als de drugswaarden in je bloed al gedaald zijn. Dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
17: Dat is toch wel een belangrijk pijnpunt, hè, dat het risico optreedt. Net wanneer mensen denken dat ze toch wel opnieuw in staat zijn om te rijden en dus geen enkel gevoel meer hebben dat ze high zijn of onder invloed van die cannabis zijn. En dan is met name het ongevalsrisico het hoogst 4 uur na gebruik. En dat is toch wel een nieuw gegeven.
16: 13% van de bestuurders tot 35 jaar reed het afgelopen jaar zeker 1 keer onder invloed van drugs. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar.
18: Als je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan, toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is. 3 jaar voor kleine toestellen zoals smartphones.
16: Voor grotere toestellen zoals wasmachines tellen ze tot 6 jaar voor auto's nog langer. En Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met Manchester City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
0: Oh, dankjewel, Lore. Ben jij al buiten geweest vandaag?
16: Ja, ik ben te voet naar hier gekomen. Het is verschrikkelijk warm.
0: Is het echt, ja?
16: Okay. Ja, ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik ben al een hele week aan het zeggen dat het warm wordt en toch vond ik het warmer dan ik had gedacht.
0: Oké, voilà. Kijk, bij deze genoteerd. Dankjewel, Lore. Ook nog een foto van Gilles uit Kortemark. Die stuurt een foto van zijn camion, denk ik, of auto. Daar is het 34 graden, zegt de auto. Oh my god, dat kan toch niet? Dat is hier precies Italië of Spanje. Zwat, 14 files van 10 minuten of langer. En we beginnen met de langste file. Die staat op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 3 kwartier bij tellen. En dat tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E19 ook een half uur erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de A12 verlies je een half uur tussen Stabroek en Leugenberg. En op de E17 22 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 tussen Zoersel en Rans 20 minuten erbij. En tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je ook nog eens 16 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent dan 3 kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Dat is richting Gent. En verder ook nog tussen Berchem en de Kennedy Tunnel, daar gaat het een kwartiertje trager. Richting Nederland dan, op die Antwerpse ring, 23 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout en ook 18 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E40 richting Gent, 20 minuten erbij tussen Aalst en Wetteren. Op de Brusselse buitenring, 10 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem en tussen Grimbergen en Jetten ook nog eens 10 minuten. Op de Brusselse binnenring dan tenslotte nog 10 minuten extra. En dat tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. Amai, ik hoop als je in de file staat en in de auto zit, dat je op zijn minst airconditioning hebt. Want ja, stevig.
19: Timo Birrera.
0: Ja, bij deze een heel erg goede middag. Zometeen mijn favoriete Italiaanse worst. Als worst, niet worst, ja. Hoogste nieuwkomer. Na Cameron Whitcomb.
19: Nummer 28.

vierde week en nu 9 plekken lager. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Ja, als de zon schijnt, hè, dan kan je zoals even met je hoofd in de wolken zitten. Zo'n beetje dromen van vakantie. Ik ga over een paar weken ook op vakantie naar Italië, naar Puglia. En weet je wat een van mijn favoriete Italiaanse uitdrukkingen is? En dat is dai. Dai vai. Dat zeggen ze wel eens in Italië, zo van dai vai. En dat betekent zo van, allee kom, we gaan. Dai vai. Laten we gaan. En ik heb een heel klein vermoeden dat Shakira ook wel fan is van dat woordje. Nieuw. De hit van het WK deze zomer, dat zal deze worden, het officiële WK-anthem. En ja, er is al heel veel te doen, hè, over alles rond de matchen. Het gaat doorgaan in Canada, Mexico en in de United States of America. En ja, de United States is nu niet echt een heel groot voetballand. Er gaat heel veel reclame te zien zijn, blijkbaar op televisie. Maar we gaan de sfeer vooral niet laten bederven daardoor, want voetbal, dat brengt ons samen. Laat ons supporteren als één team. Hè. Vlaanderen, Wallonië, we worden echt even België. En we gaan er een schone zomer van maken en we gaan allemaal samen, hop, voor de Rode Duivel supporteren. En ja, leer de tekst vooral even van buiten, zou ik zeggen. Dai dai, ook een leuk Italiaans woordje. Heb je dat ook weer bijgeleerd? Veel sfeer. En nu nieuw op nummer 27. Ik vind het fantastisch. Shakira, Burna Boy. Dai dai. Dai dai.

Thomas Gray bedankte zijn fans deze week nog op Instagram. Want Rumors, dit liedje heeft online de kaap van 10 miljoen streams gehaald. Dat is toch heel mooi, hè? Een mooi aantal. Je zou dan denken van 10 miljoen streams? Daar kan je toch al een schone jacht voor kopen, hè? Of een huis of zo. Ik weet het niet hoeveel dat schuift. Ik heb het even omgerekend. Bruto krijgt Thomas Gray van zijn 10 miljoen streams online $30.000. Wat op zich niet slecht is. Maar dat is bruto natuurlijk, daar gaan we allemaal belastingen vanaf. Ik zou zeggen, hij is 21 jaar, dat is toch een schoon zakcentje. Olivia Dean die heeft alles bij elkaar opgeteld, ongeveer 7 miljard streams verzameld. Al ja, reken dat maar eens uit. Het is onze langst genoteerde 34ste week, Man

0: heerlijke. Olivia Dean, wind in de zeilen. Opnieuw plus 4 voor Man I Need. Ondertussen nog een berichtje van de Jordi uit Kinroy. Die heeft ook even geteld. 7 miljard streams heeft Olivia Dean in totaal op Spotify en alle andere streamingplatformen bij elkaar gesprokkeld. Dat is goed voor bruto ongeveer $21 miljoen. Dat is niet slecht. Ze is nog niet zo lang bezig, onze Olivia Dean. Heeft het toch wel goed gedaan. Zeg, even een kleine quiz. Wat hebben Wendy uit Aalst, Caroline uit Aalter en Sebastiaan uit Essen met elkaar gemeen? Ja, ze kennen elkaar niet. Het zijn 3 Q-luisteraars. En ik denk dat ze wel best goed overeen zouden komen. Want ze hebben allebei, alle 3 eigenlijk, een hartje gegeven aan Krak, dezelfde hit. Ja, en die komt er zo meteen aan.
1: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
2: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
1: Sorry, kan dat wat korter?
2: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
1: Nee, korter.
2: Koop lokaal. Voilà.
3: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
4: niet. Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
8: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
8: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Zij de Vos.
11: Ja, Lemmis.
10: Wat gooien we straks op de barbecue?
11: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
10: Een goeie visje.
11: Of een lekkere langoustine.
10: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
12: Dat is
13: De Vos Lemmis.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europa.

plek erbij voor Taylor Swift deze week. Stond vorige week nog met 3 hits in de lijst. Deze week is dat met eentje minder. En dit is haar hoogste notering. +1 voor Elizabeth Taylor. Ja, Gijke uit Loenhout die stuurt een foto in de Q-app van op het terras naast het kantoor, waar ze met het hele team op een vrijdagmiddag zitten te barbecuen. Hoe schoon kan het leven zijn? Smakelijk! Ja, het verlengde weekend is in aantocht, de zon schijnt. En dit doen nog wat extra zomervibes erbij, denk ik.

Glenn uit Reti is de ramen aan het wassen en hij zegt er is meer zweet op mijn voorhoofd dan water in mijn emmer. Ja, dat is niet goed natuurlijk. Ja, en dat is ook niet goed, want we moeten eerst nog even naar het verkeer, want het is heel druk op de baan. Ja, ik was helemaal afgeleid door het voorhoofd van Glenn uit Reti. Mijn excuses daarvoor. Maar wel 12 files van 10 minuten of langer. De langste die staat op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 40 minuten bij tellen. En dat tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 ook 35 minuten extra tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En op de E19 verlies je een half uur tussen Sint-Joop in het Goren en Antwerpen-Noord. Op de E17 richting Antwerpen dan. 20 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Je verliest op de E34 ook een kwartier tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En ook 12 minuten tussen Zoersel en Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En je verliest ook 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Gent dan. 20 minuten erbij tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En dan gaan we nog even naar de Brusselse ring, want daar is het ook wel druk. Op de binnenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Ter Vuren, Vier Armen. En op de buitenring 12 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem. Op de E40 richting Brussel dan nog tenslotte 11 minuten extra. En dat tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, ah wel, dan gaat het daar dus een beetje vlotter. Kleine tip van Mathieu Terijn. Als je je afvraagt waar je bent, dan moet je niet Waze gebruiken, maar gewoon rechts afslaan. Dat werkt altijd blijkbaar. Dit is Nacht in Amsterdam.

0: de 11e week voor Bazaar en nu plus 1 voor... Nacht in Amsterdam staat op nummer 21. Berichtje van de Melissa uit Meenen. Die zegt, waar blijft Milk Inc? Ja, die komt er nog aan. Later dit uur, voor het nieuws van 3 uur, dat kan ik je zeggen, Melissa. Maar dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws, hè, want in een hitlijst, al ja, hoe later dat liedje komt, hoe hoger dat het staat natuurlijk. Hè.
1: De Q Top 40, overzicht, nummer 30.
0: I love it, I love it. Bella Kay gaat er 4 plekken op achteruit nu. Plus 1 voor de zomervibes van de Amsterdamse Another en zijn Talk To You.

0: 30.
1: Fleming Meteor, min 11, niet nodig.
0: Oh, 23.
1: Beter nieuws voor TT, zij mag één plekje de lucht in met haar Elizabeth Taylor.

en nu, ik ben mijn denkbeeldige schaar vergeten. Allee, ik ben de echte schaar vergeten, dus we zullen even knippen met de denkbeeldige schaar. Wacht, knip. Ja. Jelly Roll mag de lijst in twee splitten deze week. Jouw nummer 20, dit is I'm

0: zegende week. Hartjes van Tim uit Lisse, Jessica uit Buggenhout, Matthias uit Beveren en nog heel veel andere Q-luisteraars. I'm good. Ja, doet het wel iets minder in de streamingcijfers deze week. En die hebben dus ook impact op deze lijst. Dus toch min 4 voor Jelly Roll. I'm good, I'm good. Maar ik word er elke keer o zo vrolijk van. Zeg, in 2024, dat is al een tijdje geleden, ondertussen zong je nog gretig mee met dit liedje. Weet je nog? En nu, in 2026, zingen we eigenlijk gewoon allemaal...
1: Voorzichtig op de banen, hè?
0: Ja, zometeen op nummer 19.

0: Party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op in Moskoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: In Moskoopman!
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, Adam.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
12: Als vente, zijn bendidioten.
11: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
13: De geschiedenis van uw Google Chrome.
11: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
12: Respect wil ik nog wel proberen.
3: Mamma mia!
11: Wat was dat?
14: De nieuwe comedy-reeks
3: Strijk!
14: Nu exclusief op streams.
3: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
0: Oh, yeah. De Q-top 40. 19. What?

dat is pas fair. Daarnet nog plus 9 voor Maalsmit, Niall Horan. En nu minder goed nieuws voor David Guetta, Jennifer Lopez. Zij gaan min 10 met hun Save Me Tonight. Wel nog altijd hartjes van Christophe uit Elverdingen onder andere. Blijf die vooral uitdelen als je een hit hoort waarvan je denkt zo, oh, die wil ik wel iets hoger horen in de Q-top 40. Zo simpel is dat. Zeg 10 keer 40.000 zitjes. Dat zijn in totaal 400.000 mensen die naar de optredens van Suzanne en Freek gaan kijken. Vanavond staat de vierde show in de Gelderdoom op het programma. Als je zelf ook nog gaat, ja, dan mag je je verwachten aan een prachtige show. En misschien wat traantjes, dat ook.

22e week. En nu weer een dikke boost voor Offenbach Miles Away plus 7. Ja, je luistert naar de Q-top 40. Het is vrijdag namiddag, de rechte lijn richting jouw weekend. En voor veel mensen is dat ook een verlengd weekend. Ik vraag me vooral af, ben je al zo stilletjes aan het inpakken op het werk? Of misschien is het weekend al begonnen? Ben je al aan het genieten van het zonnetje? Al ja, ik zit hier in de airconditioning in de studio. Je mag vooral even die plannen delen voor jouw vrijdag namiddag. En we gaan het vooral ook nog een beetje heter maken. Er komen nu ook al veel berichten binnen, onder andere van Robert uit Voeren. Die zegt, goedemorgen. Om 6 uur vanochtend ben ik gestart met het plat dak af te werken van een huis. Zometeen ga ik nog het gras afdoen en dan nog een pintje pakken. De perfecte vrijdag. Geniet ervan, Robert.

0: passeren?
1: Ik denk het wel. Het is de sterkste stijger van deze week. En terecht ook. Milk Inc. Medicine plus 13. Net niet in het laatste uur van de Q-top 40. Want daarin komen we zo meteen terecht. Met onder andere Lossy. Teddy Swims is net een beetje minder populair deze week. Hij gaat min 4, maar wel nog altijd even catchy. En je heilige boontje van dienst. Bebe Rexha door je boxen na het nieuws van 3.
2: De Q-top 40.
3: Ize. Nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
4: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, die zijn rap.
6: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
1: En zo is het 3 uur nieuws met Lore. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Ons land is nu definitief veroordeeld in de Metissenzaak. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De zaak gaat over kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren, met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar.
8: Je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan. Toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is. 3 jaar voor kleine toestellen zoals smartphones.
7: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor auto's nog langer. De 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos, zijn in een pleeggezin in Portugal geplaatst. Ze blijven daar tot er in Frankrijk een gepaste thuissituatie voor hen gevonden is. Hun moeder en stiefvader zijn intussen opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling. Ze verschijnen straks nog voor de onderzoeksrechter. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
1: Dankjewel, Lore. Ja, en als je dan in die warme, hete auto zit, dan zou het wel eens kunnen dat je even moet aanschuiven op de weg. Dus zet de airconditioning vooral vol een bak aan. 13 files waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je een uur bijtellen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E19 ook 20 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. En op de A12 zijn dat 15 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de E17 verlies je een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen West. Op de E34 ook een kwartier erbij tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring dan richting Gent. 35 minuten extra tussen Antwerpen Noord en Ligrellenlaan. Richting Nederland dan een half uur erbij tussen Antwerpen West en Borgerhout. En ook een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Op de Brusselse buitenring dan een half uur erbij tellen. En dat moet je doen tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. Ook 20 minuten extra tussen Grimbergen en Jette, dat is op diezelfde Brusselse buitenring. Op de E19 richting Brussel een kwartier erbij tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. Op de E314 10 minuten extra tussen Genk-Oost en Houthalen-Hellichteren. Op de E314 richting Grens-Nederland ook 10 minuten erbij tussen Heverlee en Wilselen. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, Abel, dan gaat het daar een beetje vlotter. Ik hoop het voor jou ook.
2: Timo Birreda.
1: Ja, welkom in het laatste uur van de lijst. Met nu Sienna Spyro, vorige week nog diepste daler en nu terug plus 5. Die on this hill.
2: Nummer 13.

frequencies geef je dat echte vakantiegevoel. Perfect voor onderweg, zo in de wagen. So much beauty. Net zoals vorige week op nummer 12 in de lijst. Ondertussen nog een berichtje van Lotte uit Zemst. Die is net begonnen aan haar shift in het ijsjeskraam. Oeh, amai, dat klinkt als een heel leuke job, maar ik denk dat het daar wel een heel druk weekend belooft te worden, Lotte. Veel succes met alle bolletjes scheppen. Ja, een heel erg goede middag. Het is vrijdag 22 mei vandaag en de summer has arrived. Hè. Zo voelt het toch buiten? Allee, dat denk ik toch. Ik zit hier in de studio van Q-Music. De airconditioning staat hierop, ook op de redactie. Dus eigenlijk, ik ben nog niet buiten geweest in het zonneke. Geen idee hoe warm dat het effectief is, maar er komen veel foto's binnen van zo 30 graden en meer in de auto. Dus dat is wel best pittig. Dus ja, vergeet je vooral niet in te smeren, zou ik zeggen. Een foto van Bart uit Gent ook. Die heeft een foto gestuurd van een gigantisch grote pint. In zo'n speciaal kwakglas, denk ik. Ja, heel lekker, geniet ervan. Gilles uit Brugge die zegt vanavond spelen wij de bekerfinale van West-Vlaanderen voor het zaalvoetbal. Morgen ga ik naar Amsterdam, naar Harry Styles. Zondag barbecue en daarna naar Club Brugge kampioenschap gaan vieren. Amai, dat klinkt als een heel druk, maar een leuk weekend. En Fleur uit Mechelen die is net klaar met werken en gaat nu naar huis om vanavond naar de OG K3's te gaan kijken. Mannetjes lief, hoeveel optredens kunnen er op één avond zijn? Hopelijk ben jij er ook een hele schone vrijdag van aan het maken. Het verlengde weekend staat in ieder geval ja, voor de deur. En wij gaan genieten. In de laatste rechte lijn richting het einde van de werkdag. Ja, dan moet je de muziek natuurlijk exponentieel beter laten worden. En dat gebeurt ook in een top 10. Zometeen nummer 10. Dit is de nummer 11. Teddy Swims en Mr. Know It All in de Q-top 40.

0: Teddy Swims op nummer 11. Mr. Know-It-All moet het deze week wel met 4 plekken minder doen en staat dus net niet meer in de top 10. Maar wel nog altijd hartjes van Judith uit Diksmuiden en Sophie uit Lier, onder andere. Zeg, zometeen dan krijg je een nieuwe Q-topschijf op je afgevuurd. Gemaakt door twee gasten die in 2010 nog beide muziek aan het maken waren op hun kamertje thuis. Een van de twee zelfs ook nog op straat. Is nog lang straatmuzikant geweest. En nu behoren ze beide tot de grootste artiesten ter wereld. Dat is voor zometeen. Eerst nog even de boekhouding.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: -4 voor Jelly Roll en dat vrolijke

min 10 voor J-Lo en David Guetta. Suzanne en Freek staan 3 plekken hoger deze week. Ze staan niet meer halverwege.

0: Lost Frequencies, die blijft staan. So Much Beauty.
1: Nummer 11.
0: En min 4 voor Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Ik ga misschien even een kleine disclaimer geven. De Q-topschijf van deze week is eigenlijk 12 jaar geleden ingezongen. Gewoon, hè, als je denkt van oh, de kwaliteit is niet zo goed, of zo, het is 12 jaar geleden ingezongen.
1: De Q-topschijf.
0: Ja, ik vind dat echt crazy. Het is een heel gek verhaal. Ik heb het vaak zien passeren op TikTok ook de laatste tijd, want er zijn veel mensen die daarover gebabbeld hebben. Er is dus een track, 2014 opgenomen. Het zou eigenlijk een jaar later uitkomen, in 2015. Gemaakt door twee artiesten, ja, waar je nu echt niet meer langs kan kijken. Het gaat onder andere over deze jonge Nederlander. Martin Garrix. Die heeft in 2014 een liedje gemaakt met een zanger die toen ook net was opgekomen. Deze man. Ja, Ed Sheeran. Was een coole samenwerking, sowieso. Nou, die waren alle twee een beetje bekend aan het worden. Oh, we gaan samen een liedje maken. Leuk, leuk, leuk. Ingezongen in 2014. Het zou uitkomen in 2015. Het is dan ook een paar keer zo op festivals gespeeld van die speciale edits. En dan bleek er opeens een grote fight te ontstaan tussen de twee platenlabels en mocht het dus niet uitkomen. Nu heeft het 11 jaar in de frigo gelegen, zoals ze dat zeggen. En ik denk dat ze er ondertussen toch zijn uitgekomen. Repeat It, zo heet het. Ik ga het niet herhalen, we gaan gewoon luisteren.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.

0: Ja, dit is dus ingezongen in 2014. Kan je dat inbeelden? Dat is zo de tijd dat Ed Sheeran dit liedje uitbracht. Ik moet zeggen, je hoort het ook wel. Zo, zijn stem is nog echt een beetje jonger dan nu. Heel cool, veel berichtjes. Jor vanuit Maasmechelen zegt Edje, met heel veel hartjes. En dan ook nog Emma, die stuurt zalig nummer. Ja, inderdaad, het is echt een heel toffe. Je gaat hem nog veel horen, want het is onze gloednieuwe Q-topschijf. Zeg, zometeen de leukste piano ooit. Het leukste stukje piano ooit gemaakt. Dan heb ik het niet over dit. Nee, ik heb het ook niet over dit. Ik heb het wel over deze piano.
1: Oh. One, two, oh.
0: Ja, dat is voor zometeen.
2: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt morgen naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Morgen in Oostende. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q-music, Q-music, better with you.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
7: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
9: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Het is Bol Tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
11: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
13: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be samen met Q Music.
14: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Dit is de Q Top 40.
15: Q

het zeggen. Ik weet niet exact waar ze zit, maar het is ergens onder een helderblauwe lucht. Aan een heel groot zwembad in een warm land. En ook in een groot bed waar ze helemaal alleen ligt, denk ik. Ja, Babette is op vakantie. Maar daar hoef je natuurlijk vooral niet jaloers op te zijn. Want ook hier bij ons is het weer perfect. Tip-top om een beetje vitamine D bij te tanken. Vandaag 26 graden. En voor de rest van het weekend ook nog 28 graden. Dat is niet slecht natuurlijk, hè. En over iets meer dan een maand dan zitten we aan ons Q Beach House in Oostende te genieten met dit op de achtergrond. Jouw nummer 8.

0: 13e week voor Juste, Jack Style, Jan en Turn the Lights Off. Berichtje van Dana in de Q-app, zeer belangrijk.
1: Kunnen die aan de, in de Kennedy-tunnel alsjeblieft een beetje gas geven, want Dana moet erdoor.
0: Ja, daar staat het helemaal murenvast. 25 files in totaal in ons land. Het is een heel drukke vrijdagnamiddag. Misschien komt dan dat veel mensen al op vakantie of op weekend vertrekken of zo. Ik weet het niet. De zon schijnt in ieder geval. Dat is beter dan de regen natuurlijk. We gaan even kijken naar de 16 files waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. Ja, de langste is wel een stevige. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 1 uur en 15 minuten bij tellen. En dat tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook 25 minuten extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Op dezelfde Antwerpse ring dan richting Gent. 35 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Ligrellenlaan. Op de Brusselse buitenring 40 minuten erbij tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. En ook een kwartier tussen Grimbergen en Jette. Je verliest 12 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. En ook 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Ter Vuren Vier Armen. Op de E313 richting Antwerpen 40 minuten erbij tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de A12 een half uur extra tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. En tel er meteen ook een kwartier bij. En dat tussen Wilrijk Vallaren en Antwerpen Zuid. Op de E19 20 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. Op de E34 een kwartier erbij tussen Melselen en Sint-Anna Linkeroever. Op de E17 10 minuten erbij tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de E314 richting Brussel dan 25 minuten tussen Maasmechelen en Houthalen-Hellichteren. 15 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Krainum. Dat komt daar door een ongeval. En op de E314 tenslotte nog 20 minuten erbij richting grens Nederland. En dat tussen Heverlee en Holsbeek. Amai, mijn voeten, dat is een lange lijst. Ja. Ja, met zometeen hetzelfde nummer 6 als vorige week. Het heilige boontje van de lijst. Eerst krijg je nog een zanger uit Hawaii. Ja, dit is I Just Might, gaat min 3. Q, top 40. Q music.
2: Nummer 7.

0: als je het nu nog niet voelt, dat het weekend er bijna is, dan weet ik het ook niet meer. New Religion, net zoals vorige week op nummer 6. Ja, het weekend is een aantocht. Misschien heb je net de boeken dichtgedaan, de laptop dichtgeklapt op het werk en onderweg naar huis. Ja, je gaat misschien hier en daar wel een file tegenkomen, maar het zonnetje schijnt en je gaat zo een mooie avond tegemoet. Dat weet je nu al. En dat wil ik graag even vieren. Ik zou graag even wat good vibes spreaden over ons landje. Misschien mag je even een audioberichtje doorsturen, als dat kan. Als jij nu onderweg bent naar huis of je gaat net inpakken om naar huis te gaan, stuur me even een audioberichtje zo van ja, het is verlengd weekend! Zoiets, mag je even laten komen, dank je. Dank bij voorbaat, dat is toch altijd leuk om een beetje sfeer te brengen op de vrijdag. Ondertussen nog een berichtje van Febe uit Izegem, die zegt, zou je alsjeblieft dit liedje van Harry Styles kunnen spelen? Ja, Febe, nee, dat kan niet, want dit is de Q-top 40. Zometeen wel een ander liedje van Harry. Dat is ook goed, hoop ik.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach. Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99. Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
9: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Ah, lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
9: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
12: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.

0: Door sommige Q-luisteraars ook wel de happy song genoemd. En dat vind ik alleen maar de juiste benaming. Zoo-oe-oe gaat terug één plek omhoog. Shakira, Shakira. Ondertussen veel berichtjes in de Q-app.
1: Joppie, verlengd weekend. Geniet allemaal van zonnetje.
0: Ah, dat gaan we doen. Dankjewel, Melissa.
2: Eindelijk verlengd weekend.
3: Woe! Ja, het is verlengd weekend.
0: Ja, eindelijk. We hebben er zo lang op moeten wachten. Heel fijn. Fijn dat jij onderweg bent naar je weekend. Dat gaat zo meteen plezant worden met Ulrike en Bert op de radio. Maar wij zijn ondertussen aanbeland aan de top 3 van deze Q-top 40. Hè? Dat is toch het moment waar je op aan het wachten was. Zoo-oe-oe stond op nummer 4. Ik kan je alvast zeggen dat er minstens 2 hits van plek zijn veranderd ten opzichte van vorige week in die top 3. Zo is er bijvoorbeeld heel slecht nieuws voor Alex Warren, die stond 2 weken geleden nog helemaal bovenaan en zakt nu verder door. -1 voor zijn Fever Dream.

nummer 2 van vorige week is de nummer 3 van deze week. En Elisabeth uit Gent wordt al helemaal excited. Ze zegt, oh my god, oh my god, oh my god. Zou het echt gebeuren? Staat mijn favoriete artiest Somber eindelijk op 1 in de Q-top 40? Ja, wie weet, hè. We hebben nog 2 hits te gaan. Olivia Dean, So Easy, vorige week jouw nummer 1. En Somber, vorige week jouw nummer 3. Op 23 augustus staat Somber trouwens op de mainstage van Pukkelpop. Hè, dus hij begint wel echt heel populair te worden. Veel mensen zijn fan, veel likes in de Q-app, veel hartjes. Even kijken wat het verdict is. Q-top 40 doet hij het net niet bovenaan. Maar ja, jij hebt natuurlijk de lijst in handen. Die hartjes die mogen gretig worden uitgedeeld in de Q-app. En wie weet stijgt die volgende week nog een plekje. Dit is Homewrecker op nummer 2.

0: Gert Wetter zegt: jee, somber is weer eentje naar omhoog. Dit maakt mijn week zoveel beter na ziek te zijn. Oh, Shanna uit Aarschot zegt: dit moet toch de nummer 1 zijn, mensen. Ja, blijf die hartjes vooral uitdelen, hè. Dan is er ook nog Laura uit de Oudsbergen die zegt: mijn collega Kiano die vindt het niet leuk dat we de hele tijd zeggen dat het weekend is, want hij moet werken dit weekend en hij kan nu nog altijd niet van het zonnetje genieten. Veel sterkte aan iedereen die werkt, maar kijk, je moet af en toe gewoon eens even naar buiten gaan, hè. Dan moet je die vitamine D toch binnenpakken.
1: De Q-top 40, overzicht, nummer 10.
0: Voor de Bauza gaat 7 plekken de lucht in met dat heerlijke Magnetic. Beste Belg Maxime en Babette gaan er ook 2 naar omhoog.

8. Plus 2 voor Juste en Turn the Lights Off. I said, ooh. De 19e week voor Bruno Mars en nu 3 plekken minder. Zes. Heilige boontjes, Bibi Rexha, Faithless blijven staan. Vanavond opnieuw in Amsterdam en nu al plus 9 voor Harry Styles en zijn American Girls.

Marieke en Bert gaan zo meteen de nieuwe hit van Camille spelen. En ze gaan ook even bellen met Camille. Dat wordt heel gezellig. Ondertussen krijg jij de nummer 1, net zoals vorige week. De prachtige, fantastische Olivia Dean en So.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Goedemiddag, het is 4 uur. Je krijgt het nieuws van Lore.
13: Goedemiddag. De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontsnappen is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Hij zal nu worden ondervraagd. In Sint-Niklaas is een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De politie doorzoekt het gebouw met explosieve honden. Alle leerlingen worden opgevangen in een evenementenhal in de buurt. Volgens het parket gaat het op het eerste gezicht om een valse melding. Het Hof van Cassatie heeft ons land nu definitief veroordeeld in de zaak rond rassensegregatie in koloniaal Congo. Het gaat om kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. En in Nederland is er nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en zat daarna thuis in quarantaine. De persoon ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
12: En lekker cruisen op onze snelwegen staan er wel wat files. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 1,5 uur extra door een ongeval. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 1 kwartier. In de richting van Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan verlies je 40 minuten. Richting Antwerpen dan op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 40 minuten erbij. Op de A12 tussen de Jules Moretuslei en Antwerpen-Zuid 40 minuten. En tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 36. Dan nog op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West 40 minuten langer. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 22 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 19. Richting Hasselt op de E313 tussen Herentals-West en Geel-West. Daar is ook een ongeval gebeurd, 1,5 uur erbij. Richting Brussel op de E314 tussen Maasmechelen en Genk-Centrum 26 minuten extra. En op de E40 tussen Sterrebeek en Krainem 21 minuten. Brusselse buitenring dan nog tussen Tervuren, Vierarmen en Zaventem 22 minuten extra. En tussen Vilvoorde, Koningslo en Jette 18. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 1 kwartier.
14: Music. Ulrike en Bert.
12: En Camille, zometeen aan de lijn, want ze heeft een nieuwe single vandaag en een nieuw album. Wat een fijne start van het weekend.

0: Right Now, een hele goede middag. We schakelen meteen over naar de popprinses van Vlaanderen, Camille. Een hele goede middag.
1: Hallo.
0: Je staat in je tuin, denk ik. Ben je een beetje aan het zonnebaden?
2: Ja, oh my god, dat heb je goed gezien. Hoe kon je... Ja, oké. Het verlaat een klein... Ja. ik ben op een terras.
0: Op een terras? Oké, goed. Was je aan het zonnen of aan het werken? Of wat ben je aan het doen?
2: Ja, nee, ik ben eigenlijk speciaal naar mijn terras gekomen omdat ik wist dat ik mocht bellen naar jullie. Maar ik ben dus eigenlijk wel degelijk thuis en ik heb heel de dag al gewoon van alles thuis gedaan. Zoals circusrepetities, want er hangt hier zo'n paal ook thuis, dus dan trek ik mezelf op daaraan. Allee, of ik probeer toch tenminste. dan doe ik zo'n dansrepetitie op mijn kamer en dan ook de setlist voor morgen. In Oostende heb ik ook al helemaal geoefend.
0: Ah ja, natuurlijk. Het is daarom dat we bellen, hè, Camille. Proficiat eerst en vooral met de release van je nieuwe album. Hoe voelt het?
2: Ik vind het keileuk. Ik vind het super spannend. Ik heb al heel veel positieve reacties gekregen, maar ik denk vooral die reacties ga ik voelen als ik morgen ga zingen.
0: Ja. Ja, direct met publiek. Dat is wel spannend, hè? Ja. Je hebt het album nog maar net uitgebracht en morgen al direct live voor heel veel mensen die daar waarschijnlijk naartoe gaan komen, hè?
2: Ja, dus dat vind ik vooral heel spannend en daar kijk ik ook wel echt naar uit.
3: Ja, zeg natuurlijk voor de mensen die het nog niet zouden weten, de titel van het album is 9 levens en die titel is een ode aan jouw kat Moustache. Ik ga het u meteen vragen, Camille, heeft Moustache nog al zijn 9 levens of is het nogal een onhandige kater?
2: Hij is best wel onhandig, want hij eet heel graag. Dus hij verliest af en toe zijn evenwicht. Als hij bijvoorbeeld op de vensterbank zit, en dan springt hij er bijvoorbeeld af. Allee, het is niet de bedoeling dat hij eraf springt, maar hij valt er dan zo af. Maar soms is hij ook wel echt heel sluw, hoor. Vanochtend heeft hij mijn teen opengekrapt.
0: Oei.
2: En hij dacht, happy release day.
0: Hij zal nog eens een album maken dat rond Moustache draait.
3: Ja.
0: Want het is dus zo, Camille, je kan 9 verschillende albumcovers krijgen van jouw nieuwe album, hè? Maar je kan eigenlijk niet kiezen de welke. Hoe werkt dat precies?
2: Ja, dus het is eigenlijk het concept van de Sony Angels. Dus je hebt sowieso altijd de standaard hoofdcover, zeg maar. En dat is dus ik die gegijzeld wordt door de katten. Maar dan heb je altijd nog een cover erachter en dat is een verrassingscover. En in de winkel weet je dus niet welke dat je gaat krijgen. En die 9 verschillende covers zijn 9 verschillende passies van mij. Dus je hebt bijvoorbeeld een cover waar ik zing, waar ik dans, waar ik acteer. Dus ja, het is altijd een verrassing.
3: Ja, oké, dus het is eigenlijk zo'n beetje een surprise box. Zoals La Boobo's ook zo.
2: Mm-hmm.
3: Oké, maar dus je zei al Sony Angels. Wilt dat zeggen dat uw huis ook vol Sony Angels staat?
2: Ja, nee, niet vol, maar ik heb wel zo gewoon... Ja, je hebt elke keer in het jaar zo een paar periodes. Hè. Bijvoorbeeld Halloween en dan stonden Halloween Sony Angels een paar. En dan nu ook voor de lente zijn er ook zo wat. Ja, ik ben wel zo die girl die zo elk thema zo wel een beetje mijn kamer gaat
3: zo.
0: Dus je gaat je eigen albums ook verzamelen, veronderstel ik dan, alle 9.
2: Ja.
0: Maar dus ja, je zei het al, in Oostende morgen op de Zeedijk, ter hoogte van het Kursaal, daar ga je dus een akoestisch concert geven. Naar welk nummer kijk je dan het meeste uit om dat voor de eerste keer te brengen?
2: Oh nee, eigenlijk allemaal, hoor. Er is niet één nummer. Ik vind het sowieso heel spannend allemaal. Maar er is sowieso één nummer dat ik 100% wil zingen daar. En dat is het nummer met de belangrijkste boodschap, vind ik, van heel het album. En dat is Blijf zoals je bent.
0: Oh ja, ja, de titel zegt al veel. Ja. Er is ook een nieuwe single van het album dat je naar voren schuift. Nu dat je weg bent, die ga je morgen waarschijnlijk ook wel daar spelen.
2: Jazeker.
0: Wij dachten direct, Bert en ik, nu dat je weg bent, zijn er problemen tussen jou en jouw vriend Dino? Ik hoop van niet.
2: Nee. Het ding is, ik heb gewoon heel vaak fictieverhalen in mijn hoofd. Want ik heb ook een soort van altijd een droomwereld in mijn hoofd. Ik leef heel veel in mijn hoofd en ik lees heel veel boeken. Dus ook zo fictieboeken en dan verzin ik verhaaltjes gewoon, ja.
3: Oh, dus is dat nummer dan eigenlijk een beetje gebaseerd op een verhaal uit een boek?
2: Niet per se één boek, maar ik lees heel graag zo fantasy en romantasy en dan zo enemies to lovers. Zo dat vind ik heel leuk. Ja, dus daar ga ik goed op.
3: Oké, en heb je dan zo'n voorbeeld van een boek? Wat voor boeken zijn dat dan?
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld nu de Caraval-reeks gelezen. En dat gaat ook over... Dat vindt plaats in een circus ook en zo. En ja, dat is zo heel hard die vibe. Maar ik heb nu ondertussen wel al heel veel fancy boeken gelezen. Maar ik vind het altijd leuk in een boek als je zo de personages hebt die zo keihard enemies zijn. En dan groeien ze naar elkaar toe en dan gebeurt er iets. En dan verraadt de ene de ander of zo. En dan zijn die terug, dan haten die elkaar terug. Ja, dus ik vind dat leuk.
0: Dus het is een heftig album geworden, vol intriges.
3: Amai.
0: Ik hoor het.
2: Exact.
0: Goed, Camille, voor we je laten gaan, want jij moet nog verder repeteren uiteraard, nog één klein vraagje. Bert en ik, wij hebben een clubje opgericht. Dat is de Q Coco Club. Een clubje voor mensen die durven toegeven, ik ben eigenlijk een beetje koekoe, ik heb zo van die gekke gewoontes. Dus Camille, ben jij ook een beetje koekoe? Zo ja, welke gekke gewoonte heb jij?
2: Ja, ik ben sowieso super koekoe. Ik heb bijvoorbeeld hetgene wat ik altijd doe als ik thuis kom. Dus mijn ouders en huis, de woonkamer is eigenlijk op de eerste verdieping. Dus dan moet je eigenlijk een trap op. En ik begin al vanaf de trap zo een verzonnen taal te roepen naar Moustache, mijn kat. En dan ben ik zo... Echt zoiets super raar. Geen woorden. En dan weet ik dat Moustache bovenaan de trap komt kijken. Zo. En dat vind ik gewoon leuk.
3: Amai. Dus een speciaal taaltje. Voor Moustache.
2: Ja.
3: Damn. Ja, Camille, ik kan maar één ding zeggen. Welkom in de club.
0: Yay.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Goed, hoog tijd om jouw nieuwe single voor de eerste keer op Q-Music te lossen. Nu dat je weg bent, is de titel. Ik zie dat de intro 5 seconden duurt. Maar dat weet jij natuurlijk ook. Wil jij die 5 seconden nog even volpraten, zoals een echte radio-dj?
3: Ja.
2: Oh, ik ga mijn best doen.
0: Ja, moet ik aftellen?
2: Ja.
0: Oké, 3, 2... En go!
2: Hier is Nu dat je weg bent van Camille.
0: Oeh!

0: De nieuwe single van Camille was dat, Nu dat je weg bent.
1: Ja, en Larissa uit Tessenderlo, die is al fan, want die stuurt in de Q-app, amai, I love the rock chick vibes van dit nummer.
0: Rock chick vibes, ja, zeker wel, zeker wel. Als je dit live wil zien, dan moet je dus morgen namiddag rond 3:30 naar Oostende gaan. Ergens in de buurt van het Cursaal, daar gaat ze dus een akoestisch optreden geven.
2: Music Match, Friday Edition.
0: Hey, het is vrijdag, we hebben het weer gehaald. De week is verleden tijd. En op vrijdag, de Music Match, die is altijd net iets luider, harder en vettiger. Het thema vandaag is nummers van dancegroepen. Ik denk dan persoonlijk aan Milk Inc. of aan een goede Last Go of zo. Er zijn wel echt wel veel opties, hè, binnen
1: amai,
0: dat genre.
1: Zeker en vast. En we hebben dus hier een hele lijst aan nummers liggen. En we zoeken iemand die daar eentje uit wil kiezen. Dus voel jij je geroepen en wil je meespelen? Stuur dan nu Music Match via de Q-app.

0: Argent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft. Q Music.

0: If You Wanna Dance, dan zit je zeer goed bij Q vandaag.
1: Music Match, Friday Edition.
0: Dag Jelle, 23 jaar uit Halle.
2: Dag Ulrike en Bert.
3: Hey, hallo. Dag Jelle. Zeg, hoe was uw dag vandaag?
2: Heel rustig. Ik was vandaag thuis na een examenweek op school, dus het mocht wel even wat rustiger zijn vandaag.
3: Ah, oké. Okay. En voelt je al buizen aankomen of niet?
2: Ik verwacht het niet, maar we zullen zien. Hè.
3: Goed, hey, manifesten, hè? Manifesten, geen buizen, geen herexamens. Maar heb je van het weekend dan nog leuke plannen om te vieren misschien dat gedaan is, de examens?
2: Ja, ik ga fluiten op een jeugdvoetbaltoernooi. Ik ben scheidsrechter en het is een toernooi met ploegen uit heel Europa. Dus een ploeg uit Portugal, Frankrijk, Nederland. Dus ja, ik heb met iets weer echt wel toffe plannen.
0: Ja, tof. Zeg, pak zeker zonnecrème mee, hè. Dat gaat belangrijk zijn, hoor.
2: Ja, het zal heel warm worden.
0: Het zal bakken en braden zijn, inderdaad.
3: Zeg, het thema van vandaag in de Music Match is nummers van dancegroepen. Hebt jij zoiets met dat thema toevallig?
2: Goh, ik ben binnen dat thema eigenlijk vrij kieskeurig. Oh. Maar als het een goed nummer is, dan kan ik dat echt wel appreciëren.
3: Ja.
0: Alright, Jelle, dan stel ik voor dat je je gevoel gewoon volgt. Wij geven je wat opties en jij zegt volgende of it's a match. Ready?

0: Oké.
1: Volgende. Ja.
0: It's a match.
1: Ja.
2: It's a match. Better with you.
1: Jij kiest voor Turn the Tide van Silver. Ik vind dat een prima keuze, Jelle. Echt waar. Ik denk dat heel veel mensen daar heel, heel blij mee gaan zijn. Dus merci daarvoor.
0: Geen probleem.
1: En goed fluiten naar dit weekend.
0: Dank

0: nog een beetje meer zweten dankzij Turn the Tide van Silver. Daarmee is het 16:30. Lore, de gevaarlijke geïnterneerde die was ontsnapt, die is wel teruggevonden.
1: Inderdaad, ja. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen, maar hij vluchtte gisteren weg tijdens een begeleide fietstocht en hij werd toen meteen op de most wanted lijst geplaatst. De politie kon de man vandaag uiteindelijk oppakken in Hasselt. Hij zal nu nog worden verhoord. En dan in Nijmegen in Nederland ligt er een patiënt in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Dat bevestigt het ziekenhuis zelf. De patiënt ligt in een isolatiekamer. Er wordt nog onderzocht of het effectief om ebola gaat. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft zondag nog de internationale noodtoestand afgekondigd na de ebola-uitbraak in Congo. Daar is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en dan temperaturen tot 29 graden.
0: En het is best druk. Richting jouw verlengd weekend, er staan nog 12 files op onze snelwegen van 20 minuten of meer. Op de E17 in de richting van Antwerpen moet je aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 1 uur en 9 minuten erbij. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je 39 minuten. Op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord 34. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 31. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Annalie-Groever 26. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 51 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan is het 39 minuten langer. Richting Hasselt dan op de E313 tussen Herentals-West en Herentals-Oost 38 minuten. En richting Brussel op de E314 tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg, daar doe je 35 minuten langer. Brussel dan, Brusselse Buitering tussen Machelen en Wemmel 35 minuten en tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 21. Binnenring van Brussel nog tussen Beersel en Neerpede 21 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan doe je normaal minder dan 20 minuten extra.

0: Gisteren in deze radioshow deed Bert als orakel van Q-Music een voorspelling voor vurige Club Brugge supporter Connor.
1: Bert, orakel van Q-Music.
2: Ja.
1: Komt vanavond die tweede ster boven dat logo van Club Brugge?
2: Mijn hand gaat nu in de pot. Iets voelen naar wat de toekomst bepaalt. Helemaal waarheidsgetrouw. Ja, mijn hand gaat naar het briefje. Hier komt hij. Het antwoord is... ja.
0: Oh my god. En het is toch niet waar, zeker? Club Brugge is dus effectief landskampioen geworden. Het orakel van Q-Music had weer gelijk.
2: Ja, zo zie je maar. Nooit twijfelen aan het orakel van Q.
3: Cliché clash.
0: Dankjewel, orakel.
2: Ja.
0: Geen vraag over voetbal straks in de cliché clash, dus die mag je al schrappen. Wel een vraag over wielrennen. En die is specifiek voor de vrouw die straks meespeelt met de cliché-clash.
2: Ja, we zoeken dus een lady en een gentleman. En de vrouwelijke kandidaat die krijgt zometeen drie typische mannenvragen. En de mannelijke kandidaat, je raadt het nooit, krijgt drie typische vrouwenvragen.
0: Wie van de twee het beste clichés kan ontkrachten, die krijgt een punt in de tussenstand. Die is momenteel 103 tegen 103.
2: Ja.
0: Dus het is gelijkstand. Wil jij meespelen straks en het weekend ingaan met een voorsprong voor jouw team? Wil je dat proberen? Dan mag je nu in de Q-app sturen Cliché Clash.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen, bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras, door test en koop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
7: met rukwinden tot 90 km per uur.
6: Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
8: Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, je bent snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Goesting in mijn wereldreis.
13: Elke maand.
12: Lekker chillen in paradijs.
13: Elke maand.
14: Win for life.
13: Win for life.
14: Win tot 5000 euro. Elke maand.
13: Elke maand.
14: Je leven lang.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
16: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je onver blazen, dat is de ja van Jumbo.

0: Cheers and Someone to You.
1: Cliché Clash.
0: Ja, het is al de laatste van deze week. De vraag is natuurlijk, blijft het gelijkstand of komt er toch nog een voorsprong?
2: Ja, voor de vrouwen speelt vandaag Stefanie, 41 jaar, uit Roeselare. Dag Stefanie.
3: Hallo, dag Bart en Ulrike.
0: Hallo.
2: Hallo, alles goed?
3: Ja hoor.
2: Je hebt er zin in?
3: Ja, een beetje zenuwen, maar ik heb er wel zin in.
2: Dat is goed, gezonde zenuwen. Zeg Stefanie,
3: voilà.
2: Heb jij zo een typisch mannelijk kantje?
3: Ja, ik kan wel goed een kaart lezen en mij oriënteren.
2: Ah, ja, want oriëntatie wordt gezegd dat vrouwen dat zo gezegd ietsje minder zouden hebben. Hè?
0: Ik kan dat niet.
3: Dat gaat niet op voor mij.
0: Ja, dat is goed, want bij mij is het een drama, ik kan het niet.
2: Ja. Zeg, maar misschien heeft het ook wel te maken met het feit dat jij toch wel omgeven bent door veel mannen in je leven.
3: Ja, ik heb een man en een zoon. En er zijn ook wel wat mannen op mijn werk en zo. Dus ja. Voldoende mannen.
2: Voldoende mannen om toch wel wat inspiratie uit te halen.
3: Dat weer mannen
0: gaan horen,
3: nee.
0: Ja. Ah, heerlijk. Ik ben trouwens zo slecht in oriëntatie. Ik was afgelopen weekend op een festival en op een gegeven moment was de DJ gedraaid. Er waren twee DJ-boots.
2: Uh-huh.
0: Ik raakte daar niet meer uit die tent.
3: Oh.
0: Ik wist niet meer waar het was. Ja. Zo slecht is mijn oriëntatie.
2: Goed dat jij niet meedoet, Ulrike.
0: Inderdaad. Wie er wel nog meedoet, dat is Kenny, 34 jaar, uit Bornem. Dag Kenny.
4: Hey, dag Bert en Ulrike.
0: Hallo. Zeg, jij werkt wel echt in een typische mannelijke sector, hè? Vertel.
4: Wel, echt mannelijke zal ik niet meer noemen. Nee. Ik denk dat we heel trots mogen zijn dat Defensie al meer vrouwen heeft dan jaren geleden. Nee.
0: Dat is waar. Dat is waar. Maar het cliché is er wel nog altijd.
4: Ja, natuurlijk. Dat is zeker waar.
0: Maar goed,
4: ja.
0: Je bent dus militair. Ja. Hoe is dat om op dagelijkse basis bij Defensie te werken?
4: Wel, voor mij is het eigenlijk geen job, maar een passie. Dus allee, ik ben heel blij dat ik militair ben. Dus ik voel het eigenlijk niet als werken. Ik doe gewoon wat ik moet doen. En ik ben gelukkig elke dag. Dus,
0: dat is tof.
2: Perfect.
0: Ja, dat is goed om te horen. Zeg, en wat is dan zo cliché vrouwelijk aan jou?
4: Wel, ik schaam me er zelf een beetje voor om dat nu op nationale radio te zetten, maar ik zit zoals een vrouw, dus ik kan niet als een man mijn enkel op mijn knie leggen. Dus als ik op het terras zit of zo, dan is het altijd de benen gekruist.
0: Ja, ze zeggen dat wel inderdaad, dat vrouwen vaak zo zitten.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Maar je moet je daarvoor niet schamen. Hé, hey, kom.
4: Ja.
0: Het is 2026, hè, vriend.
4: Ja.
0: Goed, ben je er klaar voor de cliché clash? Kenny, heb je je voorbereid?
4: Ik weet echt niet hoe dat me dan moet op voorbereiden eigenlijk.
0: Wij eigenlijk ook niet.
5: Nee.
0: Dus dan zullen we gewoon beginnen bij Stefanie met drie typische mannenvragen. Veel succes!
3: Okay. Dank u.
2: Alright, Stefanie, eerste vraag. Op welke positie in het klassement van de Tour de France staat de wielrenner die de Rode Lantaarn genoemd wordt? Wacht, heb ik dat juist gezegd?
0: Ja.
2: Ja, hè?
3: Oh.
2: De Rode Lantaarn.
3: De laatste?
0: Ding dong!
2: Klopt! 1 punt al voor Stefanie. Kom aan, Stefanie, tweede vraag. Hoe heet de populaire trend waarbij mannen obsessief bezig zijn met het maximaliseren en perfectioneren van hun uiterlijk door veel tijd te steken in fitness en skincare?
3: Ik zou zeggen een fitnessguru, maar dat zal niet juist antwoord.
2: Nee,
0: helaas.
2: Het kon dat zijn, maar het heet dus looksmaxing.
3: Looksmaxing, nooit van gehoord.
2: Maximaliseren van de looks.
3: Oké,
2: maar je hebt momenteel 1 puntje. Er kan nog 1 puntje bij komen met de derde vraag. Ja. Het is een beetje een cryptische vraag, dus goed opletten. Op welke Tom die meespeelt in Top Gun en Mission Impossible brak onlangs het Hantavirus uit?
3: Op welke Tom?
0: Het is cryptisch, hè?
2: Cryptisch, ja.
3: Een plankton?
2: Nee, het was Tom Cruise. Snap je?
3: Ja. Want, ik had de Tom verstaan, dus niet aan de dag.
2: Plankton. Oh, ik wil het bijna goedkeuren, omdat het zo goed was. Maar nee.
3: Doe maar.
2: Het blijft bij 1 puntje, maar wie weet is dat wel genoeg.
0: We gaan naar Kenny voor de 3 typische vrouwenvragen. Veel succes.
4: Dankjewel.
0: Veel vrouwen hebben thuis producten van cosmetica-merk L'Oréal. Maar in welke populaire stad is L'Oréal ontstaan?
4: Parijs.
0: Klopt, dat is al 1 op 3. We gaan naar vraag 2 voor jou, Kenny. Welke populaire Britse zangeres heeft een mannennaam als achternaam? En ken je van dit nummer? Already gave you the time and the place. So don't be is dat?
4: Oh, miljard. Ja, ik denk dat ik gewoon een hokje ga wagen en...
0: Ja, doe maar.
4: Ja. Het zal denk ik niet zijn, hij noemt ze Adele. Ja, dat is geen achternaam. Nee. Ik ken niet echt veel Britse zangeressen spelen.
0: Het is jou vergeven. Het was Olivia Dean.
4: Ach ja, maat.
1: Oh, ja.
0: Kijk, er is nog een kans.
1: Eén kans.
4: Ja.
0: Bij vraag drie.
4: Okay.
0: Focus. Okay. Sinds deze week kan je op streams kijken naar de reunie-aflevering van The Real Housewives of Antwerp.
4: Oh my god.
0: Die vrouwen... Okay. Oh my god, inderdaad.
4: Ja.
0: De vrouwen zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Ja. Maar welke Vlaamse modegoeroe heeft toch een verdienstelijke poging gedaan als presentator van die reunie-aflevering?
4: Ik denk dat dat Yannick Azalt is.
0: Was het een gokje?
4: Ja, en ik was echt bang, want ik dacht van ik had dat heel mijn carrière moeten horen. En, ja.
0: Nee jong, je bent de winnaar van deze cliché-clash. Proficiat, Kenny.
4: Right. Dankjewel.
1: Proficiat.
2: Yo, de mannen staan terug aan kop.
0: Ja, nu is het wel 104, 103. Dus ja. Zo gaan wij dat moeten afleveren aan Vincent Virus. Maar ja, kijk. Ja.
1: Kijk.
0: We gaan dat maandag wel weer inhalen, Stefanie. Hè?
1: Het is dat. Kom aan.
2: Oh, pas op.
0: Goed gespeeld allebei. Dankjewel. Heel fijn weekend. Tot de volgende.

0: Girl van Anouk. Binnen een uurtje, vanaf 6 uur. Q Music. Hoor je extra weekend hier op Q. Daarin mag jij vertellen wat je allemaal gaat doen dit weekend, welke zotte plannen je hebt. Maar je moet dat wel doen volgens een vast format. Je mag een spraakberichtje opnemen in de Q-app, waarin je dus vertelt wat je dit weekend gaat doen. Maar jouw berichtje moet eindigen met het woord... Yay!
1: Ja.
0: Misschien, Bert, moet jij het goede voorbeeld geven?
1: Ja, ik zal eens vertellen. Oké, dus... Hallo, mijn naam is Bert en ik ga dit weekend naar Harry Styles in Amsterdam. Yay!
0: Voilà. Zoiets hebben we nodig van jou, dus stuur maar door in de Q-app jouw audioberichtje. Maar natuurlijk... Eén grote vraag die blijft voorlopig onbeantwoord.
2: Ja.
0: Wie krijgt er straks van Bert de Kok...

0: Ja, dat was
1: de dat was het orakel.
0: Het orakel ja. En Taylor Swift in Mannekes. Het weekend is daar. We zijn gelukkig, want het wordt een warm weekend. Het wordt een lang weekend voor veel mensen. Maar ja, natuurlijk wordt het ook een fijn weekend.
1: Tuurlijk dat. Zeker. Eerst en vooral een fijn weekend aan Anastasia Tschernook. Want zij was afgelopen weken te zien in het nieuwe seizoen van Celebrity Masterchef. En gisteren was het de finale. En madame heeft dat daar gewoon gewonnen.
0: Yeah. Hey. Dikke proficiat.
1: Ja, proficiat Anastasia met je trofee. En welkom in de club hè, van Masterchef winnaars. Want zij won misschien wel de trofee in haar seizoen. Ik het hart van Peter Goossens in mijn seizoen. Voilà.
0: Dus, dat is waar.
1: Ja, we staan een beetje gelijk nu. Ook een fijn weekend aan regisseur Lucas Dons. Die zijn nieuwe film Coward ging gisteren in première op het filmfestival van Cannes. En de film kreeg dus een staande ovatie van maar liefst 13 minuten.
0: 13?
1: Dat is wel veel, hè. Dat is echt veel. Want ik zag ook zo in het nieuws zo, ah ja, soms is 7, 8 minuten. Baby, even 13 minuten, joh.
0: Ah, chic, knap.
1: Ja. Ja, maar ja, dus fijn weekend, Lucas. En ja, als je nog een acteur zoekt...

0: zo voor in je volgende film. Check zeker eens K3 en het lied van de Zeemermin, want daar heb ik ook een rol in. En dat was echt een glansrol. Dus ja.
1: Ah ja, zelfpromo. Ja,
0: dus ja, we moeten gaan naar het volgende. Hè.
1: Ja, zeker.
0: K3-film en nu een Lucas Dont-film.
1: Kan. Op naar kan.
0: Zeker en vast. Ah, maar eigenlijk wens ik iedereen een fijn weekend. Behalve... mensen die vandaag al nootjes hebben gegeten.
1: Nootjes ook.
0: Of noten. Nootjes. Alles. In alle vormen, kleuren en maten.
1: Ja.
0: Ja. Mensen die in een kasteel wonen. Die ken ik. De hel.
1: Koning Samson. Ja. Jammer.
0: De moeties.
1: Oh, wat? Maar Anastasia is een moetie.
0: Oh, maar nee, zij telt niet mee. Want zij heeft Masterchef gewonnen. Maar de rest wel.
1: Die regels.
0: Ja, maar ja. Ik heb daar auditie voor gedaan en ik heb het niet gehad. Ik snap niet waarom. Ja, dan mensen die ooit al in een luchtballon hebben gezeten. Ik ken nog niet.
1: Ja, voilà. Veel mensen van Q vanmorgen wel in de Q-luchtballon. Dus ja.
0: Wop, wop, wop. Sorry. Kijk. Volleyballers.
1: Heb je daar iets tegen?
0: Ja, doe toch zeer aan je polsen, jongens.
1: Dat is waar.
0: En dan een polsen rood. Nee. Mensen die vandaag hun vuilzakken moeten buiten zetten.
1: Op een vrijdag.
0: Hey, in alle steden is dat op een ander moment, hè? Wie weet. Wie weet ook niet. Dan ben ik volledig fout. Dan heb je geluk. En tot slot, Milan. Geen fijn weekend. Voilà. Goed, hè?
1: Super.
0: Ja.
1: Het was een mooi lijstje.
0: Dankjewel. Maar kijk, ik wil het graag ook nog eens in de groep gooien.
1: Ja.
0: Wie krijgt er van jou geen fijn weekend? Of net wel een fijn weekend? Laat het maar even weten in de Q-app.

0: The Weeknd aan de start van het weekend. Blinding Lights. Q-music. Ja, Bert, je hebt hier wat mensen weer bijgelapt tijdens Fijn Weekend, behalve.
1: Ja.
0: Maar er komt wel nog veel binnen in de Q-app, hè?
1: Zeker, ja. Eerst en vooral Evelien uit Waasmunster, die heeft geen Fijn Weekend gekregen, want ze zegt hier, het is hier grijze bak vandaag.
0: Dus, grijze bak.
1: Grijze bak. Sorry, Evelien. Geen Fijn Weekend. Sita uit Lommel heeft nog een suggestie. Geen Fijn Weekend aan de pollen.
0: Ah ja, de graspollen.
1: Amai, ik zie ze ook vliegen buiten.
0: Ze zijn vertrokken.
1: Amai, amai. En Steffi uit Wetteren stuurt ook nog geen Fijn Weekend aan alle mensen die 2 minuten voor een winkel gaat sluiten, toch nog binnenkomen.
0: Ah ja, ik snap het wel.
1: Steffi, ik vermoed dat jij werkt in een weekend. Sorry, ik zit mijn weekend in mijn hoofd. In een winkel? Ik doe dat wel echt niet. Ik minstens een half uur.
0: Ja.
1: Dan.
0: Ik vind dat ook de grens.
1: Anders doe ik het niet meer, want dan vind ik ook zo van, oh, arme die mensen, want dan gaan ze zo afroepen van, de winkel gaat sluiten, bol het af, en dus, ik denk, maar nee, ik moet mijn carotten nog zoeken.
0: Ja. Het is puur uit eigen belang eigenlijk, omdat ik dat zelf niet wil, die druk inderdaad. Fijn weekend voor Laura Tesoro, dat weten we nog niet goed, of het een fijn weekend voor haar wordt. Het hangt af van haar kandidaten vanavond in The Voice van Vlaanderen, of die doorgaan of niet. Laura heeft er nog 2, Mathieu Terrein heeft er 0. Dus die zit daar als een soort figurant nog altijd bij. Maarten en Dorothee die hebben er nog 1, dat is Finn.
1: Kom op!
0: Joost Klein heeft er nog 3.
1: Zot, hè?
0: Veel. En Koen Wouters nog 1.
1: Ja.
0: Ja, wie gaat de halve finale overleven en dus doorgaan naar de finale volgende week vrijdag in The Voice? Het wordt spannend. Je kan er naar kijken vanavond op VTM

Reggie en Laura Tesoro. Vanavond te zien in de halve finale van The Voice van Vlaanderen met haar twee overgebleven kandidaten, Joris en Hafsa. Onze Maarten en Dorothee hebben als coaches nog één kandidaat over, Finn. Hij klonk zo vorige week.

0: Ja, goed wel, hè?
1: Zeer goed.
0: Maar even ook, Finn, die doorgaat naar de finale. Dat is meant to be, hè?
1: Het ja. moet eigenlijk wel, hè?
0: Moet wel echt. Maar we gaan het ontdekken hè, rond 8:40 vanavond bij VTM. Ja,
1: inderdaad. En als je zelf eens wilt voelen hoe het is om coach te zijn in The Voice van Vlaanderen, ik denk dat iedereen daar eigenlijk stiekem wel over droomt. Zoek dan nu even een bureaustoel. Wij zitten er al op.
0: Ja.
1: En die kan draaien, hè, die van jou?
0: Ja, zeker.
1: Voilà, je gaat het straks even kunnen doen met de nieuwe Repeat of Niet. Want Freya Sky zit daarin. En je mag dan draaien als je het goed vindt en niet draaien als je het niet goed vindt.
0: Ja, ik draai maar op.
2: De Q-party barst weer los. Q-music. En komt morgen naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Morgen in Oostende. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. With you.
3: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
4: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En je steunt...
3: Sorry, kan dat wat korter?
4: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is supervers.
3: Nee, korter.
4: Koop lokaal. Voilà.
5: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Lotto is op zoek naar een neus.
9: Oh? Een neus begot.
8: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
10: Of thee in India.
8: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
10: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
11: C'est bon.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Beter dan therapie om dit gewoon keihard mee te zingen. You Somebody van Kings of Leon. Repeat of niet. De nieuwe single van Calvin Harris die is uit Repeat of niet gebonjourd. Er waren meer nieten dan repeaten, dus ja, dan vlieg je eruit. Het zijn de regels van dit item. Dus nu zit Freya Sky in Repeat of niet met het nummer Silent Treatment. Wat kunnen we vertellen over Freya Sky?
1: Ah, wel, ze is nog maar 16 jaar. Dus dat wil zeggen, Ulrika, dat ze geboren is in 2009. What the hell? Ze komt uit de UK, de United Kingdom. Ja. En 4 jaar geleden ging ze voor haar land naar het Junior Eurovisie Songfestival. En daar werd ze 5e.
0: Dus in haar korte leven toch al wel een indrukwekkend palmares, muzikaal. Ja. Kan ze jou overtuigen dat ze nu ook al een grote hit te pakken heeft? Dat mag je laten weten via de Q-app. Repeat of niet voor Silent Treatment van Freya Sky.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silent Treatment van Freya Sky.
1: Repeat of niet?
0: Wie stuurt repeat en wie stuurt niet?
2: Ah wel, Mies, die stuurt niet. Heel duidelijk, heel kordaat. Maar Lisaye uit Turnhout stuurt repeat maal 1000. Dus dat maakt het weer al wat goed. Zoe uit Veldegem stuurt sowieso een repeat hoor. En Debbie uit Braschaat stuurt dikke repeat. Recht voor de raap, I like it.
0: You like it.
2: Ja, dus dat is duidelijk. Hè? Dat wordt een repeat voor Freya Sky. Je hoort het nummer opnieuw maandag voormiddag bij Matthias van den Bulken.

0: Bert, ik denk dat je even sorry moet zeggen tegen een bepaalde Q-luisteraar. Wat zei je daarnet bij de berichten van Repeat of niet?
1: Er staat een naam en je schrijft het L-Y-N-S-A-Y-E. Dus ik zei Linsaye, maar het is Lindsay.
0: Sorry. Het was gewoon Lindsay.
2: Sorry, Lindsay.
0: Hey, maar Lindsay, kei fijn dat je luistert. Ja. Hoop dat je dat gaat blijven doen na dit debacle. Goed, ondertussen is het 5:30 op vrijdag. Lore, een mogelijke besmetting van ebola in Nederland.
3: Inderdaad, ja, er is in Nijmegen een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij dan worden onderzocht om zeker te zijn of het om ebola gaat. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de ebola-uitbraak in Congo. Daar is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en al 177 doden. En dan op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie ILKA 6. Het is al haar vierde bronzen medaille op een EK. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse.
0: Voor het weer gaan we naar weerman Jonas. Een hele goede middag.
4: Dag Ulrike en Bert.
0: Hey. Hallo Jonas, zeg, je bent meegevaren vanochtend met de Q-luchtballon tijdens de liftoff. Hoe was het?
4: Het was geweldig. Echt wel zalig. Wat een ochtend. Ik ben echt nog volop aan het nagenieten. Het was als een droom. Echt gewoon wat een weer, wat een sfeer. Gewoon fantastisch optreden ook van Berre in die luchtballon. Ja, het was echt genieten. Echt zalig gewoon.
0: Je mist het al, ik hoor het.
4: Ja, het zou mij mochten blijven duren. Ja.
0: Goed, ik ben toch wel blij dat we jou aan de lijn kunnen hebben en dat je niet nog ergens in de lucht hangt. Want ja, dit weer, het blijft gewoon goed, hè. Komend weekend.
4: Ja, het zal wel zijn. Het is opeens hoogzomer. Nu ook overal volop zon. Warm weer ook, 27 graden. En ook vanavond gaat die warmte echt nog wel lang blijven plakken. Het is pas als het donker wordt dat het eigenlijk begint af te koelen, dat de temperaturen onder de 20 graden duiken. En dan vannacht uiteindelijk minima rond zo'n 15 graden. Ja, en dan over het weekend, daar valt weinig over te zeggen. Dat wordt gewoon schitterend. Heel veel zon krijgen we. En het wordt bijzonder warm zelfs, want morgen komt er nog wat warmere lucht naar ons toe. Gaat het zelfs op vele plaatsen tropisch warm worden met temperaturen rond de 30 graden. Aan de kust daar is het allemaal iets frisser met 6, 27 graden op het strand. Maar ja, dus overal gewoon morgen genieten van heel veel zonneschijn. En ook zondag doen we dan nog eens over. Heel veel zon, 30 graden dan. En ook Pinkstermaandag nog meer van hetzelfde. Veel zon, niet al te veel wind en temperaturen rond de 30 graden.
0: Super, ik ga naar de Ardennen dit weekend. Ik heb alleen maar shorts ingepakt. Gaat dat voldoende zijn? Want het is daar toch altijd een beetje frisser wel, hè?
4: Het is inderdaad een beetje frisser, maar toch ook in de Ardennen ruim 25 graden. Oh. En ook de nachten zijn daar zacht. Dus ja, ook daar gaat het toch wel bijzonder warm worden. Dus ja, overal in het land is het dit weekend genieten van hoogzomer. Ja.
0: Super, dat is eigenlijk handig, hè, bij de radio werken. Je kan gewoon privévragen op de radio stellen en direct een antwoord krijgen. Oh. Super, I love it. Goed, weerman Jonas, dankjewel. Geniet van je weekend, hè.
4: Fijn weekend, dankjewel.
2: Bye-bye.
0: Eens kijken op de baan, want daar is het andere koek op dit moment. 15 files nog altijd. Van een kwartier of meer. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost verlies je een uur. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 42 minuten. Tussen Zoersel en Ranst 18. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West 41 minuten. Op de E19 tussen Kontich en de Binnensingel 27 minuten erbij. En tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord een kwartier. Op de A12 dan nog richting Antwerpen tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord verlies je 23 minuten. Dan richting Brussel op de E314 tussen de grens met Nederland en Houthalen-Helchteren bijna een uur extra. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 34 minuten en tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 24. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan, daar is het 28 minuten langer. Dan de Brusselse buitenring tussen Machelen en Wemmel, een half uur erbij. Richting Hasselt op de E313 tussen Massenhoven en Herentals-Oost 27 minuten. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je 22 minuten. Ik scroll nog verder, er is er nog eentje. Op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Gent en de watersportbaan, daar is het 22 minuten langer. Stel, je staat toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan een kwartier. Zometeen kan jij toetreden tot onze club. Mm-hmm. De club waar ook Camille Tont in zit.

0: Wait So Long van Swedish House Mafia.
1: De Q Koekoe Club.
0: Het is vandaag je allerlaatste kans om lid te worden van onze gekke club, de Q Koekoe Club. Het is een clubje voor mensen met gekke gewoontes die daar ook gewoon voor willen uitkomen. Afgelopen week hebben we veel nieuwe leden gerecruiteerd. Een volwaardige club, kan ik toch wel zeggen, hè, ondertussen?
2: Ja, wat is er groter dan een club?
0: Oei. Een land?
2: Nee, maar inderdaad, we hebben onder andere iemand die altijd telt hoeveel woorden er in de ondertitel zitten wanneer ze een reeks of een film kijkt. Een beetje koekoe. Iemand die bouillonblokjes proeft voor ze te gebruiken. Ja.
0: Ja.
2: En iemand die wanneer ze een toertje draait altijd ook moet terugdraaien. Ja.
0: Dat is de Q-Koekoe Club, kijk.
2: Dat is de Q-Koekoe Club.
0: Sinds daarnet zit ook Camille, de zangeres, in onze club. Want ze vertelde ons wat haar gekke gewoonte is.
3: Ik heb bijvoorbeeld hetgene wat ik altijd doe als ik thuis kom. Dus mijn ouders en huis, de woonkamer is eigenlijk op de eerste verdieping. Dus dan moet je eigenlijk een trap op. En ik begin al vanaf de trap zo een verzonnen taal te roepen naar Moustache, mijn kat. En dan ben ik zo... Echt zoiets super raar. Geen woorden. En dan weet ik dat Moustache bovenaan de trap komt kijken. Zo. En dat vind ik gewoon leuk.
2: Dat was zelfs geen taaltje, dat was gewoon...
0: Ik kan het me wel zo voorstellen. Ik zie het wel, het plaatje. Goed, er zijn dus nog een paar plekjes in onze Q-Koekoe Club, maar het zijn de laatste. Dus wil je er nog bij, dan moet je nu sturen in de Q-app wat jouw koekoe gewoonte is. En je mag het zo koekoe mogelijk maken als je kan. Hè. Je moet je niet schamen, dit is een safe space. Ja.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden of Zandvoorten. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be. Samen met Q-Music.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
9: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
9: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Vanavond bij VTM. Wie mag door naar de finale in de derde liveshow van The Voice? En bij VTM 2 een serieuze beschuldiging voor Gerard Butler in Angel Has Fallen. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: stukje topschijf, maar eerst.
1: De Q Koekoe Club.
0: Ik moet wel zeggen, onze club met mensen met gekke gewoontes, het wordt met de dag wel gekker, hè?
2: Amai, nog niet.
3: Bijvoorbeeld deze van Kimberly uit Sint-Pauwels. Hey, hey, ik ween bij elke groente die ik snij, anders vind ik dat zo erg voor de ajuin. Kimberly, welkom in de club, jong. Janka uit Nieuwerkerken stuurt, ik tel al mijn sokken, traptreden en liefst alleen even cijfers. Ja, dat hebben we hier al zien passeren, hè?
0: Ja, cijfers en tellen is heel koekoe. Ja.
3: Zeker. Dieter uit Haalter stuurt, ik eet mijn lasagne laag per laag op en schraap altijd de saus eraf voor ik het deeg opeet.
0: Maar waarom? Waarom?
3: Ja.
0: Het is toch lekker als je dat allemaal samen
3: eet. Judge free, hè?
0: Eet.
3: Wil ik je ouders?
0: Ja, ik weet het.
3: Hey, mooi niet judgen. Freak uit Zedelgem stuurt, ik spreek de P-taal met mijn zus als we onbeschaamd en luidop willen roddelen.
0: Ik vind dat zalig, de P-taal.
3: Vind jij dat?
0: Ipik, bepen, ulri, upul, ripie, kippen. Goed, hè?
3: Ik ga er niet aan beginnen.
0: Nee. Beperkt. Nee.
3: Beperkt.
0: Er is ook Fedra uit Aalbeke. Ik denk dat zij wil toetreden tot de Q-Koekoeclub. We gaan eens luisteren.
4: Hallo, dag Ulrike en Bert. Ik eet heel graag een droog worstje. Maar mijn gewoonte was altijd, als ik dat droog worstje uithaalde, om dit een keer goed op de tafel, op de bureau of gelijk waar te kloppen. Om te kijken of die wel hard genoeg was voor mijn idee. Als die niet genoeg geluid maakte, was die niet hard genoeg volgens mij. En als ik hem gewoon ook niet op, liet ik hem een dag of twee liggen.
3: Ja, dus moraal van het verhaal, als je wilt weten of de sausies hard genoeg is, sla er eens mee op de tafel. Voilà. Heel goed.
0: Er is ook Christophe uit Linter.
5: Hey, Ulrike en Bert. Ik wil je mij graag aansluiten bij jullie club. Ik heb de rare gewoonte om altijd in slaap te vallen met mijn gezicht naar buiten. Ik kan dan niet met mijn gezicht naar binnen, naar de matras toe. Zelfs niet als mijn wederhelft naast me ligt. Ik moet altijd met mijn gezicht naar buiten en dan pas kan ik in slaap vallen.
0: Dat is goed, Christophe. Blijven doen. Dan blijf je in de Q-Koekoe-club.
1: Ja. Ben jij een beetje koekoe? Dan ben je welkom bij Q. De Q Koekoe Club presenteert
0: Tini uit Dendermonde. Goedenavond.
6: Hey, hallo.
0: Hallo.
6: Ulrike en Bert.
3: Hey.
6: Bert, jij bent een knappe gast, hè.
3: Ah, wat blieft zich dan nog eens, Tini?
0: Pardon?
6: Jij bent een knappe gast, hè.
3: Oh, maar ziet ze.
6: Ja.
3: Oh, maar dat vind ik super lief, dankjewel. Meent je nou, is dat zo om te lachen? Nee, hè.
6: Nee, dat is niet zo te lachen, maar ik vind haar wel mooier met haar los.
3: Tini, we zijn hier ook live in beeld natuurlijk bij in de Q-app. Ik ga mijn haar speciaal voor jou los doen. Voilà.
6: Ja, maar ik zit in een auto, dus dat brengt niet veel
3: op. Het is voor alle andere mensen die er nu van kunnen genieten, hè, Tini.
6: Ah, dat is goed.
0: Heb je nu wat tijd apart nodig? Of,
3: nee.
0: Wat gaan we doen?
6: Nee. Tini,
3: het gaat
6: van de kanten van
3: Hollestee. Ah, maar zeker jongens, zijn van afliggen, hè. Anyway, Tini, we sturen nog.
6: Ja.
3: Eerst en vooral moeten we het hebben over jouw gekke gewoonte. Vertel eens, wat is die?
6: Ah, wel, gisteren zat mijn zoon bij mij in mijn auto en die zei van, mama, zou jij al beter een keer niet inschrijven voor de Koekoeclub? En ik zeg tegen hem, maar ik heb toch geen rare gewoontes? En hij zegt tegen mij, maar jij doet altijd twee verschillende kleuren van schoenen aan.
3: Is dat het?
6: En zegt, ik koop meestal, als het budget me toelaat, dan koop ik schoenen in twee verschillende kleuren.
3: Ja.
6: Of drie verschillende kleuren. En naar gelang dat mijn muts staat, switch ik die.
3: Ja. Ah ja, dus
6: dat kan zijn, dat kan zijn dat ik een rode en een groene schoen aan heb, of een zwarte en een groene, of een witte en een zwarte.
0: Krijg je dan soms geen rare blikken van mensen?
6: Ja, hè. En dan zeggen de mensen tegen mij, is dat normaal? En dan zeg ik, ja, maar ik heb dat nog zo'n paar.
0: Weet je wat ze voortaan tegen jou gaan zeggen, Tini?
6: Nee.
0: Ze zit zeker in de Q-Koekoe Club. Voilà, want je zit erbij, proficiat.
6: Allee, merci.
3: Welkom.
6: Ja, dankjewel. Hè. En als we elkaar in afleggen tegenkomen, dan gaan we niet aan drinken. Hè.
3: Hey, zet maar zeker, jong. Hela.
6: Ah, dat is goed.
3: En vanaf.
6: Ja. Ja. Allee, dag en bedankt. Geniet van de vandaag.
0: Salutjes.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.

0: Shakira en Whenever, Wherever. Het weekend is officieel begonnen. We moeten dat gewoon nog even op de radio officieel maken. Je gaat dat horen, je gaat dat voelen in extra weekend.
1: Ja, Friday feeling, goede vibes en een open telefoonlijn van Vincent Live die we even in bruikleen hebben. Hè? Ja, ja, heel tof. Een telefoonlijn waarop jij volledig gratis kan inbellen.
0: Het nummer van die lijn is 0800 54 684. Dat is niet het gemakkelijkste telefoonnummer om te onthouden, maar daar is een oplossing voor. Een liedje. Vincent Live heeft dit geproduced. Dus volg even mee en dan ga je dat nummer nooit meer vergeten.

0: nieuwe bank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
2: Voilà, een salade van vlees.
3: Oei, amai.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
4: En goedenavond, het nieuws van 6 krijg je van Lore.
5: Goedenavond. Een mogelijke ebola-besmetting in Nederland. Daar is een patiënt opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er wel sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Daar is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan om rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse wordt er een zwemzone ingericht. En dat is nodig, zegt Roens.
6: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. We willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone. Is de veiligheid natuurlijk en twee, de waterkwaliteit.
5: Die extra zwemzones komen goed van pas bij het warme weer dit weekend. En met dat warme weer worden er dit weekend ook extra treinen van en naar de kust ingezet. Want de NMBS verwacht heel wat dagjes toeristen.
7: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
5: Die drukste momenten, dat is tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags naar de kust. Of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. Op het EK Zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Dit is al haar vierde bronzen medaille op een EK en het tweede op rij. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. En de Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Bettiol was de beste van de vroege vlucht. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De beste Belg was Jasper Stuyven op een derde plek. De Portugees Afonso Eulalio blijft in het roze. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
4: Blijft druk op onze snelwegen. 15 files op dit moment richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je 1 uur en 3 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 26 minuten. Op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever 25. Tussen Zoersel en Ranst 18. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 17. Op de E19 tussen Kontich en de Kraaibekstunnel 17. En tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 15. Richting Brussel, E314 tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg 38 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg sta je 30 minuten langer aan te schuiven. Op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Gent en de Watersportbaan 30 minuten erbij. Brusselse Buitenring tussen Machelen en Jette 30 minuten.

0: Ja, bel ons. We gaan het direct eens testen. 0800-54684. Lijn 1. Zit daar iemand op? Goedenavond. Hallo.
1: Goedenavond.
0: Hallo, met wie spreken we?
1: Met Chloe.
0: Chloe, hallo. Waarom bel je?
2: Ja.
1: Ja, omdat ik hoorde jullie liedje op de radio en ik dacht, ik ga dat eens proberen. Dat is ook zo leuk aan, dacht ik.
0: Ja, kijk. Ja, het lukt, inderdaad. Het werkt.
1: Ja.
0: Wou je nog iets zeggen, okay, of was het dat?
1: Eigenlijk wil ik nog even iets zeggen.
2: Oh.
1: Maar het is gewoon eventjes in de regio West-Vlaanderen. Mijn papa is wel heel graag zelfstandig, een kuisbedrijfje. En als iemand nodig heeft om mooie linkende vensters nodig heeft, Knex Cleaning is the place to be. Zoek het op Instagram, contacteren.
0: Zeg de naam nog eens heel luid en duidelijk.
1: Knex Cleaning.
3: Extra weekend. Het eerste feestje van het weekend.

0: Maar het is begonnen, Michael Gray. The Weeknd. Nog tot 7 uur vier je hier en alleen hier het allereerste feestje van het weekend. We vieren samen. Je kan ons bereiken op het nummer 0800 54684. Zeker wel. Zit er al iemand op onze lijn? Hallo, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Hallo.
2: Hallo, met wie?
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Met wie praten we?
1: Hallo, met Christophe.
2: Ah, met Christophe. Hoe gaat ie?
1: Heel goed.
2: Goed, oké. Heb jij iets om te vertellen aan ons? Of,
1: Ja, absoluut. Ik ga dit weekend meedoen aan het wereldkampioenschap zo min mogelijk bewegen. En ik heb heel hoge verwachtingen.
0: Denk je dat je eerste gaat eindigen?
2: Ja.
1: Ik ga absoluut winnen.
0: Super, we wensen jou superveel succes. Zet hem
2: yes.
0: op. Bye-bye.
1: Dankjewel.
0: Hallo, hangt er nog iemand aan lijn 2?
3: Hallo.
0: Hallo. Met wie?
3: Ja, het is met Jonas.
2: Dag Jonas, alles goed?
3: Ja, goed met jullie.
2: Heel goed. Heb jij leuke weekendplannen?
3: Niet zo leuke plannen, maar ik wil wel iedereen buiten de gevangenis een goed weekend wensen. En aan mijn kleine zoontje, de grootste zoon. Want wij zitten nog steeds hier binnen in de bak. Maar ik vrie iedereen.
0: Ik denk, heb je vorige week ook niet gebeld met Vincent?
3: Klopt.
0: Je hebt een goede lijn. Je komt er goed door. Als daar een goede lijn in de gevangenis.
3: Dat is wel een voordeel.
0: Ja, ja. Maar zeg, hoe ziet een dag eruit zo morgen bijvoorbeeld? Weet je al wat je gaat doen of niet?
3: Omdat het goed weer is, is heel deze week al een gesloten sectie.
0: Ja?
3: Dus we hebben niet veel te doen. Het enige wat we hebben is een wandeling. Dus daar kijken we dan wel naar uit.
2: Voilà.
0: Wel, dat is goed. Wij kijken er mee naar uit samen met jou. De groetjes daar, hè?
3: Dat zal ik zeker doen. De groetjes daar ook, hè. Een groetje aan mijn zoontje, Keren, papi, love you.
0: Voilà. Super schattig.
2: Bye-bye.
0: Zullen we nog eentje doen?
2: Ja.
0: Wie zit er op lijn 1? Maak je bekend.
4: Goedemiddag.
2: Avond, jong.
0: Kevin, vertel het eens.
4: Het is vrijdag, het is bijna weekend. Dus
0: klopt.
4: Ik ben nu nog op weg om boodschappen te doen en dan het gezin te verwennen.
0: Oh, wat ga je kopen allemaal? Wat staat er op het lijstje?
4: Oh, rustig wat tapatjes, niet te veel. Het is lekker weer, wat koud eten en een lekker drankje. Meer niet.
2: Meer moet dat niet zijn, hè, Kevin?
4: Nee, absoluut niet.
2: Voilà. Super, ik ben al jaloers. Eigenlijk, je maakt me eigenlijk boos, Kevin.
0: Ja, waar moeten we zijn? We komen af, hè.
4: In de Kempen.
0: Ah, in de Kempen.
2: Ah, de Kempen. Ah, ja. Alle naar één.
0: Ja, ik moet naar Dardenne vanavond. Dus anders was ik zeker gepasseerd, Kevin.
2: Ik kom af.
4: Tijdig genoeg. Geen probleem.
0: Geniet ervan. Salukes, hè.
2: Yo-yo.
4: Ja, we doen.
0: Yo-yo-yo. Oh, tapas, dat is wel een goed idee.
2: Ja.
0: Als je nog geen eetplannen hebt vanavond, gewoon nog snel de winkel in. Een tapatje halen.
2: Hey.
0: Ik ga het nooit doen, Rihanna. Geen zorgen. 6:15. Rihanna en Don't Stop the Music.

0: appelsap ga ik zeker nog drinken vanavond. Waarom lach je, Bert?
1: Of all things appelsap.
0: Ja, tuurlijk.
1: Get
0: ik begin mijn weekend altijd met appelsap.
2: Een glaasje.
0: Zometeen gaan we jouw weekendplannen overlopen. Als je er zelf nog geen hebt, dan krijg je misschien zometeen wel inspiratie. Je mag jouw plannen in een audioberichtje doorsturen en je moet eindigen met jee. Bert, wil je het nog eens voordoen?
1: Ja.
0: Yay!
1: Maar dus een berichtje
0: dat
1: kan
0: is ook
1: van...
0: je plannen, hè?
1: Ja, je plannen. Dus hallo, mijn naam is Bert en ik ga dit weekend naar Harry Styles in Amsterdam. Yay!
0: Voilà. Dus is er iets waar jij naar uitkijkt dit weekend? Spreek het in de Q-app en eindig met... Yay!
3: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja!
5: Maar ja...
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja! Maar ja...
3: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
4: Oh ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
8: Stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
9: En Wallonië eens proberen.
10: Of naar een pretpark gaan misschien.
9: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
13: bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
13: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% voor B-plus leden.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
14: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
15: Extra weekend. Extra weekend.
16: New truck, big lady.

0: Zeker wel, gas erop, het is weekend. En het is tijd voor Friday. Dat is het moment in de show waarop we samen vooruitblikken op het weekend. Waar kijk jij specifiek naar uit dit weekend? Mag je doorsturen via een audioberichtje in de Q-app. En deze week doen we Friday op de tonen van Give Me Everything van Pitbull.
1: Hey.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja. Yeah?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Dit is Helena uit Gent.
2: Ik ga vanavond naar Harry Styles met mijn nicht en mijn beste vriendin.
0: Yay! Lisa uit Brugge.
3: Ik ben vandaag jarig. Ik ben daardoor naar de kapper geweest. En morgen vertrek ik naar Rome. Yay!
0: En een dikke proficiat met je verjaardag,
1: ja.
0: Zeg. Achilles uit Isegem.
4: Dit weekend ga ik slapen.
1: Yay!
0: Het was misschien ook Achille in plaats van Achilles.
1: Ja, een van die twee.
0: Nog snel, Ellen uit Antwerpen.
5: Vandaag gewerkt en morgen weer werken. Yay!
0: Yay!

0: I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight.
1: Er is ook nog Jolien uit Wetteren.
2: Ik ga naar Vlissingen en ga daar mijn buikje goed rondeten. Yay!
1: Yay! Selina uit Paal.
3: Ik ga deze weekend naar een dansoptreden kijken van mijn metekindje. Yay!
4: Yay!
1: Sky is er ook.
5: Wij gaan een lang weekendje naar de zee. Yay!
4: Yay!
1: Mogen wij meegaan? Alsjeblieft. Jante uit Diest.
6: Ik ga werken met de hittegolf in het ziekenhuis. Yay!
1: Yay! Chris uit Assenede.
7: Ik ben onderweg naar een

0: Lies uit Ninove.
1: Morgen nog een dagje werken in Colruyt. Ninove en nadien naar de kermis met mijn metekindje Leon. En achter de kermis duvelen! Yeah! Yeah!
0: Femke uit Baal.
2: Wij gaan morgen naar Paradise. Yay!
3: Yay!
0: Er is ook nog Marie uit Bree.
4: Ik ga dit weekend lekker in het zonnetje relaxen met een heerlijke cocktail. Yay!
2: Yay!
0: Pakt het er werkje goed van.
2: Ja.
0: Wim!
5: Ik ga morgenavond naar een comedian met mijn vriendin gaan kijken in Gent. Yay!
2: Yay!
0: Chris uit Pajottegem als laatste.
6: Dit weekend barbecue op de Gazon Razé. Yay!
0: Yay! Wat een toffe weekendplannen allemaal, zeg.
2: Bye.
0: We zullen nog wat muziek tegenaan smijten, hè. Hey ho, let's go.
7: Extra weekend.

0: Over jou nog veel meer sfeer zometeen. En onze telefoonlijn, die gaan we ook nog eens oppakken. Hè. Waarom niet? 0800 54684. Maar eerst eventjes naar de echte wereld. Lore, de Belgische activisten van de hulpvloot naar Gaza zijn terug.
1: Inderdaad, ja, die zijn daar straks veilig geland. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten, met hulpgoederen, tot in Gaza probeerden te raken. Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten hardhandig op. Daar kwam internationaal liever ook veel kritiek op. Verschillende landen, inclusief ons land, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. En dan op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar vierde bronzen medaille op zo'n EK. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Yes, dat eerste zomerweekend, dat is al vertrokken, maar met een beetje vertraging misschien voor jou. 11 files nog op onze snelwegen. Richting Antwerpen op de E313 moet je aanschuiven tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Je verliest daar 54 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 22. En op de E34 tussen Zoersel en Ranst 16 minuten. Richting Brussel op de E314 tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg is het 40 minuten langer. Op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Gent en de watersportbaan 33 minuten erbij door een ongeval. Dan nog op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een half uur extra. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten. Tussen Sint en Linkeroever en Antwerpen-West 19. Richting Gent op de Antwerpse ring ook nog feest tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Centrum. Daar 19 minuten langer. We zijn er nog niet. Brusselse buitenring tussen Vilvoorde Koningslo en Jette 22 minuten erbij. En dan nog op de E314 richting de grens met Nederland. Tussen Heverlee en Herent, daar sta je 20 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven op onze snelwegen, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
2: Het eerste feestje van het weekend.

0: Bruno Mars. Goh, wat een sfeer hier op een vrijdagavond bij Q. Blijf maar hier, want nog tot 7 uur extra beats in extra weekend. En op ons feestje mag jij ook een liedje bepalen. Want ja, dat is altijd fijn, hè? Zo'n keer naar de DJ gaan en zeggen, wilde jij dan een keer draaien?
1: Ja.
0: Er zijn twee opties. Je kan kiezen tussen... Let Me Love You van Nio. Prachtige keuze, al vind ik dat zelf. Of je gaat voor Prada. Prada van Kesso, dat kan ook. Het zal een van die twee worden. Ja? Welke wil je horen? Je mag het dus laten weten straks. Niet door een berichtje te sturen in de Q-app, maar wel door te bellen op ons nummer. Denk je dat dat nummer al in het collectieve geheugen zit?
1: Of misschien, nog niet? Misschien moeten we het nog een keer laten horen. Zo.
0: Ja, ja, ja. Deze hit is dus gemaakt door Vincent Life als geheugensteuntje.

0: grote party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better, better
1: with you. Voilà, zeg. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First. Wienerberger.
3: Goh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
2: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
6: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem

0: What? What is er leuker? Dan een vrijdag niks. Het antwoord was niks. Ah. Maar je kent dat wel, je gaat zo op een feestje op vrijdagavond. Zo, je hebt al iets gedronken, een kavaatje of zo. En je hebt zoiets van, ik wil echt dat liedje horen. Ik ga het gaan aanvragen bij de DJ.
1: Ja, ja.
0: En dan zeggen je vriendinnen nog zo van, allee, doe dat niet, laat die gaan rusten. Nee, die gaat dat spelen voor mij. En dan zijn we weg.
2: En it never happens.
0: It never happens. Ja. Ja.
1: Maar vandaag, de mensen mogen dat eens proberen. Hè. We hebben twee verzoekjes klaarstaan. We moeten dus alleen nog kiezen.
0: Ja, tussen... Girl, let me love you. Let Me Love You van Neo of Prada van Kesso. Jij mag bepalen welke het wordt door nu te bellen naar het nummer
1: 0800 54, of moet ik zeggen 54?
0: Allee, we hebben het liedje nu al zoveel afgespeeld.
1: 0800 54684. Voilà. Hey, voilà. De mensen mogen bellen. 6, 8, ja, en ik denk dat er iemand al klaar hangt.
0: Hallo, goedenavond.
3: Hallo. Hallo, goedenavond.
0: Hey.
1: Er zijn veel mensen, hallo.
3: Hallo.
0: Goed gesprek.
3: Alles in orde?
0: Ja, met ons wel. Met jullie ook?
3: Ja, met ons ook, dank u.
0: Wat zijn jullie aan het doen?
3: Wij zijn eigenlijk op zoek naar een vrouw voor Moerab.
0: Een vrouw?
3: Wij zijn een vrouw.
2: Een vrouwtje.
3: Iemand? We hebben hier iemand die nog single is en die eigenlijk op zoek is naar een lieve Belgische dame. En die zou graag je nummer geven in de hoop dat er iemand hem belt.
0: Ja, maar dan moet je
3: en dan moet je de podcast starten.
0: Mm-hmm. We zijn aan het meedenken hoor, maar ik denk dat je dan best inschrijft voor Love is on the Air bij Vrienden van de Vrijdag. Dat is het volgende programma hier op Q.
1: Ja, daar kun je live daten op de radio. Dus nog even blijven hangen misschien.
3: Ja, geen probleem.
1: Voilà.
0: Maar zeg, Neo of Kesso, Prada. Welke van de twee?
3: Kesso, Prada.
0: Kesso, oké. Okay, dat is één streepje bij.
1: Eén streepje, ja. Ik ga het even bij. Ja, oké.
0: Okay. Hallo, lijn 2. Hoi. Hallo. Hoi. Het is Q-Music. Hey. Bert en Ulrike, aangenaam.
4: Aangenaam.
0: Neo of Kesso?
4: Neo.
1: Oh, 1-1. Oké, super. En weet je, en waarom? Gewoon?
4: Nee, dat was een gokje. Ik
1: weet dat is niet meer gokje, zeg je.
0: Goedemorgen, hè.
1: Een gokje. Nou, je mag kiezen, hè. Je mag het nummer kiezen van Neo of het nummer van Kesso. Dus je gaat voor Neo?
0: Het is al gekozen.
4: Ja.
1: Oké, voilà. Ja. Dankjewel. Hopla.
0: Lijn dicht. Oh. Nummertje 1. Daar zit alweer iemand anders op, zeg. Oh, het is hier een va-et-vient.
5: Hallo.
2: Hallo? Hallo, hoor je ons?
5: Hallo?
1: Hallo? Wie spreken we?
5: Hallo?
0: Ja.
1: Hallo?
0: Ja.
1: Spreken we met René? René?
5: Nee, Jessica.
1: Ah, met Jessica. Dag Jessica, vertel het ons eens. Neo of Kesso?
5: Nummer 1.
1: Dat is Neo.
5: Ik zei maar Let Me Love You.
1: Ja, dat is de Neo. Dat is de Neo. Oké, dankjewel. Ja. Dat is 2-1 voor Neo. Oké, we gaan door.
0: Wou je nog iets zeggen?
1: Oei, dat is al weg. Sorry.
0: Oké, de volgende. Hallo, goedenavond met wie?
6: Wou je nog iets zeggen?
0: Ik hoor mezelf terug. Okay, dit is de meta. Dit is de meta.
1: Ja, dat kunnen we niet. Er is nog iemand anders.
0: Hallo, goedenavond. Met wie?
6: Hallo?
1: Met wie spreken we?
6: Melissa Helen.
1: Ah, hey, Lisa. Kies jij voor Neo of voor Kesso?
6: Voor Prada.
1: Dus Kesso, ja. Oké, dat is 2-2, hè?
0: Dat is 2-2, nu moeten we blijven gaan.
1: Oké, goed, dan moeten we. Dankjewel, Lisa, bye bye. Volgende. Eens horen. Hallo?
7: Hallo?
0: Ga jij het verschil maken? Hallo? Neo of Kesso?
1: Oei.
0: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Hallo.
1: Goedenavond, inderdaad, met wie spreken wij?
7: Ja, Caroline.
1: Wat wil jij het liefste horen?
0: Prada.
1: Prada.
0: Oké, dan is het beslist. Prada.
1: Dan is het beslist. We gaan Prada draaien. Voilà.
7: Oké, dankjewel.
0: Fijn weekend. Bye bye. Gaan we toch even moeten doorgeven aan Vincent dat dat vlotter kan?
1: Ja.
0: Het is wel een goede keuze, dit.

0: Voilà. Van Kesso. Straks om 7 uur begint Vrienden van de Vrijdag hier bij Q. Niet met ons deze week, niet met Bert en mezelf. Maar we hebben fantastische vervangers voor vanavond. De smile is er al. Naomi van der Poorten en Jens de Tonke.
1: Hey.
2: Dankjewel.
3: Welkom.
0: Wat een prachtig duo.
3: Dank u.
0: Ja.
3: Leuke combo.
2: Ja, vonden wij zelf ook. Dus
3: ja.
0: Je hebt eindelijk iemand gevonden die zo een beetje even groot is als jou.
2: Ja, ja, dat is soms moeilijk. Hè, ja.
3: Maar jij bent toch een pasje groter.
2: Ja, ja, wel, nu sta ik wel. Hoeveel zou dat schelen?
0: Je hebt talons aan. Hakken.
2: Nee, dat doe ik niet. Okay.
3: Maar zeg, is het de eerste ontmoeting? Of,
2: nee.
3: Oh, we go way back.
2: Jens heeft mijn mama al ontmoet, mijn nicht, mijn tante, ja, mijn lieve.
3: Tante Marlijn.
2: Ja, voilà.
3: Echt?
2: Zeker en vast, ja. We hebben een verleden samen. Ja.
3: Amai, en ga je daar straks over praten in de show? Of?
2: Absoluut.
3: Ah, oké. Okay. Dan ga ik niet doorvragen. Ja. Dat is dan een teaser.
1: Yes.
0: En wat gaan jullie doen in onze show vanavond?
2: Ah, wel, we gaan natuurlijk naar Goeie Gewoonte ook daten. Hè? Live on air. Ja. En daar is Jens heel excited over, want hij is een hopeloze romanticus.
3: En ik sta ook te boek als The Love Doctor.
0: Het zal wel
3: zijn.
2: Dat is dus effectief ooit een programma van hem geweest op een studentenzender.
0: Oké.
3: Mensen inbellen naar The Love Doctor en dat brengen we er straks eventjes terug.
2: Yes.
0: Amai, 20 jaar later doen we eigenlijk nog altijd hetzelfde. Yes. Goed, ja, nee, dikke merci. Wij gaan aan ons weekend stilaan beginnen, ja. Bert. Dankjewel trouwens voor deze week. Het was fijn.
3: Jij bedankt.
0: Jij bedankt. Ja, jullie ook bedankt.
3: Ik ben echt wel klaar om naar buiten te gaan, is eigenlijk.
0: Het gaat een groot contrast zijn, want het is echt frisjes, hè, in de studio. Dus ik hoop dat jullie de vlies mee hebben gebracht.
3: Nee, maar toen wel een keer deugd. Als je van buiten komt, is een oventje daarbuiten.
0: Oh. Dat is ook wel waar. Voilà, kijk. Veel plezier met de Vrienden van de Vrijdag voor vanavond. Naomi van der Poorten en Jens den Donker. Dit is nog Lionheart. Salukes!

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
2: Koop lokaal, voilà.
0: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
3: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: En zo is het 7 uur. Het nieuws krijg je van Lore.
7: Goedenavond. Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort één van hen.
8: Voor mij was het ergste stuk in de haven. Het verwerkingsproces daar. Uren en uren op de knieën gezet. Mensen die ze al in elkaar geramd hadden, die gebroken botten hadden.
7: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal ook veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er één bom in een bakkerij en nog een andere in een woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij de melding nu doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. En netbeheerder Elia pauzeert zijn opruimactie van zeemijnen. Omdat er dit weekend heel wat dagjes toeristen worden verwacht aan de kust met het mooie weer. Sinds maart ruimt Elia samen met ontmijningsdienst Dovo Duitse zeemijnen op uit de Tweede Wereldoorlog. Want die zeemijnen liggen in de weg voor toekomstige werken aan kabels. De werken op het strand worden nu dus even stilgelegd. De werken op zee gaan wel gewoon door. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
6: En 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost 40 minuten bijtellen. Op de E34 tussen Zoersel en Rans 19 minuten. Op de E17 tussen Hazonk en Antwerpen West zijn dat er nog 13. Richting Brussel op de E314 tussen Maasmechelen en Genk Centrum 33 minuten bumperen. En op de E429 tussen Tubeke en Nijvelse Steenweg ook 30 minuutjes kwijt. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout 21 minuten extra en tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 14 minuten bijtellen. Richting Gent dan tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel ook 17 minuutjes verliestijd. Op de Brusselse ring tenslotte op de buitenring tussen Grimbergen en Jette ook 12 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.
9: Attentie, we gaan live in 3, 2... Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Uw hosts voor vanavond, Naomi van der Poorten en Jens den Donker.
6: Hallo, zeg Jens. Ja, Bert en Ulrike die hebben de werkweek weer uitgespeeld. Dus we zullen dat weekend hier eens goed lanceren, hè?
10: Zeker wel.
6: Heb je er zin in?
10: Heel veel zin in. De sfeer is uitgelaten, mag ik dat alvast zeggen?
6: Zeker alvast, ik kan dat bevestigen. Hoe heb jij deze zondag, deze zonnige dag wil ik eigenlijk zeggen, beleefd?
10: Goed, ik heb daarnet al een paar uur op het terrasje mogen toeven.
6: Oh, geen kort broekje aan?
10: Nee, dan niet. Ik heb geen korte broekjes meer.
6: Oh,
10: mag... Nee, omdat ik heel witte benen heb. Dus de mensen zijn ervan afgeleid in het verkeer en zo.
6: Ja, oké, dat is een gezondheidsrisico. Ik snap het. Ik heb wel een kort broekje aan. Ik heb alleen mijn benen niet geschoren. Is u dat al opgevallen? Nee.
10: Wel, ik durfde het zelf niet
6: over beginnen. Zwijgt.
10: Nee, dat is niet waar. Dat is totaal niet waar.
6: Ja, dat is met stoppelkens. Ja.
10: Ja. Nog totaal niet een snotje gehad.
6: Oké, goed, goed, goed.
10: Hadden we gewoon gezwegen, hè? Had dat nooit iemand geweten.
6: Ik ben al aan het oversharen, hè? Sorry. Ga je straks toch een Antwerps terras onveilig maken met die melkflesjes dan?
10: Wel, meer nog. Ik heb eigenlijk wel dansbeentjes bij.
6: Oh,
10: dus ik reken eigenlijk al meteen op de goedwillige luisteraar die misschien de ultieme tip heeft waar er vanavond gedanst wordt.
6: Oké, waar is ergens dat feestje? Oké, goed. Ja, laat dat zeker maar binnenkomen. Maar nu blijft je wel nog even bij ons.
10: Zeker weten.
6: Oké, heel goed. Want we hebben een serieuze to-do-list. We gaan blind daten op de radio. Niet jij en ik, Jens.
10: Rustig. Oké.
6: En ik heb ook een cadeautje bij voor u.
10: Oh.
6: Ja, maar dat hoor je zo. Ready, set,
10: go!
9: Vrienden van de Vrijdag.

0: Ja, zeker. We zijn hier nog. Jens in de show. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, Kus. En je hebt daar net een oproep gelanceerd. Hè? Jij wilt graag wat adresjes verzamelen.
1: Heel graag.
0: En er is ook iets binnengekomen. Dus we gaan eens luisteren wat Joni te vertellen heeft.
2: Hey. Beste Jens, als jij nog een feestje wilt en je wilt een paar gemakken naar beentjes trekken en af en toe een swingduip laten komen. Eén adres in Mechelen, Café de Zwaan. Altijd welkom. En als je op taart zit, dan kunnen we mij er nog een. Veel plezier en een goed weekend. Ciao, kus.
0: Joni. Oké, wat was het? In Mechelen de Zwaan was het zeker?
1: Ja, Café de Zwaan in Mechelen. We nemen het in overweging.
0: Ja, zeker. Als er nog tips zijn, mag je die zeker doorsturen. Wat brengt dit weekend nog na vrijdag? Wat ga je nog doen?
1: Wel, morgen mag ik naar het Nerdland Festival.
0: Heel cool.
1: Wel bekend, ja. Ja. Daar presenteer ik in de namiddag een quiz in de brewery.
0: Oké.
1: En dan s'avonds ben ik ook nog eens te gast in de Achter de Schermen live podcast op datzelfde.
0: Oh, oké. Okay. Leuk. Ja. Maar dus de brewery, wat moet ik me daarbij voorstellen, dat is met bier dan?
1: Ja,
0: dan
1: dat is met...
0: Ton.
1: Ja, maar dat is mensen, dat is echte lokale bierbrouwers, die daar dus een selectie van hun beste bieren laten proeven. En daar is dan ook een quiz met dan uiteraard ook de bijhorende pilsjes, en zwaardere bieren en sneukelingetjes.
0: Oké, je hebt dat weer goed gefixt.
1: Ja.
0: Je weet wel je stages uit te kiezen, moet ik zeggen.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Heel leuk. Ik heb nog een andere vraag. Hola. Want normaal presenteren Bert en Ulrike hier op dit blokje, dit kleine gezellige blokje, 2 uur lang. En Bert die heeft al eens de neiging om aan iedereen een fijn weekend te wensen, behalve. Dus wil ik heel graag aan jou vragen, een omgekeerde vraag. Wie wil jij een bijzonder goed weekend wensen? Heb je zo iemand in je hoofd dat je denkt...
1: Ja, ik heb meteen iemand in mijn hoofd, want ik weet niet of je de media deze week een beetje hebt gevolgd.
0: Ja.
1: Maar in de Humo stond er een quote van de heer Lucas Lely.
0: Je
1: hebt dat gelezen.
0: Oh, erg.
1: Waarin dat hij dus zegt van, soms wou ik dat ik de lichaamsbouw had van Jens en Donker. Die man ziet eruit als een goed geproportioneerd paasei.
0: Oh,
1: is dat een belediging dat in disguise als compliment? Enfin, dat doet er nu even niet toe.
0: Ja,
1: het punt
0: wel.
1: Is... Er zit...
0: Allee, ik mag dat misschien niet invullen.
1: Je mag dat wel zeggen. Dat is ook mijn vermoeden. In ieder geval, er zit verandering in te komen.
0: Oh.
1: Want sinds kort ga ik terug naar een personal trainer.
0: Oh, het is niet waar.
1: Zeker wel.
0: Oh.
1: En dus die man laat mij stevig uit mijn pijp komen. Dat is met gewichtjes en heel petits en rare oefeningen en op een stretchmat. En gaat u besparen de details. In ieder geval, hij doet zijn best, die man, om toch nog een beetje iets van mij te kunnen maken. Dus bij deze... Lieve Luca, als je luistert, dank u wel.
0: Oh, oké, dat is heel schattig, want mijn lief heet ook Luca. Maar hij is geen personal trainer. Nee, dat niet. Maar dus mijn Luca ook een fijn weekend. Lucas Lely dan geen fijn weekend?
1: Nee, die mag een gewoon weekend voor Lucas Lely.
0: Lekker doorsnee.
1: Een doorsnee weekend.
0: Voilà, meer verdient hij niet. Oké, en zo meteen gaan we vooral jou aan het woord laten, Jens. Want ik heb nog een verrassing voor u. Een cadeautje.
1: Ola.
0: Ja, ik heb iets gekocht bij de Proximus voor u.
1: Huh?
0: Ja.
3: Vrie.

0: de studio nog steeds Jens en Donker. En je hebt zo net uit de doeken gedaan dat jij een personal training bent begonnen.
1: Klopt.
0: Je gaat je leven een beetje veranderen, maar de mensen zijn niet akkoord, Jens.
1: Ja, dat lees ik hier ook.
0: Ja, Shana Uitine die zegt, kunnen we niet ook op date gaan met Jens? Zo'n warme, zachte stem. Ze zijn allemaal fan van u. Ze willen gewoon dat je zo blijft zoals je bent. Want Fate uit Moorsleden die zegt, Jens, je bent perfect zoals je bent. Te mager is ook niet mooi.
1: Te mager zou ik bij jezelf nog niet meteen...
0: Er is nog marge. Ja, we kunnen er ook mee werken, ja. Oké, okay, maar Heike dus ook. Het is een algemene consensus. Ze zegt ook, meer body is meer charme, Jenske. Niet te veel afvallen.
1: Ja, maar er is genoeg Jens om van te houden, hoor. Dat kan ik liever zeggen.
0: More to love. Jens, ik heb nog een cadeautje voor jou. Ja. Zoals ik zei, ik heb iets gekocht bij de Proximus voor jou. Heb je een idee wat het zou kunnen zijn?
1: Geen flow idee.
0: Nee. Het is alleszins geen Nokia, het is dit.
2: De Jens den Donker. Hotline.
0: Oh, sorry.
1: Maar wat een raar trailer.
0: Oh ja, ik vind het wel een beetje ongemakkelijk. Ja, we hebben ons een beetje te kostelijk geamuseerd.
1: Maar wacht, wat moet ik mij prostitueren hier?
0: Nee, als je dat wilt. Dat zou wel goede radio opleveren. Nee, maar dit is een hotline waarop de mensen u live kunnen bellen in de show.
1: Oké. Okay.
0: Dat is tof, hè?
1: Voor raad en advies.
0: Ja, voor eigenlijk alles wat ze willen. Hoe voelen we ons daarbij? Heb je schrik?
1: Oh nee, integendeel. Okay. Ik ben ooit... ik spreek nu van way back, hè. Ik spreek over 15 jaar geleden misschien. Ja? Bij de studentenradio heb ik ooit nog een verzoekprogramma gehad. Kot in de nacht.
0: Nee.
1: En dat was The Love Doctor. En dan echt waar. En dan had ik dus relatie en ook wel een beetje...
0: Een beetje wat?
1: Seksadvies.
0: Het is niet waar.
1: Zeker wel. Oh, zeker wel.
0: Dus dat mag ook. Dan ben jij zo'n expert.
1: Wel, ik gaf mij graag uit als expert. Verstaan
0: we? Oh, maar goed. Ja. Oké, dus dat, amai, er kan blijkbaar veel. Ik ging jou vragen, mogen de mensen nu alles vragen? Maar
1: alles kan. Gaan. Geen enkel onderwerp is taboe.
0: Oké. En heb je zo'n specifieke thema's, dan gaan we dan voor seks... Ja, of het kan ook over een bestelling van een frituur zijn.
1: Het kan alles zijn, maar waar ik echt in shine, is spiritueel advies en relationeel advies.
0: Oh, dat vind ik ook een hele goeie.
1: Voilà.
0: Die spirituele vind ik ook een hele goede piste. Oh ja, kan je zo de toekomst voorspellen of zo? Ben je een orakel?
1: Heel vaag, hè, maar een beetje wel. Ik werd inderdaad het nieuwe orakel van Moenu noemd. Dat is mijn geboortedag.
0: Oké, perfect. Oké, al die namen die je uit je meedraagt. Goed. Maar dus, een hotline is wel niets zonder een nummer. Dus dat gaan we wel even aankondigen. Normaal, ravissante assistente Jens, zie jij nu het nummer op je scherm verschijnen en mag je dat heel goed dicteren.
1: Voor levensadvies allerhande kan je vanaf nu terecht bij 0800 54 684. Ik herhaal, dat is de 0800 45 684.
0: Nee, je hebt het verkeerd gezegd.
1: Oh, hij staat...
0: 5. Het is toch 5-4?
1: Het is 5-4.
0: Zijn
1: die
0: 5-4? Ah,
1: wacht, 4-5. Oh, shit.
0: Oh, nee. Had je die flexie?
1: Dus 0800 54 684. Doe me. Dat was mijn meest voelen.
0: Dat is ook zo herkenbaar, want eerst zei je 54, maar dat doen we niet meer. Doe maar lekker gewoon 5-4. Oké, nog één keer om het af te leren, kom.
1: 0800 54 684.
0: Voilà, slaat op in je gsm, zet het klaar in je call ook. 3, 2, 1, je moest al bezig zijn.
3: Q-Music stuurt Gerben Tuurlings opnieuw naar Red Bull Velo. Een spectaculaire en knotsgekke fietsrace op het water. Speciaal ontworpen tandems moeten over een smal, uitdagend parcours vol obstakels. Snelheid, creativiteit, maar vooral... balans. Kom supporteren voor het Q-team met Gerben Tuurlings. Red Bull Velo. Zondag 24 mei, kanaal Kom Hasselt. Of kijk vanaf donderdag 28 mei op VTM Go.
4: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
5: Als venten zijn bendidioten.
6: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
7: De geschiedenis van je Google Chrome.
8: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
5: Respect wil ik nog wel proberen.
9: Mamma mia!
10: Wat was dat?
11: De nieuwe comedy-reeks
12: Strijk!
11: Nu exclusief op streams.
13: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan! Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
14: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
15: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
16: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
17: Immoscoopman!
16: Immoscoopman!
18: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
15: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
18: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
15: Ah, ja?
18: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
18: Immoscoop, mam!
17: Amai, dat was al heel lekkere, Tine.
19: Oh, merciekes. En als dessert roomijs met verse aardbeien. Hoogstraten aardbeien, hè?
17: Oh, dan is het goed.
20: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
21: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
20: Hoogstraten aardbeien. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
22: Check de promo.
20: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
23: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
24: Oh, amai, die ceviche was lekker.
25: Ja, hè.
26: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
25: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
24: Schat, blijf kalm.
25: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
24: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
25: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
12: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
27: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
28: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
29: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ik ben toch rustig!
31: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
32: Chill.
33: Vrienden van

0: so much beauty around us.
1: Stop niet.
0: Het leven is zo schoon. Zeker als jij aan mijn zijde radio komt maken. Het is hier al heel plezant. Sorry. Ja, maar het is ook gemeend. En beter nog, we gaan nu iets spannends doen.
1: Ja, hè? Toch wel, hè?
0: Kan je nog één keer voor de goede orde jouw telefoonnummer aankondigen?
1: Ik heb dus sinds zeer recent een hotline. En die kan je bereiken op het nummer 0800 54684.
0: Zeker, en dan kom je rechtstreeks in de...
2: De Jens den Donker. Hotline.
1: Raar.
0: Sorry, oh, dat went ook niet. Ik hoop ook niet dat wij niet zo jonge meisjes of jongens aan de lijn hebben met die vibe.
1: Ja, dat zou heel raar zijn.
0: Dat zou raar
1: maar goed,
0: zijn,
1: we moeten het proberen. Al, hangt er al iemand aan de lijn?
0: We zullen eens kijken. Hallo, met wie spreek ik?
3: Goedenavond bij Vincent.
1: Hallo, dag Vincent. Vincent, welkom bij de Jens den Donker Hotline. Als ik het goed begrepen heb, dan heb jij dus een soort van dilemma of een vraag of nood aan levensadvies. Waarmee kan ik u potentieel helpen, lieve Vincent?
3: Ik ben recentelijk 30 geworden.
1: Oké.
3: Okay. En ik ben al lang niet aan het daten.
1: Oké. Okay.
3: Maar ik ben ook laatst opnieuw op date geweest.
1: Uh-huh.
3: En dat was heel gezellig, maar ik heb het gevoel dat ik dan nu... ik wil graag een tweede date regelen, maar ik zoek wat inspiratie. Ik heb het gevoel dat ik groot moet gaan.
1: Oké. Dus we zoeken inspiratie voor een tweede date van...
3: Ja.
1: De eerste date, er was gewaard onder de indruk.
3: Ja, dat is gezellig. We zijn gewoon niet gaan drinken, maar je kunt maar zoveel doen op een café.
0: Voilà. Rondjes, hè?
3: Dus dat we nu
1: het mag wel iets meer zijn. Gewoon iets gaan eten, dat is ook wat te saai. Het mag wel iets meer zijn. En wat zijn zo de voornaamste dingen waarop dat jullie klikken? Zijn jullie bijvoorbeeld alle twee, ik vraag het maar, hè, actieve mensen, sportieve mensen?
3: Ja, exact. Dat ging ik zeggen. We zijn inderdaad, ik sport vrij veel. Zij heeft ook iets van weg, dus die kant...
1: Vincent, dan heb ik misschien wel een zeer goede tip voor u.
0: Oh nee.
1: Want, je weet het of je weet het niet, maar samen angst beleven, dat schept een enorme band.
0: Dat is waar.
1: Ja, dat brengt mensen samen. Dus, waarom niet gaan boulderen? Je kent dat concept van boulderen? Zo klimmen in zo'n klimzaal, heel gevaarlijk.
0: Hmm.
3: Ja.
1: Wat daar ook het handige aan is, Vincent, dat is... Stel, en je kunt dat natuurlijk een beetje in de hand hebben, hè, stel dat daar toevallig een paar van die, hoe noemde dat?
0: Maar
1: dingen zijn ingevreven met bruine zeep, zodat die valt. Maar jij hebt natuurlijk haar touwen vast. Jij kunt die sturen en ze valt gewoon los in je armen. Is dat niet romantisch?
3: Ik ga ze meenemen, ik zal niet
0: voilà. Ja, maar opletten, hè. Dan moet je dat wel heel goed mikken, hè. Wie weet.
1: En zelfs zonder de bruine zeep, gelijk boulderen of iets actiefs, zeker als jullie sportieve mensen zijn, dat is toch iets, of niet?
3: Ja. Ik kan het niet
1: zeggen. Ik ben niet super enthousiast, maar ik doe ook maar mijn best, hè, man.
0: Maar jij al gaan boulderen op date? Dat wil ik wel eens zien.
1: Ik ben nog nooit op date. Nee. Ik hou het bij echte klassieke dingen. Ik functioneer het best in klassieke context.
0: Oké. Ja. Hopelijk ben je daar blij mee, Vincent. Veel succes.
3: Dank u wel.
0: Voilà, dan gaan we naar lijn 2. Here we go.
1: Hallo, Lucas, met de Jens den Donker Hotline. Met wie spreek ik, alsjeblieft?
4: Goedenavond, met Benito.
1: Hallo, Lucas, dag Benito. Benito, ook jij hebt een levensadvies van doen, als ik het goed begrepen heb.
4: Ja, ik ben nu al ondertussen al bijna 3 jaar single en ik zoek een lieve en goede vriendin voor mij.
1: Een lieve en een goede vriendin. En kun je nog een klein beetje uitbreiden over wat je precies zoekt? Wat zijn voor u echt wel de kernwaardes van een goede, lieve dame?
4: Wel ja, zo'n beetje het type van Naomi.
1: Hola Pola, dat is de lat direct ongelooflijk hoog.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Mijn lat ligt heel hoog hoor, Benito, kan je daar wel aan.
1: Oké. Okay. Zeg Benito, heb je al een keer de apps overwogen of is dat zeg maar uw vibe niet?
4: Mooi ja, het is een beetje een moeilijke situatie nu.
0: Oei,
1: Hola.
4: Omdat ik nu ondertussen al 2 jaar en 4 maanden in de gevangenis zit.
1: Pola, ja.
0: Dat
1: maakt het natuurlijk iets moeilijker om af te spreken met iemand.
0: Ja, ja.
1: Dat snap ik.
4: Ja. Maar ik heb al 2 jaar en 4 maanden dus geen bezoek gehad, niet van vrienden en familie. Dat maakt het ook het beste lastiger.
0: Mm.
1: Hola, Pola.
4: Dus ja, het is gewoon... Ja.
1: Dan kan ik je in ieder geval niet dezelfde tip als daarnet geven. Klimmen zou ik bij u niet aanraden, want daar kan hommelus van komen. Ik zit hier ook even...
0: We hebben niet veel mensen ervaring mee, natuurlijk. Maar Benito, laten we gewoon een oproep lanceren. Als er mensen zich geroepen voelen, kunnen we altijd die informatie aan jou geven. Maar verder dan dat kunnen we echt niks doen. Sorry, ik begrijp dat jij ook geen apps kan gebruiken. Of misschien heb je daar geen toegang toe. Maar blijf gewoon luisteren. En de tijd zal het uitwijzen, Benito.
4: En moet ik dan terugbellen of hoe zit het dan? Of?
0: We zullen zien wat er binnenkomt en dan zullen we achter de schermen dat allemaal wel regelen. Logistiek komt dat allemaal in orde, Benito.
4: Want zeker we niet bellen, hè, want ja.
0: Nee, ik weet het, maar we gaan dat achter de schermen wel even bekijken. Is het goed? Alleszins merci om even met ons te babbelen.
4: En hoe gaat dat dan juist?
0: Dat kan ik jou niet vertellen. Sorry Benito, ze gaan het achter de schermen jou uitleggen. Want er is al iemand anders op de hotline. Hallo, met wie spreken we?
1: Hallo, met wie?
5: Hallo.
1: Hallo.
5: Hi.
1: Hallo, met wie spreken we?
5: This is Renato.
0: Hoe? Oh,
1: it's in English.
0: English.
1: Okay. Hallo, welkom to the Jens Dokker Hotline. what can I do for you?
5: On the radio. Yeah, and that's why I'm here right now.
0: Okay, and what can we do for you, Mr.?
5: I just have a question.
1: Okay. All right, shoot.
5: Okay, so what if...
1: Okay, what if...
5: You are walking the streets and then you found your girlfriend or your boyfriend with someone else. What would you do?
1: Ooh. Whoa! So what if you catch your girlfriend or boyfriend in the act of cheating? That's the question.
5: Something like that. You don't know.
1: Can I just ask, is this something out of your personal life?
5: Not really. I'm just curious how would you react?
1: I personally, I would confront them right away.
0: Yeah.
1: So that there's no discussion afterwards. So just straight ahead, just ask, what the hell is going on here?
5: And what if, they say, oh, it's my brother or it's my sister?
1: Well, sure, if it's your brother or sister, you would know, right?
0: Yeah, you're in the relationship, eh? Okay, zeg dat weer wel. Wat brengen zijn de mensen naar boven?
1: Ik denk dat die mensen aan het bellen is van de andere kant van de wereld.
0: Maar we hebben allemaal gehad, een gevangenis, een Engels. Ik denk dat we even pauze nodig hebben.
1: Misschien wel, misschien even een plaatje. Pola.

0: Dat was me het hotlijntje wel, hè? Nee,
1: ik had dat even nodig, dat pauzeke. Ben je er nog graag?
0: Ja. Maar hallo.
1: Ik maak het je wel moeilijk.
0: Amai, zeg. In het Engels en dan... Ja.
2: Ja?
1: Ja, dat ander ook, ja.
0: Amai, ja.
1: Enfin, dat gaan we even afsluiten. We doen er een strik rond.
0: Ja.
1: Wat ik nu zo meteen wil doen, dat is curieuze neuzen en de weekendplannen van andere luisteraars. Want jij gaat naar het Nerdland Festival.
0: Yep.
1: Maar zo meteen heb ik een leuk spelletje bedacht waar dat we toch zo'n beetje voyeuristisch in de mensen een plannen kunnen zetten. Eerst even voyeuristisch naar de files toe, want er staan er 6 op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E3, daar 10 tussen Hasselt, Herentals liever, West en Antwerpen-Oost 49 minuten. Op de E34 tussen Oelegem en Rans zijn dat er nog 13. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten verliestijd. En richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 12 minuten extra. Op de E429 tussen Tubeke en Nijvelse Steenweg 20 minuten bij. En richting Brussel op de E314 tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg ook 14 minuten bijtellen. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.

0: for somebody else.
1: Het is misschien een beetje een rare vraag, Jens, maar zit er zo een voyeuristisch kantje in u?
2: Een voyeuristisch? Tot op zekere hoogte, ja.
1: Oké, dan is dit misschien wel iets voor u.
3: Oké. Wat zijn we van plan?
1: Want zo meteen spelen we een spel waarbij wij het tegen elkaar opnemen, Jens. Jij en ik. Ja. Zo meteen nemen we er een luisteraar bij met een leuk weekendplan. Alleen weten wij niet wat die persoon gaat doen. En wij moeten dat dan raden aan de hand van ja-nee vragen.
2: Oké.
1: En degene die eerst raadt, die wint dan. Voilà.
2: Oké, dus de luisteraars moeten dan wel echt een plannen delen.
1: Ja, dus dat mogen ze doen in de Q-app. Dus nu jouw weekendplan delen en dan gaan we om het eerst raden. Voilà.
2: Oké, helemaal goed.
1: Oké. Nog één vraagje. Kan je tegen je verlies?
2: Ik kan op zich wel tegen mijn verlies, maar dat... Ik ben wel een valsspeler, om eerlijk te zijn.
1: Maar daar kan ik niet tegen.
2: Als ik kan valsspelen, dan ga ik het doen.
1: Kan eigenlijk niet, hè? Oké, we gaan het testen. Ik daag u uit, man.
3: De Q-party barst weer los. En komt morgen naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Morgen in Oostende. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app.
4: With you. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Mannekes, Bombie. Ik heb gedroomd.
9: Over?
8: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
9: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
8: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
9: En zondag en maandag...
8: 20% korting op alles.
9: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
8: Bombie, we hebben nu drukke door.
9: Oei, gaan we niet dan?
10: Jawel.
11: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
13: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
14: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
13: U heeft toch geen binge-probleem?
14: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
13: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
15: Code Yellow!

0: plan?
1: Ja, was zij van plan? Dat is de vraag natuurlijk. Imken uit Diest die gaat naar de aardbeien drive-in.
0: Ja, nou, ja. Ik wil weten wat dat is.
1: Ja, ik denk een drive-in zoals bij de fastfoodketens, maar dan met
0: en dan
1: aardbeien.
0: Een bakje frezen.
1: Ja.
0: Maar wauw.
1: Ja, met suiker of niet, zodat. Ah, in plaats van met zout of niet. Ik denk het.
0: Dan ik was wil er eigenlijk stiekem ook wat aan aardbeien drive-in.
1: Tot hoe lang is dat open? En je laat het ons weten. Ja.
0: Alle nodige info alsjeblieft.
1: Ja, voilà. Jolien uit Sint-Laurijn zegt, ik ga morgen naar K3 OG. Ook heel fijn.
0: Juist.
1: Maar wat wij eigenlijk willen weten, dat is wat Jonathan uit Erps-Kwerps van plan is. Hallo.
2: Hallo.
1: Ja, je hebt dus naar eigen zeggen een fantastisch leuk weekendplan. Jens en Donker en ik weten van niets noppes de ballen. En aan ons om dus om ter eerst te raden wat Jonathan van plan is.
0: Ja, we hebben 1 minuut tijd om te raden. Dan raden we het niet, dan krijgen we een tip.
1: Ja, oké. Ja, dus we kunnen niet veel babbelen naar Jonathan. We gaan gewoon onze ja-nee-vragen op jou afvuren. Jens, jij mag daarmee beginnen. Aan jou de eer.
0: We gaan beginnen bij...
2: Succes.
0: We gaan beginnen bij het begin. Is het de activiteit of de beleving? Is het iets dat het hele weekend zal duren?
1: Ja.
2: Ja, toch wel.
0: Oké.
1: Ga je naar het buitenland?
2: Nee.
0: Is het een activiteit aangepast aan het fantastische weer dat er zit aan te komen?
2: Het is heel toevallig, maar eigenlijk wel.
1: Maar toevallig. Zie je het mij doen? Is het iets voor mij?
2: Dat valt te zien. Dat is ja of nee.
1: Moeilijk. En Jens? Ja. Dat maakt niet uit. Oké, zeg maar een andere vraag.
0: Is het iets gevaarlijk? Is er een risico aan verbonden?
1: Oei.
2: Ja, mogelijk bij het gevaar.
1: Bij het gevaar? Wacht. Nu ben je mij kwijt.
0: Maar het is aan nu. Ik heb een vervolgvraag, maar het is aan nu.
1: Ja, dus is het dus met dieren, ja?
2: Nee.
1: Wacht.
0: Bij het gevaar, het is niet met dieren.
1: Dit kan niet.
0: Wacht, het is een outdoor-activiteit.
1: Nee.
0: Oh, is de tijd...
1: De timer is gestopt, dus nu hebben we een tip nodig. En ik heb hem echt brood nodig.
0: Ja, amai.
1: Oké, zeg maar. Heb je een tip voor ons?
2: Het is een dag die je normaal gezien helemaal niet snel vergeet.
1: Maar ja... Als iemand mij bijt, zou ik
0: dan... Nu zou ik denken aan een trouwfeest of een dag dat je nooit meer vergeet.
1: Maar
0: dat bijtgevaar is nu wel heel raar.
1: We moeten daar eens over nadenken. Heb je nog even tijd, Jonathan?
2: Jazeker.
1: Oké, blijf nog gezellig even hangen.

0: Jonathan, wij zitten nog met zoveel vragen. Thomas uit Dendermonde die vraagt, hij gaat toch toevallig niet naar de Flanders Open Rugby?
1: Nee.
2: Maar wacht, maar Jonathan, heb ik het goed begrepen dat het echt wel een once-in-a-lifetime dingetje is? Het is iets dat je eigenlijk in theorie maar één keer in je leven doet.
1: Ja, maar Jens, eigenlijk heb je het al een beetje gezegd.
0: Oeh.
2: Ah.
1: Maar straks.
2: Oh, ik was juist buiten de tijd, of wat? Je gaat trouwen.
0: Nee.
1: Ja, klopt.
3: Wow.
0: Maar wacht, ik heb nog meer vragen. Hoezo dat bij het gevaar? Maar Jonathan...
1: Ja, je weet toch nooit dat er een kleintje of een tante of een oma goesting heeft in een stuk taart? Je pakt die taart en dan bij die toevallig in je vingers.
0: Jonathan, flauw gezant.
2: We springen van een verkeerd beentje.
1: Ja.
2: Dat is inderdaad niet aan de hand.
1: Ja, toch een beetje.
0: Maar
1: toch
0: zeg
1: een
0: dan
1: beetje.
0: De mensen op je huwelijksnacht of zo, bij het gevaar. Maar
1: ja,
0: je trekt het op de taart. Ja, dat was wel... Eigenlijk heeft Jonathan een beetje vals gespeeld.
2: Hij heeft een beetje vals gespeeld, maar Jonathan, ik wil ook wel weten wie is de gelukkige... Enfin, ja, gelukkige. Ja. Dat valt nog maar te zien. Maar met wie ga jij trouwen?
1: Ja, ik ben de gelukkige. Maar ja, mijn partner is Céline van den Moortel.
0: Oh, hoppatee,
2: Céline van den Moortel.
0: Amai. En
2: als
0: je Céline,
2: als je nu luistert, wil ik tonnelijke vragen. Zijn er echt zeker? Want we kunnen niet.
1: Ja.
2: Wij gaan het u in ieder geval niet kwalijk nemen.
1: Ja, ze zit hier naast mij, dus ik kan het u even geven als je wilt.
0: Oh ja, geef het maar.
2: Ja.
4: Nee,
0: ja. Oh nee.
2: Oh nee. Hallo, ben jij even enthousiast, Céline?
4: Ja, zeker wel.
2: Okay. Oef. Zeg, waar gaat de heugelijke dag morgen precies door?
4: We gaan de eerste helft is eigenlijk in Erpskwerps, in een kerk dat voor ons heel veel betekent. En dan de andere helft gaat door in Diksmuiden aan het Zeetje.
0: Maar dus twee delen. Zo even zo in het midden om het spannend te houden, zo op een cliffhanger. Zo gaat ze jou bezig. En dan naar Diksmuiden of wat?
4: Ja, het is eigenlijk omdat de kerk zoveel voor ons betekent, blijven we eigenlijk in ons eigen dorpje. Maar omdat we dan de trouwlocatie die we echt wouden gevonden hebben in Diksmuiden, hebben we gezegd van oké, kom, we gaan het in Diksmuiden doen.
0: Ja. Oké, en moet er nog veel gebeuren? Is het af?
4: Nee, we zijn eigenlijk onderweg naar huis. Dus in Diksmuiden is eigenlijk alles klaar.
2: Oké.
4: Dus ja, we kunnen denk ik wel een rustig avondje hebben.
2: Heerlijk. En dan nog de hamvraag. Wanneer worden wij precies verwacht?
0: Ah, wel.
4: Wanneer worden ze precies verwacht? Vanaf 8:30 bij het taartenbuffet. Is dat een deal?
2: Dat is een deal.
0: Wij zijn daar.
2: Dat is een deal.
0: Oké, see you in Diksmuiden, baby.
5: Vrienden van de vrijdag. Naomi

0: Dit is nog steeds de Vrienden van de Vrijdag. En Jens en Donker is mijn vriend van de vrijdag.
1: Hallo. Jazeker wel. En niet alleen van de vrienden van de vrijdag.
0: Oh,
1: hè, toch?
0: Nee, dat is waar. Ah, wel, dat was eigenlijk exact mijn punt. Want eigenlijk kennen we elkaar al. Eigenlijk zijn we vrienden.
1: Klopt.
0: We hebben elkaar leren kennen doordat ik aan jouw nieuwe show, ja, ondertussen niet meer zo nieuw, De Romantiek, heb meegewerkt.
1: Klopt.
0: Straks meer daarover.
1: Ja.
0: Maar dus ik ken u, maar ik wil u beter leren kennen. Dus ik heb een vraagje.
1: Ja.
0: Zou je mij, hè, want je zegt het al, we zijn vrienden. Hè. Oh, we zijn vrienden, Jens.
1: Oh, ik vind het niet prettig dat dit naartoe gaat.
0: Ja, het is plots zo stil ook precies. Zou je mij vertrouwen om even door uw telefoon te scrollen?
1: Door mijn telefoon?
0: Ja, door gsm.
1: Ja, maar dan moet je mij beloven dat je niet naar mijn historiek kijkt van Uber Eats.
0: Ah, Uber Eats. Oké, dat zal ik niet
1: doen. Want dat is een beetje heftig.
0: Ik beloof het je ook.
1: Oké.
2: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
0: Goedenavond, 1 over 8. Het nieuws krijg je van Loren.
8: Goedenavond. Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten met hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort een van hen.
9: Voor mij was het ergste stuk in de haven. Het verwerkingsproces daar. Uren en uren op de knieën gezet. Mensen die ze al in elkaar geramd hadden, die gebroken botten hadden.
8: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er één bom in een bakkerij en nog een andere in een woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. De baas van het Pakistanse leger is op weg naar de Iraanse hoofdstad Teheran om het vredesakkoord voor Iran en de VS af te werken. Dat zeggen bronnen uit het Pakistanse onderhandelingsteam. Sinds begin april geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen de VS en Iran. Het vredesoverleg zat de afgelopen tijd wel muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengd weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Amai, zalig. Iets minder zalig zijn de files, maar ze vallen nog mee. Ja, pas op. Niet zo fijn. Er staan er 5 op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen vind je de langste file op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost nog steeds 35 minuten bijtellen. Op de E429 tussen Tubeke en Nijvelse Steenweg 22 minuten, liever. En op de Antwerpse Ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 15 minuten en tussen Berchem en Antwerpen-Centrum 11 minuten. Richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost zijn dat er nog 12. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.
10: Attentie, we gaan live in 3, 2... Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Nog altijd uw hosts, Naomi van der Poorten en Jens den Donker.
0: Goedenavond, hallo, Jens.
1: Hoi, ploi.
0: Ja, ik, Naomi van der Poorten, ben nog steeds uw gids richting vrijdagavond.
1: En ik ben nog steeds uw ravissante sidekick, Jens den Donker.
0: Dat is zeker waar. De ravissantste tot nu toe. Ik moet het toegeven. Het wordt nog een dol uur. Je mag dan nu uw gsm overhandigen.
1: Ja, ik heb nu op zich niet zo heel veel te verbergen, maar dit vind ik toch spannend.
0: Ja, maar je hebt ja gezegd, hè?
1: Ja, ik heb ja gezegd.
0: Niet verplicht.
1: Ja, nee, ik heb ja gezegd.
0: Waar is hij? Geef hem maar, hoor.
1: Oké.
0: Okay. Oké, ik ga dat even hier dan aan in de studio. Dan ga ik dat daar aan verbinden. En ben je hier nog graag, Jens?
1: mag ik daar straks op antwoorden?
0: Oké, dat is goed.

0: juste Jack Styles en John. Met Turn the Lights Off. Jens en Donker is er ook nog bij.
1: Jazeker wel.
0: En ik heb eigenlijk hoere chance dat ik je heb kunnen strikken vanavond.
1: Want ja,
0: bent
1: een beetje wel. Ja.
0: Allee, volop bezig aan het toeren met jouw show, de Romantiek. Ja, klopt. Kan je nog eens uitleggen over wat die show gaat?
1: Ja, ik heb dus een grote passie voor de romantieke en kunsthistorische periode. Okay. De 19e eeuw. Daar ben ik helemaal zot van. En daarover gaat de show.
0: Oké, fantastisch. Dat is helemaal mijn ding. Ik moet dat echt toegeven. Ik heb ook een kunstgalerie.
1: Ja, imposter. Hebben wij elkaar eigenlijk leren kennen?
0: Ja, dat is het begin van onze vriendschap. Hè.
1: Dat is het begin geweest.
0: En ik heb dus ook aan jouw show een beetje mogen meewerken. Dat kunnen we ook wel nu onthullen. Hè.
1: Zeker.
0: Ik heb zo'n 4 à 5 try-outs meegevolgd. Dat is een beetje feedback gegeven. Mm-hmm. Was je tevreden van mijn werk?
1: Zeker. En dat is iets dat je vaker zou moeten doen. Als zo
0: Echt?
1: Right up your alias, ja. Je bent heel goed met heel gestructureerde, heel heldere uitleg. Of kritiek te geven.
0: Oké, dank. Ja, je kunt moeilijk ook nee zeggen. Hè. Ja, dat zou wel raar zijn nu dat je zoiets hebt van ja. Oké, maar laten we eerlijk zijn. We lijken hier nu zo arty-farty mensen, culturele mensen. Maar eigenlijk zijn wij toch ook maar gewone mensen. We houden het ook een beetje van pipi-kaka-humor, niet?
1: Spreek nu even voor jezelf en zeg pipi-kaka-humor.
0: Ja?
1: Ik doe al 10 jaar mijn best om tegen iedereen uit te leggen dat humor ook een kunst is. En hier plots pipi-kaka.
0: Nee, maar dat is toch eigenlijk in zijn puurste vorm is dat toch een beetje pipi-kaka-humor?
1: In zijn puurste vorm is er niets grappiger dan een beetje pipi-kaka.
0: En ik ga dat bewijzen, Jens. Want ik weet zeker dat jij ook zo'n beetje pipi-kaka liedjes hebt staan in jouw... Want jij doet je soms zo voor, zo incredible muziek, hè. Ik voel dat, maar eigenlijk, jij bent niet zo. Jij bent de romantiek en de kunst, dat zal wel. Maar er zit ook zo... Ik wil niet zeggen een vies ventje, want dat is iets helemaal anders. Maar ja, ik wil dat ontdekken bij u. En daarom had ik jouw telefoon nodig.
1: Oké.
0: Niet voor jouw Uber Eats. Ook niet voor uw DM's, ik ga eerlijk zijn. Ik ga er niet in kijken. Maar wel voor uw Spotify.
1: Oké.
0: Want ik wil heel graag Spotify roulette spelen met jou.
1: Oké.
0: Dus ik wil scrollen door uw muziekbibliotheek. Gewoon scrollen. En dan mag jij beslissen wanneer ik stop.
1: Oké.
0: En dan speel ik dat nummer waarop ik geëindigd ben. Mag dan.
1: Ja, oh, dat mag, ja.
0: Ja?
1: Ik doe al jaren zo mijn best om die gast te zijn met goede smaak. En nu gaat dat, zo is het er niet gedaan worden.
0: Nu is het om zeep.
1: Oké, zeg maar wanneer dat gaat beginnen met scrollen.
0: Nee, dat is voor zometeen. Eerst cue music. Ah nee, verkeerd knopje. Sorry. Zie wel, je lacht.

0: Oh jongens, hier ga ik zo goed op. De macht die ik nu voel, onvoorstelbaar. We spelen voor het eerst in de geschiedenis Spotify Roulette. Want ik heb de telefoon van Jens en Donker gekregen. Ik kan me altijd niet geloven eigenlijk.
1: Ja.
0: Hoe voel je je daarbij?
1: Het is heel raar dit.
0: En, ik snap het.
1: Okay, ik mag ook waarschijnlijk niet vragen in welke playlist dat je zit.
0: Nee, ik ben hier zo'n beetje aan het rondkijken. Ja. Ik vind het wel heel boeiend. Want je hebt zowel inderdaad zo voor een paar moods. Zowel voor, je bent wel een playlistmannetje.
1: Ik ben een playlistmannetje, daar moet ik niet veel over doen.
0: Ja, dat zie ik wel. Bijvoorbeeld, wat zie ik hier allemaal? Hier zijn we dan. Ja, ziek staan. Ja, ja, wat is die mood dan zo?
1: Dat is nostalgische rock vooral.
0: Oké, ja. Want zie, credible. maar ik ga een voorbeeld geven. Dit zie ik dan ook plots hier staan.
2: Gas!
0: Wat is dat?
1: Ja.
0: Ik zal het afzetten. Wacht. Dit is nog niet Spotify roulette. Ik vond het gewoon heel grappig.
1: Dat is eigenlijk een drinkspelletje. Een drankspelletje. Dus iedere keer dat je gas hoort, moet je een shotje doen. Maar ze gaan snel.
0: Ja, heel veel shotjes.
1: Ik heb nog nooit het zesde refrein gehaald eigenlijk.
0: Ja, dat kan toch niet? Ja. Jij op je alleentje? Of dan gaat dat de cirkel rond of zo? Iedereen gas.
1: Iedereen moet bij gas. Nee, dus
0: dat is een hele fles gas, op het einde.
1: Gas. Dan heb je al vijf. Ja, dat gaat snel. Okay. Het gaat snel.
0: Kijk, maar zie, dus ik kom hier veel te weten. Oké, maar nu gaan we echt het volgens de regels spelen. Dus ik ga nu een beetje scrollen. Mm-hmm. En jij mag zeggen wanneer ik moet stoppen.
1: Oké, ik zeg gewoon stop. Okay.
0: Ja.
1: Je zit al... Stop!
0: Wacht, sorry.
1: Ah, nee.
0: Sorry, daar zei je nog iets anders. Oké, sorry, ik was echt... Die gaas stond hier ook klaar en we gaan niet twee keer gaas doen. Nee, we gaan het echt spelen. Oké, doe maar.
1: Stop!
0: Oh. Dat is niet waar! Ja, in welke playlist staat dit?
1: Ja, de playlist heet, als het mij niet vergis, heet de playlist Kevin Janssens.
0: Nee! Wacht, waarom?
1: Hij heeft ooit dat nummer gebracht in de Masked Singer.
0: Okay.
1: En dat was, ik ga er geen ander woord voor gebruiken, dat was bloedgeil. Dat was echt onwaarschijnlijk. Ik voelde mijn eierstokken rammelen over heel mijn lijf. Dat was niet normaal. En sindsdien ben ik dus ook een beetje fan van dat nummer.
0: Oh, ik ben zo blij dat dat hierop geland is. Oké, ik stel voor dat we er gewoon naar luisteren. Hè?
1: Heerlijk.
0: Live van op de radio, van op de GSM, van Jens en Donker.

0: mij ook. Ik moet mij een beetje inhouden om zo geen slutdrops te doen.
1: Ja, jong. Voel een beetje gemakkelijk. Ah, wel, ik wou je leren kennen. Ik heb u beter leren kennen, Jens.
0: Nee, het is uw eigen schuld. Ik heb het u zelf aangedaan.
1: Oh, maar ik ben zo blij dat we dit gedaan hebben.
2: Vrienden van de vrijdag.
1: Ja, hele dichte vrienden na dit afgelopen momentje. Er zijn ook heel veel vrienden van de vrijdag die in de Q-app reageren. Vooral ook met weekendplannen. Betsy uit Oostkamp bijvoorbeeld, die zegt: oh my god, hoe leuk is het hier eens op vrijdagavond. Jullie zijn echt top samen.
0: Hoppatee, dat is heel lief.
1: En Sanne die heeft dus een weekendplannetje.
3: We trekken morgen naar de pannen. Wij gaan naar Basecamp van Plopsaland. En dan gaan wij dus een heel weekendje Plopsa doen. Met dan als hoogtepunt gaan we dan zondag naar Doornroosje kijken. Heel veel zin in, en zeker met dit weer.
1: Dat is Sanne.
0: Heel veel zin in.
1: Heel veel zin in, oh Sanneke. Koen die heeft ook een leuk weekendplan. Kan je dat eens voorlezen?
0: Ja, hij zegt vrijwilligers spelen op het Nerdland Festival. Dat wil zeggen, Koen, wij zien elkaar morgen.
1: Ah wel, ja, je ziet hem bij de brewery. En hij moet daar effectief iets doen. Hè? Je moet daar niet gewoon gaan drinken.
0: Drie keer brewery naar elkaar zeggen?
1: Brewery? Brewery? Nee, dat was al om zeep. Brewery. Voilà. En kan jij dat? Dan mag jij dat ook eens doen.
0: Nee, ik ga me daar niet aan wagen. Fabienne, die laat weten. Een weekendje naar Mullertal.
1: Ah.
0: Dat is Mullertal. Dat is ganz toll.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Martine uit Oudbergen die zegt: ik ga de komende 3 dagen aan de ingang staan van Extrema als vrijwilliger. Nog één. Voor de poekoeks en genieten van het festival. Heel fijn, Martine.
0: Martien, ik wil weten, wat zijn poekoeks en hoe raak ik daarbij?
1: Ja, inderdaad, ik ging daar zo wat losjes over, maar inderdaad, het intrigeert mij ook wel. En wat gaat Sophie doen, Jens?
0: Sophie zegt, wij zullen vanavond ook zweten. Vanavond en morgenavond staan we met 60 koorleden en een electric band op het podium.
1: Zotte dozen, denk ik dat dat zijn. Dat zijn echt zotte dozen. Sophie, amuseer je. Wij zijn ook een bende zotte dozen. Mm-hmm. Jens, jij bent dat ook al eens in het weekend. Je zet wel graag een stapje.
0: Zeker wel.
1: Maar je bent ook DJ normaal, hè?
0: Ja, tussen de aanhalingstekens doet het nu.
1: Ja,
0: maar nee ik ben lid van een DJ-collectief, als ik het zo mag noemen. Een DJ-duo met Bart Barrikanaars, mijn goede vriend. En dat komt er niet zo heel erg vaak van, maar als we het doen, dan amuseren we ons wel te pletter.
1: Okay.
0: Wat er dus eigenlijk gebeurt is, de Barry die doet het draaien, dus het technische, de plaatjes aan elkaar.
1: Hij is de DJ.
0: Hij is eigenlijk de DJ. En ik ben er eigenlijk bij voor de hapjes op tijd te gaan afhalen, de pintjes te gaan halen. En heel occasioneel roep ik ook een keer iets door de microfoon.
1: Ah ja. Oké. Okay. Ah, maar dat kan je hier ook doen, hè? Wil je dat hier doen? Wil
0: zeker
1: jij hier
0: wel.
1: DJ zijn?
0: Het volgende nummer is dat. Oké, dat zie ik hier staan. Okay.
1: Ja, doe maar. Go.
0: Alright, babies.
1: Yes.
0: Let's go. Maak de heupjes maar los, want dit is Zara Larsson.

0: Gor kon dat veel beter. Ja, ik moet mijn meerdere erkennen. Jury uit Galmar die zegt, studeren met het zonnetje erbij kan niet beter.
1: Heerlijk.
0: Jury is een positieve mens, hè?
1: Zeker, amai.
0: Ja, amai, want op dit uur studeren en dan in het zonnetje, wanneer iedereen eigenlijk op café zit.
1: Ja, dat wrijft er nog een beetje in.
0: Ja, oh, sorry. En dan heb ik nog meer slecht nieuws, want er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 29 minuten. Op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 6 minuutjes. En op de E34 tussen Oelegem en Ranst ook 5 minuten kwijt. Op de Antwerpse ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 17 minuten bijtellen. En ook 7 minuten tussen Berchem en Antwerpen-Centrum. Op de Brusselse ring dan op de buitenring tussen Sint-Steefs-Woluwe en Zaventem 6 minuutjes erbij. En tussen Strombeek-Bever en Jette ook 5 minuten extra. Richting de kust tenslotte op de E40 tussen Drongen en Nevelen ook 5 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Daar heb ik nog een vraagje, Jens.
1: Ja.
0: Je speelt momenteel je zaalshow, hè, romantiek.
1: Mm-hmm.
0: Over de kunststroming, hè,
1: ja,
0: romantiek.
1: Klopt.
0: Maar ben je ook echt een romanticus?
1: Ja, toch wel. Ik durf wel een romanticus noemen, ja.
0: Ja, en wat uitzie je dat dan?
1: Brieven schrijven met vulpen.
0: Oh, met vulpen.
1: Bloemetjes laten leveren.
0: Oh, la la la. Oké, okay,
1: ik schuw ook de grote poëzie niet in mijn brieven.
0: Nee,
1: als dat
0: echt?
1: Zelf. Ja, ja, ja.
0: Amai.
1: Ik ben wel een melige Charles, ja, eigenlijk.
0: En dan met rijmpjes.
1: Nee, maar rijmpjes niet per se, maar wel zo... Ja, zo dan waan ik mij toch even zo Pablo Neruda van West-Vlaanderen.
0: Oh, la la la, ja, la la. Oké, dan heb ik heel goed nieuws voor jou, Jens.
1: Oh, hola.
0: Want zometeen, mm-hmm, gaan we hopelijk getuigen zijn van prille liefde. Ja. Want er gaan,
1: oh, okay,
0: twee mensen blind daten op de radio. Ben je daar klaar voor?
1: Ja?
0: Ja, want jij bent dan ook de love doctor, hè?
1: Dat is waar.
0: Ja.
2: Vrienden van de Vrijdag met Naomi en Jens.

0: Zeker wel. Watermelon sugar. De zomer is nu echt in aantocht. Je kan hem proeven, je kan hem ruiken en vooral voelen nu. Het is echt bloedheet buiten. En toch, we gaan het proberen. We gaan die temperatuur nog wat in de hoogte duwen.
1: Hola, hola.
2: Love is in the air.
0: Want zoals elke vrijdagavond op Q-Music openen wij ons liefdesbureau weer. Met vanavond als vrijgezel Tom uit Dendermonde. Hallo, dag Tom.
3: Hallo Naomi en Jens.
0: Hallo Kus. Wij gaan ons best doen om voor jou de perfecte radiodate te zoeken. Dus we gaan even wat vragen afchecken als dat goed is.
1: Dus Tom, gewoon eerst en vooral voor de goede orde. Jij bent op zoek naar een vrouw, toch?
3: Ja.
1: Oké. Ja. Wat vind jij zo belangrijk in een dame?
3: Goh, dat ze positief ingesteld is. Dat de vibe, het gevoel er natuurlijk direct bij zit. Als je dan elkaar ziet, elkaar in de ogen kijkt, de vonk springt over.
1: Okay.
3: Dus dat zou wel een meevaller zijn. Dat ze sportief is. Niet groter dan mij.
1: En dat is, om exact te zijn, precies hoe groot?
3: Een meter 79 ongeveer, ja. Een meter.
1: Okay. Dat is wel, daar kunnen we mee werken. Wat zou er echt een absolute dealbreaker zijn? Een absolute no-go?
3: Polyamie.
1: Ah ja, op die manier. Ja. En dat snap ik. Dat snap
0: dat
1: ik.
0: Kan
1: dat
0: snap vinden,
3: ik.
0: Ja.
3: Nee, omdat ik trouwheid wel redelijk belangrijk vind. En
1: nee, maar daar kan ik in meegaan. Stel dat je dat het zo'n beetje klikt straks en dat er een echte date van zou komen. Wat ga je dan idealiter doen, Tom?
3: Idealiter, dat is niet bij mij, ik weet niet wat. Ik zou een terrasje gaan doen, inderdaad, met misschien goed weer. Een duvelje gaan drinken, dat is mijn merk. Ik weet niet wat. De normale, gewone, dagelijkse zaken, de kleine dingetjes, waarvan dat ik wel kan volop genieten.
0: Ja, doe maar lekker gewoon. Nee, maar ik hoor je. Ja. Je zei wel in het begin dat je haar in de ogen wilt kijken en zo, en dat ze dan verliefd wordt. Dat gaat niet gebeuren, hè, Tom?
3: Dat weet ik.
0: Je gaat het op een andere manier moeten voelen, hè?
3: Ja, maar misschien wel dan hierachter wel, hè.
1: Dus dat zou zomaar kunnen, Tom.
0: Ja. En de stemkleur kan ook heel veel doen, hoor. Oké, Tom, dat is allemaal genoteerd. Wij gaan op zoek. Als jij thuis of in de auto of waar je ook luistert interesse hebt in Tom, stuur dan gewoon ik wil Tom in de Q-app. Dat is lekker duidelijk. En straks is het dan voor echt, hè. Niet weglopen, hè, Tom. We gaan op zoek.
3: Nee.
0: Oké, tot zo.
2: Vrienden van de Vrienden.

0: I Just Might van Bruno Mars. Ik ben hier nog altijd vergezeld van de enige echte, liever Love Doctor.
1: Ja, zeker wel.
0: Vertel dat nog eens, want dat heeft effectief zijn vruchten afgeworpen, hè?
1: Ja.
0: De Love Doctor.
1: Ja, de Love Doctor. Dus wanneer is het? Dikke 15 jaar terug. Op de studentenradio was ik dus de Love Doctor.
0: Ja?
1: Mochten mensen inbellen met relationele problematieken allerhande.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb er dus blijkbaar ooit een jonge man geholpen die ook wel in de rat zat met zijn toen nog heel prille liefde.
0: Ja.
1: En het is echt nog heel recent, een paar weken terug moest ik spelen in Gent, werd ik nadien aangesproken door een koppel die zeiden van, excuseer,
0: nee,
1: waart jij niet de Love Doctor? Ja, zeker wel. En die waren
0: en
1: nog steeds
0: dacht, ja,
1: samen.
0: Ik ben Jens en Donker.
1: Nee, maar die zijn dus nog steeds samen.
0: Oh,
1: ondertussen, ik denk, om concreet te zijn, ik denk 17 jaar en counting.
0: Nee.
1: Dankzij het Jenske, zeker wel.
0: Amai, dus ik heb wel hoge verwachtingen voor dit.
2: Love is on the air.
0: Ja, love is zeker on the air. Het is zover, we hebben opnieuw Tom aan de lijn. Hallo, dag Tom.
3: Hallo.
0: Wij denken...
3: Ja, helpen, Jens.
0: Ja.
1: Ik kan u als zeker helpen, maar de date zelf die moet je helemaal alleen doen. Hè. Daar kan ik niet in tussen komen, dat begrijpt. Zeg maar, wat ik mij afvroeg, Tom, heb jij je een beetje voorbereid? Of liggen er nu vragen klaar of zoiets?
0: Ja.
3: Ik heb een paar vragen voorbereid, inderdaad.
0: Okay.
1: Dat is heel goed, denk ik.
0: Okay. Ja, dat vind ik ook wel.
1: Want in the heat of the moment, hoe gaat dat?
0: Ja, en je bent dan ook nog eens op de radio en zo.
1: Ja. Hallo.
0: Wij kunnen niet helpen, hè, Tom. Okay, goed. Ik zou gewoon zeggen, veel succes. En mensen thuis, als je aan het luisteren bent, vergeet zeker niet mee te stemmen in de Q-app, want dan kan je eigenlijk je oordeel vellen of dat jij het een match vindt of niet. Dan ga ik jullie nu gewoon laten kennismaken. Jij mag het eerste woord ook voeren, Tom. We gaan zien wie er aan de andere lijn hangt. Hè? Here you go. Succes.
3: Dank u. Hallo, hallo. Hoe is jouw naam?
4: Mijn naam is Deborah.
3: Deborah, hallo.
4: Hey.
3: Alles goed?
4: Ja, ik ben
3: wel
4: maar...
3: Niet te nerveus? Ja, ik ben ook een beetje nerveus, dus ik geef het toe. Daar gaan mijn vragen dan zeker. Ben jij een ochtendmens of avondmens?
4: Ik ben eigenlijk beide.
3: Oké, dus we gaan dan geen probleem hebben eigenlijk.
4: Nee.
3: Op dat vlak.
4: Nee.
3: Wat geeft jou energie?
4: Zingen.
3: Oké, ja, top, ja. Ik ook eigenlijk. En heb jij mij ook voor mijn vraag? Want zit ik hier maar te vragen? Want,
4: Ja, maar doe
3: maar. Oké, het zal wat. Welke dingen irriteren jou het hardst?
4: Irriteren? Oei.
3: Dat is nu negatief eigenlijk, hè? Ja, dat is niet...
4: Ja. Roken.
3: Ah ja, oké.
4: Als mensen zo roken in mijn bijzijn...
3: Ja, ik ben ook geen roker, dus dat is ook al positief.
4: Ja.
3: En wat vind je belangrijk in een relatie?
4: Monogamie.
3: Top, ja.
4: Eerlijkheid.
3: Ja.
4: Empathie en over alles kunnen babbelen.
3: Top. Ja, ik ben ook wel een babbelaar. En ik vind ook elkaar naar boven trekken. En ondersteunen in het dagdagelijkse leven.
4: Ja.
3: Nu begin ik een beetje filosofisch. Oké. En wat is jouw muziekgenre?
4: Dat gaat eigenlijk heel breed. Jazz, pop, R&B, rock.
3: Oké. Idem dito. En ik ga morgen ook naar Extrema. Dus
4: ik ben
3: ook wel een techno-fan.
4: Okay.
3: Ik heb nog een laatste vraag. Ben jij chaotisch of ordelijk?
4: Ordelijk.
3: Oké, ja. Ik heb graag een overzicht.
4: Ja.
3: En de controle ook zelf? Of? Ja. Misschien de verkeerde vraag.
4: Dat hangt er vanaf op wat voor vlak. Je kan het zo antwoorden.
3: Ja, we gaan dat in het midden laten. Oké.
4: Okay.
3: Best nu hier. Oké, dat was zo'n beetje van mijn kant. Wilde jij iets over mij verder weten?
4: Wat u zo bezighoudt in het dagelijks leven?
3: Ja, Goh, ik probeer alles te relativeren. Wat er natuurlijk op de media, wat we vandaag op de media zien, hè, qua slecht negatief nieuws, probeer er niet te veel aan te denken, te relativeren en positivistisch te blijven, hè, natuurlijk.
4: Oké, okay, En wat is voor u belangrijk in een relatie? Maar echt heel belangrijk. Als je één ding mocht kiezen, wat is dan het belangrijkste voor u?
3: Sorry, ik wilde terug eens herhalen, want ik heb u niet goed gehoord.
4: Als je één ding mag kiezen, wat is dan het ultieme belangrijkste voor u in een relatie?
3: Als je één ding zou kiezen, ja, ik hoor u met stukken. Zijn excuses.
4: Als je één ding zou mogen kiezen, wat is dan voor u het ultieme belangrijkste in een relatie voor u?
3: Ik zeg het, elkaar vertrouwen, eerlijk zijn, dat duurt het langst.
1: Oké, lieve vriendjes, de Love Doctor moet even inbreken.
3: Oké.
1: Ja, jullie tijd om te radiodaten zit, Rob. Maar dit hoeft natuurlijk, dat weten jullie, het einde niet per se te betekenen. Aha. Het is telkens aan tijd voor het beslissingsmoment. Ik wil jullie vooral niet beïnvloeden, maar de Q-luisteraars liever, hebben meegeluisterd. En zomaar eventjes, 64% vindt dat het een dikke match is.
0: Oh.
1: Doe met die info vooral wat je wil. Maar Tom, ik begin bij jou. De hamvraag van vandaag. Wil jij Deborah graag beter leren kennen en eens op een echte date gaan?
3: Ik ben curieus, dus zeker en vast.
1: Okay. Hoppatee.
0: Oké.
1: Het is aan het gebeuren, potentieel. Deborah, dan is het nu aan u.
4: Ja.
1: Wil jij samen met Tom op een echte date gaan of zeg je toch van, goh, ik voel het hem toch niet zo direct?
4: Ah, wel, hè. Jens, ik ben heel nieuwsgierig van aard, dus ja, tuurlijk wel.
0: Ah! Ja, het is spannend, Deborah. Ik wist niet wat er ging komen. Proficiat!
1: Oké, dat betekent, Lovebirds, dat we jullie op een echte date kunnen sturen. Update ons zeker over de plannen en vooral over hoe het ging.
0: Ja, sowieso. Ik vond sowieso, er is iets grappigs gezegd geweest, waar ik toch op wil inpikken. Jullie vinden allebei zingen heel leuk. Van waar komt dat? Dus zingen jullie dan, hoe moet ik mij dat voorstellen? Misschien Deborah, hoe vaak zing jij? Zing je professioneel?
4: Professioneel, dat zou ik nu niet zeggen, maar ik weet niet of dat jullie de acteur Hans van Kouwenberg kennen, maar dat is dus mijn baas, want ik zit bij hem in het koorgezelschap.
0: Oké.
1: Hola, Paula.
0: En jij, Tom?
3: Ik zing meestal in de auto.
0: Ja, dat is ook een begin, ja.
3: Ik heb brede waaier aan liedjes dat ik wel vlot kan meezingen.
0: In je repertoire. Oké, daar wil ik ook wel meer van horen. Of jullie als jullie duetjes gaan zingen of zo. Enfin, we gaan dus
1: horen het wel als het album uitkomt.
0: Ja, voilà. Ja, inderdaad. Ja, begin al maar te denken aan een bandnaam en zo. Maar dit ging wel goed, hè? Dit was vlot. Ik wens jullie het allerbeste. En laat het ons inderdaad, zoals Jens zei, weten hoe het was. Salut, hè? Doei,
4: Naomi.
0: Tada.
1: Doei.
2: Love is on the air.

0: Jens en Donker.
1: Al zit erop, Jens. Jammer, hè?
2: Oh,
1: jammer. Ah, het was wel heel leuk. Wat was jouw favoriete moment?
2: Och, we hebben hier de fijne momenten aan elkaar geregen natuurlijk. Maar als ik er eentje moet kiezen, dan het spelletje dat wij samen deden om te ontdekken wat Jonathan was het, zijn weekendplannen waren.
1: Ja, inderdaad.
2: En dan bleek die mensen ook nog een keer op trouwen te staan.
1: Ja, en hij had eigenlijk vals gespeeld.
2: Ja.
1: Ja, inderdaad. Maar we zijn allemaal samen.
2: Leuk spelletje.
1: Ja, absoluut. Ik vond Spotify Roulette heel leuk.
2: Dat snap ik.
1: Ik heb jou heel goed leren kennen met jouw spicy playlist. Die ook wel
2: Kevin Janssen's playlist.
1: Ja. Pony, ja, je weet wel wat ik bedoel. Wat vond ik nog leuk? Ik vond zoveel leuk. We hebben ook die blind date, was ook echt tof.
2: Dat is, oh my jongen.
1: Mooi om te zien.
2: Ik heb plaatsvervangende zenuwen dan, maar niet normaal.
1: Ja,
2: ik
1: kan ook wel soms er een beetje awkward aan toe gaan.
2: Oh, meisig.
1: Maar ze zijn er heel uit.
2: En dat duurt lang, 3 minuten.
1: Ik weet, maar jij hebt tijd nodig om elkaar te leren kennen.
2: Ja, dat is waar.
1: En over die luisteraars gesproken, die moet ik natuurlijk ook bedanken. In het bijzonder Joni, Juri, Sanne, Jonathan, Tom en Deborah, ons koppeltje, die hier vanavond het beste van zichzelf gegeven hebben. En vooral bedankt Jens en Donker.
2: Merci.
1: Ik vond
2: merci
1: het verschrikkelijk gezellig. Echt
2: het
1: waar.
2: Het was heel gezellig.
1: Het was voor herhaling van het paar eigenlijk.
2: Kan jij nog mee gaan dansen straks?
1: Ah, wel ja.
3: Dit was Vrienden van de Vrijdag. Live vanuit de studio van Q Music in Vilvoorde. Gelieve de studio netjes achter te laten en uw afval te deponeren in de daarvoor voorziene vuilnisbakken.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: En zo is het 1:09. Het nieuws krijg je van Loren.
3: Goedenavond.
4: Nog een kort aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al 2099 en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Zuhal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met een enkelband. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren in Limburg gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort het parket van Limburg.
5: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
4: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. En dan wilde het eventjes niet mee, maar de NAVO die moet reageren op de ontgoocheling van Trump over het bondgenootschap. Dat heeft Amerikaans buitenlandminister Rubio toch gezegd. President Trump vindt dat hij niet genoeg steun krijgt van de NAVO-bondgenoten in de oorlog in het Midden-Oosten. Zo wil hij toegang tot militaire bases van andere NAVO-landen om zich beter te kunnen wapenen in die oorlog. Eerder dreigde Trump ook al de NAVO te verlaten als hij niet genoeg steun krijgt. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
6: Jawel, het is voor mij een grote eer en een genoegen om weer Radio Reggie te mogen doen. Straks gaat de Reggie's inbox open. We hebben een heel vette nieuwe Reggie-selectie. We kijken nog eens naar mijn bestaan en uiteraard ook naar de Dance 30 van morgen. Maar eerst New Religion erin van Bebe Rexha. Vooral met de Fateless sample, because I love Fateless. Welkom allemaal bij Radio Reggie.
0: Radio Reggie.

0: Radio Reggie.
1: Grote hit geworden uiteindelijk, maar ook zeer, zeer lang al te horen hier bij Radio Reggie. Deze Rumors van Thomas Gray. Zometeen in de update van mijn bestaan gaat het vooral over, ja, wat is mijn bestaan tegenwoordig? Piss and shows. Meer info straks naar York en Sasha met On The Beach.

0: Stokes en het fijne Impossible. Dat is nu tijd voor een kleine update.
1: Reggie's Update.
0: Het is weer alle hands aan dek hier in het artiestenbestaan, want het zijn zeer drukke dagen. Mei is qua shows eigenlijk mijn drukste maand dit jaar. Zeer bizar. Het is zelfs drukker als in juli en augustus. Ik heb vorige week ook 4 dagen aan een stuk moeten spelen. Deze week 4 dagen aan een stuk. Dit weekend bijvoorbeeld hadden we 2 gigantisch grote Milk Inc. live shows. Die zijn heel goed gegaan. Linda is compleet in vorm. Onze tour is helemaal geroteerd. We hebben namelijk de 30 jaar Milk Inc. tour, de Milk Inc. Forever tour. En hij gaat als een trein. We zijn echt vertrokken. We kijken nu uit naar, ja, nu wordt het echt zomer, ja, naar de zomerfestivals. Maar ja, het is ook heel fijn om gewoon, zo al die oude nummers van Milk nog eens terug te spelen met dan de nieuwe, met dan Madison en Unstoppable, dat iedereen los op gaat. Het is een hele fijne tour en uiteraard blijf ik als Reggie, dus als DJ, ook vrolijk doorhuppelen. Er zijn enorm veel DJ-sets ook de laatste tijd en ik probeer nu constant allemaal nieuwe mashups en remixen uit die ik dan echt in de zomer, dat in de zomer echt heel mijn festivalset volledig op punt staat. Dus ik heb er echt wel zin in. Je voelt aan alles, het festivalseizoen is stilletjes begonnen. Op privégebied kan ik u alleen nog mededelen dat de tweede hond, de puppy, Lana, we hebben Lana, we hebben dus ook Del, dus we moeten ook nog Ray hebben, dan hebben we Lana Del Rey, maar dus de nieuwe puppy, Lana, is nog steeds niet zindelijk. En als ik thuis kom, s'nachts om 3 uur na shows, word ik begroet met een fijn plasje dat ik dan kan opkuisen. Heel leuk hoor. Ik zie Martin Garrix nog niet de pis van zijn puppy opkuisen om 3 uur s'nachts. Wie weet, misschien wel. Ik zie het Justin Bieber misschien ook wel doen. Dit is Sorry en de Zillionaire DLA Remix.

Shades of Blue was dat de nieuwe John Summit. Zometeen in de Reggie-selectie. Een man die niet vies is om oude stijlen in een nieuw jasje te steken. En over oude stijlen in een nieuw jasje. Dit is Milk Inc. Madison.

0: a.k.a. Lost Frequencies, maakte deze versie van de One Hit Wonders. Bomb Funk MC's en Freestyler. Dat is nu tijd voor nieuwe Reggie Selectie.
1: De Reggie Selectie.
0: De Reggie Selectie van deze week komt, zogezegd, van een meneer die ook niet vies is van oude stijlen in een nieuw jasje te steken. Hij heeft heel goed naar C.C. Peniston finally geluisterd. Moet je maar eens opzoeken. Dit is de Reggie Selectie van deze week. Satisfy van Calvin Harris en, ja, nee, niet C.C. Peniston, maar Jazzy.

0: ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Dit is Q, het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al 2099 en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Zuhal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter nog vaker voor een straf met een enkelband. Op het festival Extrema Outdoor in Houtale-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
3: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
2: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Je hoort Bonte.
4: Met als voorwaarde dat je het gereserveerd blijft voor studenten die het moeten doen met een beurs of die effectief tot de lagere inkomenshoeken behoren. Dus dat is de voorwaarde, dat is de win-win die we ook zoeken. En we stellen vast in Gent, in Leuven, dat dat toelaat om inderdaad fors onder de marktprijs quoten aan te bieden aan die studenten.
2: Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. Twee jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Komende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 vermoedelijke besmettingen en 177 sterfgevallen. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
1: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
5: Welkom in het tweede knotsgekke uur van Radio Reggie. Met straks de Reggie's inbox die open gaat. En we blikken alles vooruit naar de Dance 30 van morgen. Maar eerst gaan we inderdaad helemaal loco. Dus Gordo en Renier Zonneveld.
1: Radio Reggie.

0: weekend van Q. Met nog tot 11 uur Radio Reggie.
1: Mijn waarde collega's Yves V, die ik ken van op Tomorrowlands. En Victor, die ik ken van zijn verhulstigheid. Ze is fit de tempo, ze hebben samen een plaat uitgebracht. Zometeen gaat Reggie's inbox open. Je kunt mij sinds kort berichten sturen, vragen stellen via de inbox in de Q-app. Demos sturen, whatever. En we hebben weer een pareltje binnengekregen. Dat is voor na Artemis. And I like the way you kiss me.

0: Oh, dat is nu tijd voor de Reggie's Inbox.
1: Reggie's Inbox.
0: Je kan mij sinds kort al jouw vragen, opmerkingen, muzikale snuisterijen sturen via de Reggie's Inbox in de Q-app op via reggie@qmusic.be. En ik kreeg weer een pareltje binnen. Ik lees het even mee. Ik had een mailtje gekregen. Hi Reggie en team. Ja, dat klopt wel. Ik heb een team. Misschien weten sommigen onder jullie het niet, maar Jonathan van IT, dat is de IT'er van Q-Music trouwens, zit al jaren in de muzieksector en maakt hier en daar wat muziek solo, maar ook met vrienden zoals Siege. Het Bound to Be-nummer van mij en Laura vond hij heel leuk en hij wil er al heel lang iets mee doen. Dus hij heeft Siege opgebeld en dat projectje gepitcht en ze hebben samen een remix gemaakt van Bound to Be. Ze hebben feedback gedaan, ze hebben heel inderdaad en nu ben ik, ja, ik heb dus gewoon een Bound to Be van mij en Laura te zo remix aangekregen in mijn inbox. Remix van Siege en Intotu. En ik ga die gewoon draaien hier bij Radio Reggie. Je ziet die inbox, het brengt op.

0: Making Out I Am, de monster clubhit van Dimi en Mike samen met Marlon Hostad en DJ Konik. Getta, die komt er nog eens aan voor de veranderingen. Zeer, zeer veel over de vloer komende gasten hier bij Radio Reggie en ook bij de Dance 30. Dit is the past, the present en jawel, the future.
1: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

Medusa en Henri Camamille met Don't Wanna Go Home. Zometeen kijken we als vooruit naar morgen naar de Dance 30. Een fijne hitlist die ik hier presenteer. Maar eerst James Hype en zijn nieuwe is er blijkbaar heel fier op. Serotonin. Of serotonin. Whatever. Be my

0: Aqua Gen en It's a Dream Reloaded. Dat is nu tijd voor een kleine vooruitblik naar de Dance 30.
1: Dance 30 Rewind.
0: Morgen presenteer ik hier een zeer fijne show, namelijk Dance 30. Dat is een hitlijst met de 30 dikste dansschijven over heel de planeet. Die lijst heeft uiteraard ook een top 3. En bij Radio Reggie overloop ik al eens met graagte die top 3, zodat je helemaal in de mood bent voor morgen. We hadden vorige week op 3 Bebe Rexha en Faithless New Religion.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie in verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. De politie onderzoekt nu nog wie er achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte ook lang aanhoudt. Weerman David de Henao.
2: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
1: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarbij was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en mag

0: Lost Radio by Lost Frequencies.
1: Heel erg welkom bij een nieuwe Lost Radio Show. Het wordt een heerlijke zonnige weekend. En die vibe ga je hier zeker en vast voelen. Want binnenkort sta ik eigenlijk opnieuw in de Pasha, in Ibiza. En dus zit ik er helemaal in de zomerse sfeer in. We starten met eentje van mezelf. Dit is Gone. We zijn een uurtje samen

heet Captone een nieuwe album uit. Wanderer. Sorry voor de mislukte Engels accent. Vooral de opening track eigenlijk, Wanderlust, springt er opeens uit met de vocals van Poppy Bascom. Met dat prachtige warme stem. Dus een perfecte combinatie met de producent van Captone. Geniet ervan, dit is de

afsluiten doe ik vandaag met een nieuwe track van de Amsterdamse duo Another. Op 13 mei brachten ze een nieuwe single uit, Like It, met, samen met Eddie. De track ontstond tijdens een schrijfsessie in een Fries kasteel, geloof het of niet. En daar maakten ze dus een heerlijke disco-house plaat samen. Geniet ervan en heel graag tot volgende week.

0: Dit is het weekend van Q met zometeen Caracals. Q. Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Kredietbeoordelaar Fitch behoudt zijn kredietscore voor ons land, nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. Ze onderzoekt nu nog wie achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenhouw.
2: Daardoor, met veel zonneschijn, wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu, wat België betreft, zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
1: In Ukkel